0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe je naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk naar de nieuwe 7-delige serie Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Vanaf vandaag wekelijks online en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden.

0: graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulsjer.
2: Ik praat met Carmen Schilstra. Zangeres, theatermaker, schilder, presentatrice en sinds kort ook bassist. In Leven in Muziek vertelt ze over al die manieren van haar om een verhaal te vertellen. En over wat er meer is tussen hemel en aarde. Carmen Schilstra.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

mama aan de hand in een huis, dan zegt hij stop. Wat is het in Leipert? Wat is er los? Hij denkt en dan zegt de vlug. Jas en tas, dat rijdt mama. Ze lachten uit hem even over de

draait en ziet om te gaan. Langs klei, gras en gazonie, ik kachel rustig over echte boom. Agenda vol, genoeg te down en vol mouw van mijn bereken. Wie van de valk of BHJ,

0: Os gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
2: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester

0: van Istanbul, Imamoglu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen, de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
2: Ik praat met Carmen Schilstra. Zangeres, theatermaker, schilder, presentatrice en sinds kort ook bassist. In Leven in Muziek vertelt ze over al die manieren van haar om een verhaal te vertellen. En over wat er meer is tussen hemel en aarde. Carmen Schilstra.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De gemeente Groningen wil een mogelijke verhuizing van Martini Plaza naar het suikerterrein onderzoeken. Gesprekken over de toekomst van het terrein met de huidige ondernemers zijn daarom tijdelijk stilgelegd. Zij maken zich zorgen en willen een plek aan tafel. Kleine 100 asielzoekers voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel konden vannacht slapen in Gieten. De gemeente A en Unze had hiervoor op verzoek van burgemeester Velema van Westerwolde een sporthal beschikbaar gesteld. De asielzoekers worden vanochtend teruggebracht naar Ter Apel voor het vervolg van hun asielprocedure. En teleurstelling bij FC Groningen, want de ploeg greep gisteravond dus naast de finale van de play-offs om Europees voetbal. Ajax was met 2-0 te sterk in een wedstrijd waarin Groningen amper tot kansen kwam. Verdediger Dies Jansen, dit seizoen gehuurd van Ajax, baalde.
6: Je gaat het einde de wedstrijd in om te winnen natuurlijk. En dan is het een verschrikkelijk gevoel als je merkt dat je de controle of de grip verliest. Maar eigenlijk wil ik weer teruggaan naar het seizoen. Dan is het ook gewoon zonde dat je dat niet zo, dat je het zo eindigt eigenlijk.
5: Meer nieuws straks om 6:30.
0: De ochtendploeg
1: met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, laatste dag van de week alweer. En we hebben een lekker lang Pinksterweekend voor de boeg met volop zon. De ochtendploeg op je radio tot 10 uur.
2: Waar je Groningen hoort, Radio Noord.
7: Ja, goedemorgen Edwin. Goedemorgen ochtendploeg.

0: Time Bandits en I'm Specialized in You aan het begin van deze ochtendploeg. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is vrijdag vandaag, 22 mei. Dit is de ochtendploeg met Sergej in het Veen. Goedemorgen, Sergej.
1: Goedemorgen.
0: En ook met Rob de Vries nogmaals, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En met de zon is hij er al bij. Jazeker, komt hij er nu bij. En met een zwakke tot matige zuidwest tot noordoostenwind wordt het vandaag 22 tot 25 graden. De zomer lijkt begonnen, althans voorlopig even. Voor de komende weken ziet het er goed uit.
2: Ja.
0: Ja, we hadden er een hoop van verwacht, gisteravond natuurlijk. Maar dat mocht niet zo zijn. Ken je dat gevoel dat je best lekker gegeten hebt? En dat je dan eigenlijk wel tevreden bent? En dat er dan toch nog een toetje staat, dat je dat toetje neemt, maar dat dat net te veel is?
2: Ja, dat is wel een beetje het verhaal eigenlijk.
0: Dat gevoel,
2: gisteravond,
0: toch?
2: Ja, ja, precies. Mooi, ja.
0: Mooi seizoen, maar het toetje was net even te veel.
2: Mooie metafoor van jou.
0: Dankjewel. Ik heb de hele avond over nagedacht, want zo leuk was die wedstrijd niet.
2: Lag een beetje zwaar op de maag ook, ja, voorbij.
0: Ja, het Groningen kwam er niet aan te passen in Volendam tegen Ajax. 2-0 voor Ajax en dat had nog veel groter kunnen uitpakken, zeker in de eerste helft. Het seizoen zit erop. FC Groningen, verslaggever Stefan Bleker, zocht trainer Dick Lucky naar de wedstrijd op in de catacomben van het Volendamse Krasstadion.
3: Dat was hem.
4: Dat was hem. Een onbevredigend slot van een mooie competitie, denk ik. Maar ja, vanavond waren we niet goed genoeg.
3: Je zei, als wij net zo voor de dag komen als in Almelo afgelopen weekend, dan hebben we geen schijn van kans.
4: Nee, en dat hadden we ook niet. Crux zat wat mij betreft in de verdedigende organisatie. Wij willen hoog druk zetten. Ja, daar moet je ook echt door durven dekken. Dan moet je in de buurt van de bal komen. Dan moet je ook door durven stappen. Dat hebben we het eerste helft, vind ik, heel moeizaam gedaan. Ook wel de complimenten naar Ajax. Die hadden dat gewoon goed voor elkaar. En als we druk kregen, hadden zij ook een uitlaat bij Weghorst. Die konden ze redelijk makkelijk inspelen. Wonnen we ook niet heel veel duels. Ja, en als je dan ook ergens midden eerste helft, of na een half uur, ook nog een slagingspercentage in je passing hebt van onder de 40%. Ja, dan weet je dat je moeilijk aan het voetballen komt en ook moeilijk in de wedstrijd komt.
3: Heeft dat nou ook iets met een tegenstander te maken of eigenlijk gewoon met je eigen kwaliteit op dat moment?
4: Nee, het begint met die tegenstander. Die heeft nagedacht over hoe zij ons centrum eruit willen trekken. Dus eigenlijk met een vlak middenveld gingen spelen. Maar je zag de tweede helft ook. Kijk, als je echt het lef hebt, hebben we timer gewoon in het middenveld gezet. Ja, dan zie je ook vlak na de pauze hebben we 200 scheppingen. Waar we dan niks mee doen. Maar dan kom je in ieder geval in het duel. En dan wordt het veel meer een wedstrijd. Ja, dat was de eerste helft niet aan de orde.
3: Nee, eigenlijk, als je hem helemaal plat slaat, heeft het er geen moment echt ingezeten?
4: Nee, ik denk dat we één moment, de buitenspelgoal, die wordt afgekeurd, terecht overigens. Maar ja, als die valt, dan weet je dat het nog iets kan worden. Maar voor de rest ben ik het helemaal met je eens. Dat bij de pauze denk ik al 0-2 minimaal moeten zijn. Houdt Etienne ons ook in de wedstrijd. Maar nee, amper iets gecreëerd. En Ajax gewoon beter.
3: Wat zeg je dan direct na afloop van deze wedstrijd in de kleedkamer?
4: Tweeledig. Kijk, we zijn allemaal topsporter en we hadden ons hier veel meer van voorgesteld. En ook eigenlijk wel meer van verwacht. Dus dan ben je teleurgesteld. En tegelijkertijd heb ik ze ook gecomplimenteerd voor het hele seizoen. Want daar kunnen we natuurlijk eigenlijk wel trots op zijn met z'n allen. Maar goed, de teleurstelling overeerst bij mij nu. Ik denk van ja, we hadden hier... Ik had hier heel graag veel beter gespeeld. Alleen dat is niet gebeurd. Maar ja, die trots zit er eigenlijk wel. Omdat ik vind dat we een mooi jaar hebben gekend.
0: Dick Lukien was dat. We gaan uiteraard verder napraten vanochtend hier in de ochtendploeg over FC Groningen en het afgelopen seizoen. Met een extra sportforum bijvoorbeeld na 8:30. Met Paul Zweverink en Manning Skolder hier in de studio. En natuurlijk ook gewoon een nieuwsforum, hè? Na 8:00. Onder andere over de situatie in Ter Apel praten we dan. Het is 22 mei vandaag in 1990, weten we dit nog, presenteerde Microsoft onder leiding van Bill Gates en Paul Allen Windows 3.0 als opvolger van in Nederland MS-DOS. Met tegelijkertijd nieuwe versies van de programma's Word en Excel. Het was het begin van de automatiseringsrevolutie en de doorbraak van de personal computers. Wie kent die term nog? En het internet, dat kennen we daarvoor ook nog niet zo goed, hè? Ongelooflijk.
2: Nee, maar dat was nog wel weer wat later, hè, het internet.
0: Ja, dit was het begin, de doorbraak. Ja.

0: Morgan Wallen en Love Somebody.
1: Dit is de vroege vogel.
0: Kwart over zes. Maria Dam uit Buitenpost, goedemorgen.
2: Goedemorgen, daar ben ik. Hallo.
0: Hallo, de hele ochtend, of de hele nacht alweer gewerkt?
2: Ja, ja, ik ben gisteravond om 11:15 begonnen.
0: Ach, ach.
2: En als het goed is, dan ben ik tegen... Nou, 12:00 klaar.
0: Oh, ja. Zo, maar dat is een dienst van meer dan 12:00.
2: Ja, ja, dat mag gelukkig bij als chauffeur zijnde.
0: Ja, maar je bent vrachtwagenchauffeur, hè?
2: Ja, ja, precies.
0: En wat heb je dan de hele nacht gedaan?
2: Ik moest eerst in Nieuw-Annaveen laden en voor Stottenboom Eckert naar de fabriek brengen. En nu ben ik in Geleberg in Duitsland.
0: Oh, zo eigenlijk mooi. Even Duits reden, jetzt.
2: Ja, Duits spreken kan ook, ja.
0: En maar, je rijdt nu of ben je daar, sta je nu stil?
2: Nee, ik sta nu toevallig even stil bij de Weegbrug. Dus ja, het komt mooi uit, want we moeten met de handjes aan de telefoon, hè, het beste voor de verbinding.
0: Ja, ja, ja, dus het komt heel mooi uit.
2: Stilstaan, ja.
0: Maar als je stilstaat, zijn het al lange pauzes? Kunnen even de ogen dicht doen bijvoorbeeld, of
2: ja,
0: niet?
2: Nee, ik kon net even een half uurtje knipperen inderdaad. Dat was wel even lekker. Ik was hier al om 5:30. Dus ik kom mooi even. Ja,
0: maar lukt dat dan ook? Ja. Kun je dat?
2: Ja, ja, meestal wel. Soms dan denk ik dan, ben ik wel een beetje slapend. Dan denk ik, oh, ik kan even 10 minuutjes of een kwartiertje ogen dicht. En dan ben ik klaar wakker. Maar een ander moment dan ben ik ook zo weg.
0: Ja, en als je dan weer wakker bent, dan ben je ook echt wakker.
2: Dan ben ik direct weer, ja, ja. Gelukkig wel. Heel toevallig werd ik gisteren gebeld door mijn man. Ik moest 's middags al slapen natuurlijk. En normaal heb ik mijn telefoon op stil. Dus dat had ik dit keer vergeten. En toen belde hij, toen keek ik, deed ik mijn ogen op en denk shit, het is licht, ik heb me verslapen. Dat is adrenaline in mijn lijf, maar nee, normaal word ik wakker als het donker is, hè. Het is een heel andere gewaarwording.
0: Ja, nee, want jij bent vrachtwagenchauffeur, je man ook, je zoon ook.
2: Ja, ja.
0: Zien jullie elkaar wel eens überhaupt?
2: Ja, gelukkig wel, ja. We hebben beide dezelfde dagen vrij, dus dat is ideaal.
0: Oh. En ben je het Pinksterweekend ook vrij?
2: Ja, maandag wel. Sowieso rijd ik maandag niet. Maar daarvoor hebben ze wel gevraagd of we chauffeurs op zaterdag willen rijden deze keer. En daar heb ik me voor aangemeld. Dus morgen nog een ritje naar Putten.
0: Ja.
2: En dan ben ik morgen vroeg ook alweer klaar. Want het wordt mooi weer, hè?
0: Ja, man. Gaan we het leuks doen?
2: Ja, horen ze plas, denk ik, was de afspraak.
0: Ja, ja man. Ja. Het zal druk worden, denk ik, ineens.
2: Als er erin zit.
0: Oh ja. Oh ja, dan krijgen we dat weer. Je hebt gelijk.
2: Dat zit er nou nog niet in. Nee, dus dat kan nog even mooi. Ja.
0: Nou, veel plezier daarvan. Rij voorzichtig en alvast een goed weekend, Maria.
2: Ja, ook. Fijn weekend.
0: Yo, hoi.
2: Hoi.
1: De vroege vogel.

0: James Brown in de ochtendploeg. En I got you, I feel good. Het is bijna zes minuten voor 6:30. Ja. We kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Duizenden mensen hebben gisteravond in Utrecht geprotesteerd voor de opvang van asielzoekers. Dat is een tegenprotest na alle anti-AZC-protesten en rellen van de afgelopen weken.
1: Wij komen uit IJsselstein. En daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
2: Ik ga de straat op tegen onverdraagzaamheid. Ik ben zo spuugzat dat mensen zo onverdraagzaam zijn.
0: Het Pinksterweekend staat voor de deur. Het weer is goed en is voor veel mensen reden om er buiten te trekken. De ANWB waarschuwt daarom voor extra drukte op de weg in het hele land. De eerste files ontstaan naar verwachting vandaag al rond het middaguur. Bij onze buren in Drenthe moeten automobilisten op de A28 bijvoorbeeld rekening houden met wegwerkzaamheden. Onder meer tussen Fluitenberg en Hogeveen. En ook bij de grens met Duitsland kan vertraging ontstaan door controles. Volgens de ANWB is de vrijdag voor Pinksteren traditioneel een van de drukste verkeersdagen van het jaar. Vorig jaar stond er tijdens de spits bijna 1050 kilometer file. En willen we nog weten wie de tegenstander is van Ajax in de finale van de play-offs van Europees voetbal? Ja, nou ja, fruit er maar. En die wedstrijd gaat tussen Ajax en Utrecht. Gisteravond won FC Utrecht met 3-2 van Heerenveen, zag commentator Mark Kloostra.
3: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale, die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
0: En die finale is komende zondag om 6:00. De winnaar speelt volgend seizoen in de voorronde van de Conference League. Zometeen het Groningse nieuws. Rob, wat zit daarin?
4: Ja, er was veel om te doen. Het geheugenpaviljoen in Groningen, het heeft nu een nieuw ontwerp gekregen. En zometeen hoor je wat er is veranderd.

0: Sophie B. Hawkins en Right Beside You. Het is 6:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De gemeente Groningen wil een mogelijke verhuizing van Martini Plaza naar het suikerterrein onderzoeken. Gesprekken over de toekomst van het terrein met de huidige ondernemers zijn daarom tijdelijk stilgelegd. Zij maken zich zorgen en willen betrokken blijven bij de ontwikkeling van het gebied. Sinds de sluiting van de suikerfabriek in 2008 ontwikkelde het terrein zich tot een gebied met bedrijven, evenementen, congressen en festivals. Volgens het gemeentebestuur zijn er weinig andere plekken voor Martini Plaza, maar de gemeenteraad heeft daar het laatste woord over. Het college komt nog deze zomer met een voorstel aan de gemeenteraad om een verkenning uit te voeren. Asielzoekers voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel konden vannacht in Gieten slapen. De gemeente A en Hunze had hiervoor een sporthal beschikbaar gesteld met plek voor 100 mensen. Burgemeester Velema van Westerwolde had om de tijdelijke noodopvang gevraagd. Tientallen mensen verbleven aan het eind van de avond nog op het grasveld naast de ingang van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze zijn tegen 11 per bus naar Gieten gebracht. Volgens de gemeente A en Hunze hebben uiteindelijk zo'n 90 tot 100 mensen in de sporthal geslapen. De asielzoekers worden vanochtend teruggebracht naar Ter Apel. De gemeente Midden-Groningen verwacht dat 2026 voorlopig het laatste jaar wordt met zwarte cijfers. Volgend jaar wil de gemeente nog kiet draaien. Daarna lopen de tekorten waarschijnlijk in de miljoenen, vertelt verslaggever Maarten Siepel.
2: Hoewel de cijfers nu nog zwart kleuren, lijkt Midden-Groningen in 2030 een tekort van bijna 16 miljoen euro te hebben. De gemeente kijkt voor geld vooral naar Politiek Den Haag, maar een nieuw college dat nog moet worden aangesteld moet de komende jaren scherpe keuzes gaan maken. Dat nieuwe college moet begin juni worden gepresenteerd.
1: Het geheugenpaviljoen in de Oosterpoortbuurt in Groningen heeft een nieuw ontwerp. Buurtbewoners vonden dat zij te weinig betrokken werden bij de plannen voor het kunstwerk. Dat bestaat uit een stukje van de oude Zuidelijke Ringweg. De kunstenaars zijn daarom opnieuw aan het werk gezet, ditmaal met betrokkenheid van omwonenden. Het resultaat werd gisteravond gepresenteerd. Kunstenaar Lorien Beijhard vertelt wat er veranderd is in het nieuwe ontwerp.
3: Een van de belangrijkste dingen is denk ik dat we opnieuw hebben gekeken naar de kleur rood. Dat was eigenlijk niet een vraag van de gemeenteraad om daar naar te kijken, maar wel de zoveel vragen van bewoners of dat toch wat zachter kon, zeg maar. En daar hebben we naar gekeken en uiteindelijk hebben we gekozen voor toch een iets andere kleur rood dan van het geheugenbalkon. Eigenlijk iets meer naar het aardenrood.
1: Bovendien komt er een Jeu de Boelbaan bij. Op de Florakade in Groningen is een bestuurder van een fatbike op een bestelbusje gebotst. Daarbij raakte een achterlicht van de bestelbus beschadigd. De politie onderzoekt hoe het ongeval precies kon gebeuren en heeft de fatbike in beslag genomen. En het is FC Groningen gisteravond dus niet gelukt de finale van de play-offs om Europees voetbal te behalen. In Volendam ging de ploeg van trainer Dick Lukien met 2-0 onderuit. Al vroeg in de wedstrijd moest aanvaller Tom van Bergen het veld geblesseerd verlaten. Vanaf de bank zag de Groninger hoe zijn team duidelijk de mindere was.
4: Ik denk dat het spel van hot naar her ging. Ik denk ook dat ze vandaag wel gewoon een sterk Ajax zagen. En een Ajax zagen die wel beter was dan Groningen, denk ik.
1: Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
5: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
6: Goedemorgen, we gaan straks naar zwembad De Ringberg in Scheemda, dat op het nippertje toch open kon. En ons loopt het vuur van gisteren luidde. Ik zou vaker de fiets moeten pakken. Straks de reacties erop. En natuurlijk rond 6:45. Harma over een heerlijk Pinksterweekend.
7: Radio Noord.
8: Ja, goedemorgen.

0: geen gewoonte van, hè. Each time you break my heart, you're the Nick Kamen.
1: Lopend vuur.
0: Misschien doe je het vandaag ook wel, maar gisteren was het de Nationale Fiets naar je werkdag. Het doel is om werk in Nederland te stimuleren vaker de fiets te pakken. 20ste keer al dat die dag werd gehouden. Nou, de regen kan geen spelbreker zijn, dus wat let je, zou je kunnen zeggen. Ik zou vaker de fiets moeten pakken, gisteren ons lopend vuur. Wat voor reacties kwamen er binnen, hè, Sergej?
2: Nou, de fiets is voor Gea Piek het enige vervoermiddel dat ze heeft. Ze heeft een fiets met 3 wielen, lekker stabiel dus. En ze gaat er overal mee naartoe. En wanneer het heel ver is, dan neemt ze het openbaar vervoer. Maar ja, ze neemt dus al vaak de fiets, meer dan genoeg. Bibine Huisman zit ook al een jaar bij huis. Heeft ook alleen een fiets of de benenwagen. Dus het is kiezen of lopen of op de fiets. Dus daar wordt ook flink gebruik van gemaakt. Maarten de Wieringa zegt, ja, ik hoef dit eigenlijk niet te zeggen, want ik fiets al bijna alle dagen. Dus hij is ook al goed bezig. Joke Buurma zegt, het zou voor mij eigenlijk niet zo verkeerd zijn iets meer beweging te hebben. Maar ja, denken en doen, dat zijn toch altijd weer twee verschillende dingen. Ze fietst alleen wanneer ze naar feestjes gaat.
0: Vooral voor de terugweg waarschijnlijk.
2: Waarschijnlijk voor, ja. Voor de terugweg. Maar goed, toch een stukje beweging naar zo'n feestje, Joke. Hartstikke goed. Grietje Koster heeft ook gereageerd. Ze zegt, ik fiets bijna 30 kilometer per dag. En dat doet ze om in de conditie te blijven. Ligt aan het weer. Als het regent, dan blijft Grietje wel thuis. Dus opgepast. Want Grietje die gaat vandaag ook weer zomaar 30 kilometer fietsen.
0: Dat is een best veel, hoor.
2: Een hele afstand, ja. En Illy Oldenburger zegt ook, ik doe alles al op de fiets. En Marcel Steenkamp, die is ook goed bezig. Die fietst hem een paar duizend kilometer per jaar.
0: Op een dag, dacht ik. Per jaar, oké. Okay, ja.
2: Op de motorfiets. Ja, dat is eigenlijk ook een fiets.
0: Ja, maar dan heb je de benen toch stil, of niet?
2: Ja, ja, van een motor. Ja. Net als een bromfiets. Ja. Oh jee, Marcel. Angelina Suk, die is een paar keer van de fiets gevallen. Daarom is het fietsen een beetje lastig. Heeft haar pols ook gekneusd daarbij. Ja, het blijft altijd opletten. Maar zodra het kan, stapt ook Angelina weer op de fiets.
0: Ik zou vaker de fiets moeten pakken. Dank voor alle reacties en dank ook voor je stem. 65% zei eens tegen de stelling.

0: heet het.
1: Dankzij beste zangers werd dit een enorme hit. Tino Martin. En zij weet het, nou, zij weet het zeker. Harma, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, over het weer, het ziet er prachtig uit. Ik fietste hier vannacht naartoe. Het is niet koud geweest vannacht.
2: Nee, klopt. Nee. Dat scheelt al wel een beetje. En ja, dan komt er dan die nachtelijke temperatuur ook omhoog. Het enige spelbreken voor mensen die van zomer warm te houden is dat de wind nog wel regelmatig in het noorden zit. Zeker in het kustgebied. En daar blijft de temperatuur weer achter. Maar in het weekend zullen we verder de provincie in dat zomertemperaturen op de thermometer komen. 24 graden en zelfs nog een beetje meer. Op dit moment 12 graden in de stad. Oranjebuurt gisteren een maximum van een dikke 20 een haven groot. Wat sluien bewolken. Voor de rest ook flinke opklotens. En de barometer stand 1029 millibar. Roodschouw gister 18,5 groot. Met 7,5 uur de zonderbie. Op dit moment 15 kilometer zicht. En 12,5 groot. Met bewolkt weer. En de stad een zwakke zuid-zuidoostenwind. Vroeg een dag met bewolken en regelmatig zon. De wind zwak tot motig. Zuidwest tot langs de kust. De noordelijke wind brengt 21 graden zo in het Lauwersmeergebied. Tot zo'n 24 graden. Een zomerswaar dag verdere provincie in. Vanavond en vannacht helder, temperatuur 13 tot 15 graden als minimum. In maart begint met flink wat zon. In de loop van de dag verschijnt er ook enige bewolking. De wind zwak tot motig, zuidwest tot lote noordwest, brengt 22 graden langs de kust tot 27 graden in het verdere provincie in.
1: We overdrijven ook gelijk dan weer.
2: Ja, god gelijk, weer veel te gek.
1: Maar goed, als je van tevoren mag kiezen voor het weer voor een zo'n lekker lang pinkstweekend, dan teken je dit in, toch?
2: Ja, dat vind ik wel. Ja. Prima.
1: We horen er meer over een uurtje. Dankjewel.
2: Sowieso.
1: Tot straks. Mooi. En het is ook wel mooi weer om te gaan zwemmen. Nou, in Scheemda komt dat bijna niet door een kapotte warmtepomp. Maar het is opgelost en daar hoor je zometeen meer over in de ochtendvloer.

0: America and you can do magic. Bij zwembad De Ringberg in Scheen, daar zaten ze even met de hand in het haar. Door een kapotte warmtepomp kon het openluchtbad nog niet open. En met de warme dagen in aantocht werd alles op alles gezet om alsnog open te kunnen. Verslaggever Jetse Koper kwam precies op het goede moment bij het zwembad aan.
1: Ik zie je hier achter mij, komt de monteur, hè?
2: Ja, die komt. Die is onderweg.
1: Die is onderweg. Hij is net aangekomen. Kijk maar even achter je.
2: Oh ja, ik zie hem, ja. Ja, die moest uit Noord-Brabant komen.
1: Wat gaat hij doen?
2: Ja, een van de pompen is kapot. En die gaat hij nu repareren.
1: Hey, en dat is spannend?
2: Ja. We hopen dat hij vandaag klaar komt. Want het komt nu mooi weer aan, sowieso. En ik ga ervan uit dat het wel lukt, hoor.
1: Want, goed, hoe belangrijk is die warmtepomp om open te mogen? Of te kunnen?
2: Ja, kijk, op dit moment is het zwembadwater 17 graden. Maar er moet minimaal 18 zijn. 18 vinden wij eigenlijk ook nog koos. Normaal gesproken is het 20, 22 graden. Dus in beneden de 18 graden kon je hem ook niet open. Want dan is dat is te gevaarlijk. Sowieso. Om te gaan zwemmen, zeg maar.
1: Hoe spannend gaat het worden?
2: Ja, moeilijk te zeggen. Weet ik niet. We zijn afhankelijk van de monteur. Kijk, als die hem nou snel aan de praat krijgt, dan ga ik vanuit dat het weekend sowieso wel open kan, hoor.
1: Harm?
2: Ja?
1: Ziet er goed uit, hè?
2: Heel goed. Hij is gerepareerd en hij doet het weer.
1: Hij doet het weer. Hey, wat zijn de printplaat was stuk?
2: Er is een hele nieuwe printplaat in gaan komen, ja.
1: En dat was de euvel?
2: Ja. Dat zijn een van de storingen in de printplaat.
1: En nou kan het zwembad weer mooi verwarmd worden.
2: Sowieso, ja.
1: Om morgen hopelijk open te gaan.
2: Anders wordt het zaterdag, maar ik hoop morgen, maar ik geef geen garantie.
1: Nou mooi, kom ik morgen zwemmen?
2: Ja, prima.

0: Fever Dream van Alex Warren. Jij bent wel van de auto's, zeggen, hè?
1: Ja.
0: Ja, zeker van de wat oudere auto's.
1: Juist.
0: Ja. De Lelijke Eend, is dat wat voor jou, zo'n deux chevaux?
1: Nooit in gereden.
0: Nee. 1990 stopte de productie. Gisteren werd bekend dat ze terugkomen met een elektrische versie van de Lelijke Eend, van de deux chevaux.
2: Leuk.
0: Ja, toch?
2: Ja, net zoals de Kever ook een revival beleefde.
1: De Fiat 500.
2: Ja, en de Fiat 500 inderdaad, ja. Ja. Dus,
0: deze komt ook terug.
2: Ik ben benieuwd of die raampjes dan ook zo klapperen.
0: Ja.
2: Net als die oude editie. Maar ja, mijn moeder heeft ook jaren zo'n ding gehad.
0: Hij moet wel een beetje lawaai maken, vind ik. Dus moeten ze dan bij het elektrische deel toch nog inbouwen dat hij ook een beetje lawaai gaat maken.
1: Wat rammelt of zo,
0: ja. Hij komt dus terug, die auto. Zometeen na 7 uur hoor je wat spelers van FC Groningen over het einde van het seizoen naar de nederlaag tegen Ajax. Nu Peter Fox en een Hals aan Zee.

0: water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk naar de nieuwe 7-delige serie Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Vanaf vandaag wekelijks online en op TV Noord.
3: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
4: Dit is Radio Noord.
3: Nu het nieuws van 7 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
6: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen, juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
5: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
7: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale, die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
5: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajaxstadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
9: De gemeente Groningen wil een mogelijke verhuizing van Martini Plaza naar het suikerterrein onderzoeken. Gesprekken over de toekomst van het terrein met de huidige ondernemers zijn daarom tijdelijk stilgelegd. Zij maken zich zorgen. In de Groningen Oosterpoortbuurt is gisteravond het nieuwe ontwerp gepresenteerd van het geheugenpaviljoen. Om het kunstwerk, dat bestaat uit een stukje van de oude Zuidelijke Ringweg, is al jaren veel te doen. Maar buurtbewoners zijn nu wel tevreden.
10: Dit vind ik in ieder geval mooier dan het vorige ontwerp.
11: De kleur rood is wat gedimd, zeg maar, ten opzichte van het eerste ontwerp.
10: Ik vind het wel wat rustiger ogen, wat minder schreeuwerig.
9: En waarvoor FC Groningen de play-offs gisteravond eindigden, beginnen de play-offs vanavond voor Donar. In Martini Plaza is dan de eerste wedstrijd in de halve finale reeks tegen Leiden. Volgens assistentcoach Jannik Koerts zijn de basketballers er klaar voor.
12: We willen gewoon iets doen dit jaar. Kijk, we hebben een beker gewonnen. Toen hebben we direct gezegd, we zijn nog niet klaar. Nou ja, we gaan ervoor om er nog iets aan toe te voegen dit seizoen.
9: Meer nieuws, straks om 19:30.
13: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
14: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
15: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
16: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
17: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
18: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
19: Radio Noord.
3: De ochtendploeg.
19: Met Edwin Paspeer.
8: Goedemorgen. Zo vlak voor het Pinksterweekend even langs de prikklok met teleurgestelde FC Groningen spelers. Een nieuw lopend vuur en nu muziek van Tina Turner.

0: Tina Turner in de ochtendploeg en de best. Nou, het is best weer vandaag. Veel zon, ook wat bewolking. 21 graden aan de kust. 25 graden landinwaarts. En ook het lekkere lange Pinksterweekend. Ziet het er goed uit wat het weer betreft. En dat is fijn. Je zal maar voetballer zijn en je dan plaatsen voor de voorronde van de Conference League. Dan moet je dus ergens 23 juli, meen ik gisteren gehoord te hebben, alweer aan de bak. Met een voorronde en dan nog een voorronde, geloof ik. En dan nog...
1: Ja, zeker. Je moet heel wat voorrondes doorkomen voordat je eindelijk plaatst voor het toernooi.
0: Ja,
1: nou, 23 juni, dat wordt een hele korte vakantie
0: juli,
1: dan.
0: Juli.
1: Juli.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Oh.
0: Ja, maar het is nog steeds kort dan, hè? Ja, nee, beter dat we dat niet hebben, Rob. Nee, jammer natuurlijk. Groningen ligt eruit in de play-offs om Europees voetbal. Groningen kwam er eigenlijk ook helemaal niet aan te pas gisteren. Tegen Ajax in Volendam, het werd 2-0. Daarmee zit het seizoen erop. Aanvaller Tom van Bergen viel al vroeg in de wedstrijd uit met een blessure. Hij zegt er dit over.
2: Ja, het was voor mij ook echt een anticlimax vandaag. Ik denk, ik heb niet precies op de klok gekeken, maar minuut 13 wilde ik even aanzetten. En toen voelde ik een momentje in mijn rug, dus schoot het erin. En daarna had ik eigenlijk bij elk moment dat ik wilde gaan rennen en aanzetten en afremmen. Ja, had ik alleen maar pijn en steken. En was het gewoon niet fit genoeg om door te spelen.
3: Is dan extra zuur, want we hebben het er wel eens over gehad, dat je eigenlijk nooit wedstrijden mist. In de KKD wedstrijd 3, laatste keer dat je niet voor Groningen in actie kwam. Nou, je kwam natuurlijk nu wel in actie, maar dat dan juist jij op deze manier eraf moet gaan.
2: Ja, we hebben het volgens mij een paar dagen geleden nog samen achter deze camera gezegd. En dan zul je altijd zien dat dan net iets overkomt. En dat was helaas bij mij ook vandaag. Ik moet zeggen, ik had de afgelopen dagen al wat rugklachten, dus misschien kwam het daarvan. We hebben overigens wel goed behandeld en goed aangepakt. Maar vandaag had ik gewoon een momentje opgelopen. En daardoor moest ik gewoon uitstappen.
3: Ja, nou, heb je 13 minuten goed kunnen meedoen, hè, denk ik. Want toen begon je het een beetje te voelen. Wat zag jij voor FC Groningen toen in het veld?
2: Dat het een hele open wedstrijd was. Ik denk dat het spel van hot naar her ging. Ik denk ook dat ze vandaag wel gewoon een sterk Ajax zagen. En een Ajax zagen die wel beter was dan Groningen, denk ik.
3: Ja. Seizoen zit erop. Jij eindigt op 9 doelpunten. Hoe kijk jij een beetje terug op jouw eigen seizoen?
2: Ja, dat is natuurlijk na zo'n nederlaag nu op het einde lastig om daar nu helemaal op terug te gaan blikken. Maar overal ben ik in ieder geval wel gewoon tevreden met mijn eigen seizoen. Blij met mijn rol die ik heb kunnen hebben binnen de groep. En dan wil je dat natuurlijk wil je daar een kerst op de taart voor neerleggen. En dat is helaas niet gelukt.
0: Tom van Bergen. Ja, en dan Jorg Schreuders. Hoe kijkt hij terug eigenlijk op zijn seizoen?
4: Prima. Kan beter. Ik denk, een paar goede wedstrijden gespeeld, een paar minder. Ik denk uiteindelijk dat mijn ondergrens wel omhoog is gegaan ten opzichte van het seizoen daarvoor en die daarvoor. Dus dat is iets waar ik wel gewoon goed op terugkijk. Alleen ik vind wel dat ik nog meer wedstrijden, echt een nog hoger... nog hoger niveau kan aantikken. En natuurlijk op de positie waar ik nu sta zijn er meer goals nodig, meer assisten nodig, meer van alles. Dus wat dat betreft enigszins tevreden, maar ook gewoon wel met veel honger voor volgend seizoen.
3: Ja, nou zeg je al een beetje, de positie waar ik nu sta is dit en dit eigenlijk meer nodig. Maar als het aan jou ligt, sta je liever ergens anders? Begint dat een beetje te knagen ook? Dat je zoiets hebt van, ik wil me eigenlijk laten zien op de plek waar ik zelf in ieder geval vind dat ik het beste ben, of blijf je gewoon lekker spelen waar de trainer je neerzet?
4: Nou, dat laatste sowieso. En natuurlijk dat eerste ook, alleen zo kijk ik er nu helemaal. Ik beoordeel mezelf gewoon echt op de plek waar ik heb gespeeld. En waar ik ook vind dat ik gewoon kan spelen. En daarin probeer ik me absoluut niet te verschuilen in een excuus van, ik kan ergens anders misschien nog beter spelen of wat dan ook. Dus zo kijk ik er niet naar.
3: Hoe kijk je naar je eigen toekomst?
4: Ook daar heb ik echt nog niet over nagedacht. Daar is nu natuurlijk een mooie tijd voor om dat te gaan doen. Ik heb hier sowieso hele mooie jaren gehad. Of er nog een vervolg aangekomen, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dus dat zijn dingen waar ik nu over na ga denken. Dus er zullen vast en zeker gesprekken zijn en komen. En dan gaan we het zien.
3: Nou, voornamelijk komen, toch?
4: Ja, voornamelijk komen.
0: Zei Jorg Schreuders. En dan nog één speler die we even bij langs gaan. Dat is Dies Jansen, de Ajax-ziet in Groningse dienst. Zag zijn broodheer winnen. Hij wilde vooral met Groningen winnen. Balen dus, Dies Jansen.
5: Ja, zeker. Nee, zeker. Je gaat altijd een wedstrijd in om te winnen natuurlijk. En dan is het een verschrikkelijk gevoel als je merkt dat je de controle of de grip verliest. En zeker, ja, eigenlijk wil ik weer teruggaan naar het seizoen. Dan is het ook gewoon zonde dat je dat niet zo, dat je het zo eindigt eigenlijk.
3: Gek hè, dat het dan nu ook ineens zo klaar is na ja, een hele belangrijke pot eigenlijk, hè, waar je al heel lang naartoe leeft.
5: Ja, dat klopt, dat zeg je terecht. Ik ga ineens mijn spullen pakken uit mijn huisje en dan ga je verhuizen weer. Dus dat is wel heel raar, ineens abrupt na zo'n belangrijke wedstrijd.
3: Ja, gek.
5: Ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook voetbal, maar...
3: Ja, maar toch.
5: Ja, ik vind het ook bijzonder. Maar aan de andere kant zijn er positieve dingen. Ik zie RTV Noord en Oog ga ik nog veel minder zien. Daar word ik ook weer blij van.
3: Zo, hè?
5: Ja, Stefan, je hebt af en toe bloed van me nagehaald, hoor. Maar nee, het was een mooi seizoen en geweldig veel geleerd.
0: Ja, die is Jansen leuk dat hij dat zei zo. Overigens, ik keek gisteren naar ESPN voor de wedstrijd ook. En toen zeiden ze de afloop van de wedstrijd. 2 juni 2027, Istanbul is de finale van de Conference League. Ajax heeft nu de eerste stap gezet op weg naar die finale. Straks na 8:30 hier in de ochtendploeg is er een extra sportforum. Met hier te gast Marnix Kolder en Paul Zweverink. En dan blikken we terug op dit seizoen van FC Groningen. Helemaal geen gek seizoen natuurlijk, waar we eerlijk zijn. Alleen het toetje was net op tijd, we hebben half opgegeten. Zo.

0: heeft gelijk, het ziet er net iets mooier uit. De wereld in de zonne van Daniel Lohuis.
1: Lopend vuur.
0: En over die zonne gesproken, meer dan de helft van de Nederlanders, namelijk 56%, is vorige zomer verbrand door de zon, blijkt het onderzoek dat de Universiteit Maastricht heeft gedaan aan opdracht van het Nationaal Huidfonds. Dat ligt ietsje lager dan een jaar eerder, maar zo zegt het Nationaal Huidfonds wel zorgwekkend. En geldt zeker voor buitenwerkers, van wie 37% aangeeft zelfs zwaar verbrand te zijn. Jaarlijks krijgen ruim 81.000 mensen huidkanker. Ja, wat moet je doen tegen de zon? Nou, smeren bijvoorbeeld, een beetje uit de zon. Goed kleden wil ook, als je op de fiets gaat. Het is helemaal niet verkeerd om lange mouwen aan te doen. Bijvoorbeeld, zo zeggen ze bij het Huidfonds.
2: Lange broek?
0: Ja, dat is jouw ding natuurlijk. Ja. Ik doe wel een korte broek aan. Maar dan wel gewoon lekker smeren.
2: Ja, precies.
0: Nou, we hebben een mooi en zonnig Pinksterweekend voor de boeg. En dus de volgende stelling. Ik bescherm me goed tegen de kracht van de zon. Ja, jij bent goed gekleed altijd, Serge.
2: Nee, ja, goed, ik heb wel altijd blote armen en een bloot gezichtje. Maar ja, nee, echt heel echt smeren. Nee, dat, nee. Ja, de laatste keer dat deed mijn moeder bij mij toen ik kind was.
0: Echt waar? Dan, maar ben jij ook niemand die vol in de zon gaat dan?
2: Nee, en ik, ja, ik verbrand wel eens in de zomer, afgelopen zomer niet. Dus dan viel het ook wel weer. Maar ik let er altijd wel op. Ik kan de hout ook nog zo lang vol in die hitte.
0: Jij dan, Rob?
3: Ja, ik probeer er altijd wel goed om te denken, moet ik zeggen. Dus ik smeer ook altijd wel. Of ik heb een petje op, dat is ook al nodig bij mij. En ja, en vaak op het heetst van de dag, als de zon bovenaan de hemel staat, dan mijt ik ook wel in de zon. Dus dan pak ik gewoon toch de schaduw vaak.
0: Ja, ik heb ook een pet op, want ik heb ook wel iets minder haar dan 20 jaar geleden, zullen we zeggen. Dus ja. Zo'n petje ook wel verstandig om op te... Maar ik ben, ik moet zeggen, als ik op de fiets stap of zo, dan ben ik er misschien iets slordiger in. Maar zeker in de zomer, in de vakantie ook. Dan ben ik ook niet zo'n zonbakker. Ik pak al gouden parasol. Sol of de schaduw. Ja. Hoewel ik de zon natuurlijk heerlijk vind. Maar nee, ik zorg wel dat ik goed insmeer.
2: Ook en als je op het water bent, is het extra belangrijk.
0: Dan moet je zeker goed, ja. Goed smeren.
3: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, maar het is wel af en toe heel erg... Ja. Tricky, zou ik bijna willen zeggen. Want dan ben je even bezig in de tuin of wat dan ook. Ja, en voor je het weet, dan blijf je toch iets te lang in de zon.
0: Ja, klopt. Ik vroeg me wel eens verbrand. Maar de laatste jaren is dat al wel goed gegaan. Ik houd het wel goed in de gaten, hoor. Ik bescherm me goed tegen de kracht van de zon. Is ons loop het vuur.
2: Ja, en hoe doen we dat met elkaar? 050-3188-288. Op dat nummer mag je bellen en appen naar keuze wat je zelf het handigst vindt. En anders ga je gewoon naar de Facebookpagina van Radio Noord. Want daar is het lopend vuur ook terug te vinden. En kan je natuurlijk ook eenvoudig even je reactie aan ons achterlaten.
0: Ja, en stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Zoals altijd, 61% van de stemmen zegt eens... ik bescherm me goed tegen de kracht van de zon.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Ik heb nog een paar jarigen voor je. Onze oud-collega Okkie Smit is jarig vandaag. Nou, wat leuk. Kijk. Gefeliciteerd, Okkie. Jarenlang ook in de ochtend bij ons natuurlijk op pad altijd. 71, als ik goed uitgerekend heb. Alex Klaassen, de cabaretier-acteur. Onder andere van Gooise Vrouwen natuurlijk. Hè, speelt hij Jari.
3: Geweldig. Ja.
0: 50 geworden vandaag. Tennisser Novak Djokovic. 39 geworden vandaag. Kim Holland. Ken ik niet. Vandaag 57 geworden. Danny Christian, 70. En het is de verjaardag van de Engelse zanger Morrissey. Die kennen we van... De Smiths, hij wordt 67.

0: met een sympathieke tekst. Hang the DJ. Nou, laten we dat niet doen. De jarige Morrissey met zijn band The Smiths uit Engeland. En Panic. En zometeen het Groningse nieuws hier. Rob, wat heb je zometeen voor ons?
1: Dan meer over een initiatief van de provincies Groningen en Drenthe om oude bedrijventerreinen op te knappen.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
6: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
8: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
0: Het is 1 minuut voor 7:30. Hier is een overzicht van het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De gemeente Groningen wil een mogelijke verhuizing van Martini Plaza naar het suikerterrein onderzoeken. Gesprekken over de toekomst van het terrein met de huidige ondernemers zijn daarom tijdelijk stilgelegd. Zij maken zich zorgen en willen betrokken blijven. Sinds de sluiting van de suikerfabriek in 2008 ontwikkelde het terrein zich tot een gebied met bedrijven, evenementen, congressen en festivals. Volgens het gemeentebestuur zijn er weinig andere plekken voor Martini Plaza. Maar de gemeenteraad heeft daar het laatste woord over. Het college komt nog deze zomer met een voorstel aan de gemeenteraad om een verkenning uit te voeren. De gemeente Midden-Groningen verwacht dat 2026 voorlopig het laatste jaar wordt met zwarte cijfers. Volgend jaar wil de gemeente nog kiet draaien. Daarna lopen de tekorten waarschijnlijk in de miljoenen, zegt verslaggever Maarten Siepel.
9: Hoewel de cijfers nu nog zwart kleuren, lijkt Midden-Groningen in 2030 een tekort van bijna €16 miljoen te hebben. De gemeente kijkt voor geld vooral naar Politiek Den Haag, maar een nieuw college dat nog moet worden aangesteld moet de komende jaren scherpe keuzes gaan maken. Dat nieuwe college moet begin juni worden gepresenteerd.
1: De provincies Groningen en Drenthe richten een club op om oude bedrijventerreinen op te knappen. De herstructureringsmaatschappij Drenthe Groningen, zoals de organisatie gaat heten, zal zelf op zoek moeten naar geld vanuit de markt. Het krijgt wel een startbedrag van €10 miljoen om projecten aan te jagen. Het opknappen van oude bedrijventerreinen kan uiteindelijk ruimtewinst opleveren en een betere benutting van bestaande bedrijfsruimte. Te grote bedrijven zouden elders kunnen doorgroeien, waarna nieuwe bedrijven hun plek in kunnen nemen, zo denken de provinciebesturen. Op de Florakade in de stad is de bestuurder van een fatbike gisteren aan het eind van de middag op een bestelbusje gebotst. Daarbij raakte een achterlicht van de bestelbus beschadigd. De politie onderzoekt hoe het ongeval precies kon gebeuren en heeft de fatbike in beslag genomen. Het is FC Groningen gisteravond niet gelukt de finale van de play-offs om Europees voetbal te halen. In Volendam ging de ploeg van trainer Dick Lukien met 2-0 onderuit tegen Ajax. Direct na afloop overheerste de teleurstelling bij Lukien. Maar hij had ook lovende woorden over voor zijn ploeg.
10: We zijn allemaal topsporters en we hadden ons hier veel meer van voorgesteld. En ook eigenlijk wel meer van verwacht. Dus dan ben je teleurgesteld. En tegelijkertijd heb ik ze ook gecomplimenteerd voor het hele seizoen. Want daar kunnen we natuurlijk eigenlijk wel trots op zijn met z'n allen.
1: Donau begint vanavond in Martini Plaza aan de play-offs om de landstitel. De Groningse basketballers ontliepen als nummer 2 van de competitie de kwartfinale en spelen nu in de halve finale tegen Leiden. De ploeg die als eerste 3 wedstrijden wint, gaat door naar de finale. De assistentcoach van Donau, Jannik Koerts, heeft er zin in en weet dat play-off wedstrijden altijd speciaal zijn.
11: Ja, het is de rauwste vorm eigenlijk van wat we doen het hele jaar. Kijk, je hebt een team wat je best wel vaak al gespeeld hebt. Dus alle geheimen zijn zeg maar al tevoorschijn. En ja, het komt er gewoon echt neer. Wie wil het meer? Het is alleen maar strijd. Veel wedstrijden worden waarschijnlijk spannend. Het komt op de kleinste details aan. En de druk is het hoogst. En ja, dat is wel hetgene waar ik persoonlijk echt voor leef. Ik vind het echt fantastisch eigenlijk deze tijd.
1: Ja, de eerste wedstrijd in de halve finale van de play-offs begint vanavond om 19:30 in Martini Plaza. Meer nieuws en sport lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
12: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
13: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
12: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
14: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
15: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
16: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
15: Wijzerweg, Groningen.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: De Ochtendploeg
20: met Edwin Paspeer.
21: Goedemorgen in Ter Apel, sliep vannacht niemand noodgedwongen buiten bij het aanmeldcentrum. Gieten bood de helpende hand. Maar hoe gaat het de komende nachten? Ik ga er zo over praten.
22: Waar je Groningen hoort,
23: Radio Noord. Een hele goede morgen, Edwin.
24: Goedemorgen.

0: een volgend jaar een musical rond de Dolly Dots in de theaters. Love Me Just A Little Bit More. Het is 7:07. Opnieuw was het een gemeente uit de buurt die er gisteravond voor zorgde dat er geen asielzoekers buiten hoefden te slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer was er plek voor 100 asielzoekers in een sporthal in Gieten. Ik ga erover praten met Bart Lauret van Stichting Vluchtelingenwerk. Hij was afgelopen dagen bij het aanmeldcentrum. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoeveel mensen hebben er nou vannacht in die sporthal in Gieten geslapen?
1: Ik heb gisteravond begrepen van de collega's van het Rode Kruis die dit organiseren, dat er ongeveer 100 mensen de nacht hebben doorgebracht in een sporthal in Gieten.
0: Ja. De nacht ervoor was het Stadskanaal. Dat hulpboot, was het nog lang spannend of het goed zou komen?
1: Je weet eigenlijk pas aan het einde van de dag, begin van de avond, hoor je, zijn er plekken, waar komen plekken vrij? En dan is het aan het Rode Kruis die dat op een hele goede manier organiseren. Om de mensen daar ook naartoe te kunnen krijgen. Zij zorgen ook voor de inrichting en verzorgen op het terrein ook een maaltijd voor de mensen voordat ze naar een plek worden gebracht waar ze de nacht kunnen doorbrengen. Ja. Het is heel mooi dat weer gelukt is. Maar dat is natuurlijk geen structurele oplossing.
0: Nee, daarover zometeen nog even meer. Maar zijn er ook mensen die hebben gezegd, ik ga niet mee, ik blijf hier op het gras slapen, s'nachts?
1: Dat weet ik niet.
0: Daar is geen zicht op.
1: Nee, ik weet het niet. Dat zou kunnen. De nacht ervoor waren een paar mensen die de nacht buiten door hebben gebracht. Ik weet niet hoe dat afgelopen nacht is geweest.
0: Nou, werd gisteren ook bekend dat Amsterdam ook plekken heeft. Maar betekent dat dan nog niet voldoende is geweest of nu nog niet helpt?
1: Nou, Amsterdam heeft aangegeven 230 plekken extra in te willen vullen voor de duur van een half jaar. Dat betekent dat die plekken ingevuld worden door, dat regelt het COA allemaal. Die moet zorgen dat die plekken gevuld worden met mensen die wellicht op een andere plek zitten dan Ter Apel. En dat dan weer mensen van Ter Apel naar andere plekken gaan. Dus dat zijn een hoop verhuisbewegingen. Dat is niet meteen een structurele oplossing voor dit probleem.
0: Nee, want u zei het al, we zoeken een structurele oplossing natuurlijk. Eigenlijk is dat aan de politiek natuurlijk vooral. Ja. Hoe zit dat met de komende nachten dan?
1: Dat is vandaag weer net als gisteren en eergisteren afwachten hoe de dag loopt. Er zullen vandaag ook weer meer mensen bijkomen. De mensen die afgelopen nacht in Gieten hebben verbleven, die zijn weer teruggebracht naar Ter Apel. Dus die komen daar straks weer aan. Mensen moeten daar zijn om het vervolg van een procedure in te kunnen gaan. Dus die moeten zich ook weer melden bij de IND. Of ze moeten nog op een andere manier daar aanwezig zijn. Daar komen nieuwe mensen bij. Die moeten ook weer geregistreerd worden. Dus ja, de verwachting is dat het verder gaat vollopen op het terrein. Ik zag dat er afgelopen nacht ook weer 2240 mensen binnen hebben gezeten bij het COA. Dat is ook boven de maximale capaciteit die ze eigenlijk hebben. Dus ja, daar blijft denk ik de deur voor de mensen die nieuw aankomen nog wel even gesloten.
0: Dus dat betekent dat er vanavond misschien nog wel meer buitenslapers zouden kunnen zijn?
1: Ja, nou, buitenslapers, dat weet ik dus niet. Want dat
0: waar een plek voor gevonden moet worden.
1: Waar een plek voor gevonden moet worden, zeker. Ja. En dat aantal zal toenemen. Dat is wel de verwachting die we hebben. Wij zijn daar ook met extra teams de komende dagen aanwezig. Wij proberen mensen een luisterend oor te bieden. Te horen wat hun vragen zijn, wat hun zorgen zijn. Een vorm van ondersteuning te bieden. Dat hebben we de afgelopen dagen gedaan en dat blijven we ook de komende dagen doen.
0: Weet u of Gieten voor komende nacht nog weer een optie is?
1: Nee, dit is in principe ook voor één nacht. En ik neem aan dat hetzelfde proces weer zo'n loop krijgt en dat er weer gezocht moet worden naar plekken waar mensen kunnen overnachten. En hoe meer mensen, voor hoe meer mensen dat geldt, hoe moeilijker het wordt, om die plekken te vinden. Dus ja, het is weer een beetje crossed fingers voor vandaag.
0: Bart Lauret van de Stichting Vluchtelingenwerk. Dank voor de toelichting. Zometeen het veelbesproken geheugenpaviljoen in de Oosterpoortbuurt in Groningen heeft een nieuw ontwerp. En Harmeisen met het weer na Max en Andy Grammer. Radio.

0: Max en Andy Grammer. En The Thing I Love is nou bijvoorbeeld de zon. Nou, dat komt er mooi uit. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want ik zie hem zo lekker alweer langzaam de studio inkomen schijnen, het zonnetje. Heerlijk.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja.
1: Het is alleen nog wat hoge bewolking voor op dit moment. Er komen in de loop van de dag ook wel weer wat stolpelwolken. Maar nou, de zon die blijft zeker de overhand houden. Dan wordt het een hele schiere dag. Temperaturen liggen ook al een stuk hoger dan gisteren. Alleen nog de wind is een beetje de spelbreker. Want de wind zit verder in de provincie in Zuidwest. En wat meer langs de kust noordelijk. En doordeur ook wat temperatuurverschillen van zo'n 21 graden in het Lauwersmeergebied tot een zomerswarme dag. 24 graden verder in de provincie in. Vanochtend en vannacht helder. Temperatuur zakt weg richting 13 tot 14. Die groen in het begint met flink wat zon. In de loop van de dag verschijnt er ook enige bewolking. De wind zwakt tot matig zuidwest, loten noordwest. Brengt 22 tot 27 graden.
0: Oké, lekker, dankjewel. Ja, er is al jaren heel veel te doen over het geheugenpaviljoen in de Oosterpoortbuurt. Het kunstwerk dat bestaat uit een stukje van de voormalige Zuidelijke Ringweg. Buurtbewoners vonden dat ze te weinig betrokken werden bij de totstandkoming van het paviljoen. Gisteravond werd door de kunstenaars Lorien Beyaert en Arna Makic een nieuw definitief ontwerp gepresenteerd. Belangrijkste aanpassing? Een andere kleur rood.
2: Ja, een van de belangrijkste dingen is denk ik dat we opnieuw hebben gekeken naar de kleur rood. Dat was eigenlijk niet een vraag van de gemeenteraad om daar naar te kijken, maar wel de zoveel vragen van bewoners of dat toch wat zachter kon, zeg maar. En daar hebben we naar gekeken en uiteindelijk hebben we gekozen voor toch een iets andere kleur rood dan, dan van het geheugenbalkon. Eigenlijk iets meer naar het aardenrood.
3: Waarom wouden zij dat anders?
2: Vooral voor denkende aan bewoners die er echt op uitkijken. En ook een vrouw bijvoorbeeld gesproken die erop uitkijkt. En die zei toen ook van ja, als het ietsjes minder fel zou zijn, zou het echt al veel aangenamer zijn, zeg maar, vanuit mijn raam. En dat vond ik gewoon wel iets belangrijks om mee te nemen. Om te kijken, ja, kunnen we daar dan iets mee doen?
3: Okay, het poortenshoes druppelt langzaam vol. En ik loop even met Aldrik en met Caroline mee langs de plaatjes. Zo een eerste opzicht, wat vinden jullie ervan?
4: Ja, ik vind het als toegangspoort vind ik het een leuk idee.
5: Ik vind het nieuwe ontwerp, dit vind ik in ieder geval mooier dan het vorige ontwerp. Ik vind het wel wat rustiger ogen, wat minder schreeuwerig.
3: Maar want oorspronkelijk was je tegen?
5: Ja.
3: Wat wou je dat er kwam?
5: Gewoon bomen, groen. Gewoon heel veel groen, nog meer groen.
3: Ja. Oké.
5: Maar ik ben in ieder geval wel blij dat er wel iets gedaan is met de opmerkingen die dus wel geplaatst zijn.
3: Jullie zijn veel in gesprek geweest en je probeert dan natuurlijk iedereen hun zin te geven. Wat zou je willen zeggen aan degene die nog steeds niet tevreden zijn met het ontwerp?
2: Ja, goede vraag. Eigenlijk het ontwerp in de publieke ruimte is natuurlijk altijd zo dat niet iedereen er blij mee kan zijn. Dat is het moeilijke aan het vak, maar het is ook wel de waarheid. Maar ik heb wel het gevoel dat we nu gewoon zoveel mogelijk mening hebben opgehaald en daar wel zoveel mogelijk antwoord op hebben kunnen geven. Dus nou ja, ik hoop dat ze toch uiteindelijk ook op een goede manier en een fijne manier dat ze toch blij zijn uiteindelijk ermee en het kunnen gebruiken.
0: Kunstenaar Lorien Beyaert. Op onze website kun je zien hoe het paviljoen eruit komt te zien. Er zit zelfs een Jeu de Boel baan bij. Bijdrage was van Jonna Venema.
6: Gronings Goud.
7: Nieuwe muziek uit Groningen in de spotlights.
6: Deze week hoor je Birdie met Es Verano Traves.
8: We vliegen met z'n allen naar een wat tropisch land.
6: Gronings Goud.

0: die Gronings goud van deze week en vanmiddag in Studio Grunmaak. Maatje, het is maar bekend welke Groningse plaat volgende week bij ons Gronings goud is.
1: Lopend vuur.
0: De zon schijnt al lekker en we krijgen een zonnig en warm weekend. Pinkster weekend. Ik bescherm me goed tegen de kracht van de zon is ons lopend vuur. Wat komt er binnen, zeg?
2: Gea Piek doet dat ook zeker. Dat smeren of haar huid bedekken. Dat kan met kleding of met een hoed. En daarnaast zit ik ook niet zo heel lang in de zon. Ik bouw dat langzaam op. En verder gewoon lekker onder de parasol. Of zoals gezegd, de huid bedekken met kleding. Anita van Leeuwen, ja, ik moet me wel beschermen. Ik heb namelijk vitiligo. En op de plekken waar ik dan geen pigment heb, want dat is de huidaandoening, daar verbrand ik direct. Dus ja, ik zit eigenlijk altijd in de schaduw. En wanneer ik in de zon moet lopen, zorg ik wel voor voldoende bescherming. Gerda Zuidema die zegt, ja, ik moet me ook wel goed insmeren tegen de zon. Ik loop op dit moment nog in het ziekenhuis bij de dermatoloog. Ze hebben namelijk 2 jaar geleden een plekje gezien op de neus. En dat hebben ze toen verwijderd. Staat nog steeds onder controle. Maar goed, daarom smeert ze zichzelf goed in. Factor 50. En een mooie zomerhoed. Dus voldoende bescherming, Gerda.
0: Ik bescherm me goed tegen de kracht van de zon. 050-3188-288. 69% zegt eens tegen de stelling. Straks na 8 onze nieuwsforum met Daniel Telen en Egbert Breuker hier. Nu de Goombay Dance Band.
3: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol man and ramble. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Vos gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Er is veel score, ja. Maar
2: waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
12: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
13: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
14: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
15: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
14: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
15: Aanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
14: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.

0: verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING Bank te kijken wat er nog mogelijk is.
1: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdienstreding.
0: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
2: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
0: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: En dit is Nooit Nieuws met Rob de Vries.
4: Een kleine 100 asielzoekers voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht overnacht in Gieten. De gemeente A en Hunze had hiervoor een sporthal beschikbaar gesteld. De asielzoekers keren vanochtend terug naar Ter Apel, waar vluchtelingenwerk vandaag weinig verandering verwacht in de situatie.
5: Ik zag dat er afgelopen nacht ook weer 2240 mensen binnen hebben gezeten bij het COA. Dat is ook boven de maximale capaciteit die ze eigenlijk hebben. Dus ja, daar blijft denk ik de deur voor de mensen die nieuw aankomen nog wel even gesloten.
4: De gemeente Groningen wil een mogelijke verhuizing van Martini Plaza naar het suikerterrein onderzoeken. Gesprekken over de toekomst van het terrein met de huidige ondernemers zijn daarom tijdelijk stilgelegd. En teleurstelling bij FC Groningen nadat de ploeg gisteravond naast de finale van de play-offs om Europees voetbal greep. In Volendam ging de ploeg van trainer Dick Lukien onderuit tegen Ajax.
6: Dat was hem. Een onbevredigend slot van een mooie competitie, denk ik. Maar ja, vanavond waren we niet goed genoeg.
4: Straks om 8:30 meer nieuws.
7: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
8: Die nemen we mee.
9: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
7: Dat is handig.
9: Zo, klaar.
7: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
10: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
11: Het is weer veel hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Wie mee naar die in Winschoon in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmeenardi.nl.
12: Vier het Pinksterweekend in het Vesta Woonforum. Met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
13: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
14: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
12: Het Vesta Woonforum is tweede Pinksterdag open van 12 tot 5.
15: Radio Noord.
16: De ochtendploeg.
15: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, er was een hoop nieuws afgelopen week in Groningen. Denk aan de situatie in Ter Apel bijvoorbeeld. Daniel Telen en Engbert Breuken zijn hier. Zometeen voor ons nieuwspanel.
17: Goedemorgen.
18: Goedemorgen, Edwin.

0: Doobie Brothers in de ochtendploeg. En de long train running tussen 8 minuten over 8. Het is vrijdag en dus tijd voor ons wekelijks nieuwsforum over Ter Apel en over een veerdienst naar Noorwegen. Bijvoorbeeld met Daniel Telen van RTV Noord en ondernemer en organisator Engbert Breuker is er ook bij de Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel was het zo druk dat het COA deze week besloot een toegangsbeleid in te voeren. Gevolg, niet iedereen mag weer naar binnen. Gevolg, voor mensen moet iedere nacht onderdak gezocht worden. Dat is 2 nachten gelukt, dankzij Stadskanaal en dankzij Gieten. Maar wat de komende nachten gaat brengen, dat weten we niet. Zijn we terug bij af, Daniel?
2: Nou ja, feitelijk gezien wel. We zijn weer terug in een situatie waar we volgens mij pak een beetje 3 jaar geleden in zaten. Dat er gewoon weer mensen buiten moeten slapen. Ik herinner me dat toen, wat was het, Amnesty International moest bijspringen om te helpen. Het Rode Kruis. Nou, ik luisterde gisteren toevallig even naar Radio 1. Toen hing het Rode Kruis ook alweer aan de lijn. Dus wat dat betreft is het Groundhog Day in Ter Apel voor de zoveelste keer. En dat begint wel heel, heel, heel erg treurig te worden.
0: Hoe kijk jij je tegenaan, Engbert?
1: Ja, onvoorstelbaar. Kijk, we kunnen in 1 dag kunnen we Lowlands organiseren. Daar komen 10.000 mensen, die slapen daar allemaal, die eten daar allemaal. En wij kunnen dit niet organiseren. Ja, dat vind ik echt onvoorstelbaar. En mijn hart bloedt als ik dit hoor. En dan denk ik, hoe krijgen we het voor elkaar om dit niet gewoon menselijk georganiseerd te krijgen?
0: Hoe krijgen we dat voor elkaar om het zo te doen?
1: Kijk, weet je, toen de COVID kwam, toen ging het heel snel. Toen de Oekraïners kwamen, ging het heel snel. Regel dat nou even. Zorg vandaag even voor een crisisteam. Dit mag morgen niet meer gebeuren, overmorgen ook niet. Dat moet heel makkelijk zijn.
2: Het zijn 120 mensen. 120 mensen.
1: Ga nergens over.
2: Als je in een welvarend land als Nederland met bijna 18 miljoen inwoners 120 mensen geen onderdak kan geven, dan is dat niet uit nood. Maar dan is het een politieke keuze. Dan wil je het niet. We hebben meer dan 300 gemeenten hier, waarvan een heel groot gedeelte geen enkel steentje bijdraagt aan de asielopvang. 120 mensen, dat is onvoorstelbaar dat je dat niet voor elkaar zou kunnen krijgen om die mensen een onderdak te bieden. En of je nou wel of niet meer of minder asielzoekers in Nederland wil, je hebt ook mensenrechten. En als iemand hier binnen jouw landsgrenzen is, dan zorg je in ieder geval voor dat ze een dak boven hun hoofd hebben en dat ze eten krijgen. En dat dat hier in Nederland niet te regelen valt. En dat Ter Apel, het Groningse Ter Apel, zo aan haar lot wordt overgelaten. En het uiteindelijk na een paar dagen Amsterdam is die bijschiet, Gieten die bijschiet en natuurlijk het zusje Stadskanaal. Ja, dat vind ik toch wel heel, heel erg pijnlijk.
0: Ja, want de komende nachten moet ook weer onderdak gevonden worden, want dit probleem is niet voorbij. We willen nooit Calimero spelen hier natuurlijk in het noorden van het land. Maar heb je het gevoel dat Ter Apel in de steek wordt gelaten door de rest van het land?
1: Nou, ook al zou dat zo zijn, dan nog kunnen we het zelf oplossen. Ik ben ervan overtuigd dat als wij hier in Groningen de handen ineens steken, dat we het ook oplossen. Maar de oplossingen moeten wel toegestaan worden. Weet je nog een tijd geleden dat de ondernemer de tentjes beschikbaar stelde? Ja. Ik bedoel, dat is al een kleine oplossing. Dat wordt geweigerd. Die worden verweigerd, in beslag genomen. En denk nou even na. Wat Daniel zegt, het zijn 120 mensen.
0: Het zijn er natuurlijk meer, hè? Want het zijn elke nacht wordt het groter.
1: Laat het 10.000 zijn. Dat is er helemaal niet. Maar stel dat het zijn, dat kunnen we toch op een camping ook. In Lowlands kun je het organiseren. Het Stadspark zit zo vol met tenten. Hotels hebben ruimte. Dat moet toch allemaal niet zo moeilijk zijn? Een crisisteam. Het is nu een crisis die ontstaan is door het lakse beleid van de afgelopen jaren.
0: Maar is er ook niet iets anders wat daar nog achter speelde? Want Stadskanaal zei, burgemeester Klaas Loots was ook in de uitzending, en die zei we gaan het voor 1 nacht organiseren. Want we willen niet zeggen, we gaan het elke nacht organiseren. Want daarmee halen we de druk van de ketel voor de mensen die er uiteindelijk over gaan. Speelt dat ook niet?
2: Nou ja, als Stadskanaal dan het probleem gaat oplossen en ervoor gaat zorgen dat er nooit meer mensen buiten slapen, dan is er inderdaad geen reden meer voor Den Haag bijvoorbeeld om het landelijk of Europees aan te pakken. Dus wat dat betreft begrijp ik zijn opmerking wel. Over dat Calimero-gevoel. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat hier in Ter Apel, in Groningen, wordt het gedaan en de rest van het land kijkt voor een heel erg groot gedeelte weg. En voor een groot gedeelte heeft dat ermee te maken dat we een wet hebben die ervoor zou zorgen dat we asielzoekers evenredig over het land zouden opvangen. En vanwege politieke druk, vanwege angst voor de eigen bevolking, heel veel gemeenten op dit moment weigeren om die wet uit te voeren. Die gewoon de wet negeren. En dan heb je weer de landelijke overheid die vanuit bevolkingsdruk weigert om die gemeente aan de afspraken te houden. Dus wat dat betreft is het inderdaad zo dat Groningen, Ter Apel dan, aan haar lot wordt overgelaten. Aan de andere kant, dat wil ik dan ook wel weer nuanceren. Ik denk dat als, nou pak een beet, Gorkum iedere nacht 120 mensen buiten zou hebben, dat ook niet zo snel allemaal gemeenten bij zouden springen. Omdat simpelweg het een heel impopulair besluit lijkt te zijn, ja, om asielzoekers binnen te halen.
1: Ja, en dan kom je bij de structurele oplossing waar ik al eerder over gesproken heb hier. Als de overheid het alleen moet doen, gaat het gewoon niet lukken. Dat hebben we gewoon gezien. als burgers moeten ook komen. En je ziet het al, protesten die tegen de asielprotesten ingaan worden al groter.
0: Gisteravond in Utrecht.
1: Ja, ik denk echt dat de hoop bij onszelf ligt. En we zijn immers met de meesten, zoals de Dijk zegt, met mensen die snappen dat je elkaar dwars door de verschillen heen recht in de ogen kan zien. En als die meesten opstaan en die mogen dingen doen, dan moet het kunnen lukken. Ik denk dat er veel meer kracht van de mensen die het willen gebruikt moet worden. We richten ons heel erg sterk op de groep die protesteren. We maken problemen alleen maar groter. Maar de mensen, als het cijfermatig, je mag het uitzoeken. Ik ben geen onderzoeksjournalist. Hè. Maar stel voor dat 60% van de mensen die asielzoekers niet wil. Dan wil 40% ze misschien wel, of in ieder geval gedogen. Dan is het 10%, of laten we zeggen 30% wil ze gedogen. Dan is er nog 10% over die echt iets wil doen. Ik zie het in Winsum, waar ik vlakbij woon. Daar worden de mensen hartstikke goed opgevangen. Je zag ook voorbeelden in Gouda. Als de mensen eenmaal mee mogen doen en ook oplossingen mogen aandragen die nu nog niet mogen, dan is er veel meer mogelijk.
2: Maar het is wel zo eng dat die kleine groep die tegenopvang is steeds luider wordt. En Zeker. Dat er steeds meer ook geweld bij gebruikt wordt. En dat, omdat dat steeds vaker gebeurt, normaliseert het bijna.
1: Ja,
2: en daarom, wordt die luide stem wordt steeds groter, terwijl het misschien een aantal mensen nog niet eens zo exponentieel toeneemt.
1: Ja, en mijn idee zou zijn, focus daar nou niet op. Focus op die 10% van mensen die wel wat wil en regel dat. Als je 10% van de Nederlandse bevolking neemt, heb je heel veel mensen.
0: Ja.
1: Als die iets doen, dan wordt het totaal anders. Nu zie je alleen maar die protesten en die tegenstemmen. Het kan niet, wil niet, moet niet. Nee, ga dan naar die kant waar het wel kan.
0: Ik wil even naar de lokale bestuurders die besluiten moeten nemen. En die, jij zei Daniel terecht, die angstig zijn op dit moment. Omdat er geweld wordt gebruikt. Ook bedreigingen. We hoorden deze week ook dat burgemeester Velema van Westerwolde ten tijde van die demonstraties 2 weken geleden ook weer bedreigd is. Je zal nu maar lokale bestuurder zijn.
1: Ja, dat is niet fijn. Kijk, het is sowieso al niet fijn om bedreigd te worden. En als je tegenwoordig kijkt op de sociale media, ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Als er een raadslid zegt, nou, ik ben een raadslid geworden en dan moet je eens lezen wat voor comments er komen. Gewoon een raadslid. Hmm. Dan denk ik, hoezo? Wat voor wereld? Die multimedia, hoe heet het even, de social media. Ik ben een oude man, hè? Die social media, dat is eigenlijk een 1-op-1 communicatie die heel erg negatief werkt. En je ziet dat bij zo'n burgemeester. Ik kan me helemaal niet voorstellen dat je die baan wil. Het is bijna onmogelijk geworden. Dit is wat er gebeurt doordat je ook die focus op het kwade steeds krijgt. Dus
2: ja, maar ik bedoel, als je kijkt naar wat er gewoon op de dagelijkse praktijk gebeurt, en pak een beet het afgelopen half jaar. We hebben natuurlijk die enorme rellen in Den Haag gehad een half jaar geleden. Ja. Nou, volgens mij 2 weken geleden is het partijkantoor van D66 nog ingegooid. Ja. Loosdrecht hebben we gezien. Ja. Volgens mij worden op dagelijkse basis op allemaal verschillende manieren raadsleden, wethouders, politici bedreigd. Ik las vorige week dat de premier dagelijks aangifte doet vanwege de meest verschrikkelijke verwensingen. Ja, we hebben wat dat betreft een enorm probleem. Omdat we met elkaar niet meer kunnen praten.
1: Zeker.
2: Want mensen die angst hebben voor de asielopvang, die zich er zorgen over maken, die zorgen die kunnen er ook zijn. Tuurlijk. En dat moet je ook kunnen uiten. En dat gesprek moet je kunnen voeren. Maar dat moet op de inhoud zijn. En de mensen die angst hebben dat er iets gebeurt met de cultuur of met hun dorp en dat het dorpsgezicht verandert, ja, daar moet je met elkaar over kunnen praten. Dat moet je ook niet negeren. Alleen de manier waarop het debat nu gevoerd wordt, met de emotie die erbij komt, en dat je eigenlijk gewoon niet meer met elkaar in gesprek gaat, maar elkaar gewoon de nek toewijst. Dat is heel erg zorgwekkend, vind ik. En het vervelendste vind ik nog, en het ergste eigenlijk nog, dat ik ook niet meer de oplossing weet. Mm-hmm. Omdat iedere poging die gedaan wordt om het gesprek weer te normaliseren, om het op de feiten te houden, om naar elkaar gewoon te luisteren, ja, dat mislukt.
1: Ja.
0: Ik had een oplossing willen vragen nu, maar die laat ik dan maar even achterwege.
1: Nee, weet je, ik ben het heel erg met je eens, Daniel. Maar de oplossing zit in ieder geval in de richting van de en in plaats van de of.
2: Mm-hmm.
1: Het is heel erg of steeds. Het is of dit of dat. Maar als je dan zegt en, natuurlijk zijn die zorgen, daar ben ik helemaal met je eens. Maar er zijn ook oplossingen. Er zijn mogelijkheden, er zijn kansen. Maar die moeten wel mogen. En het en is niet het of. En ik zie het bij het verschil, wat ik altijd zeg, tussen discussie en debat. Discussie is handig als je mening wil scherpen. Maar dialoog is handig als je een oplossing wil.
2: Ja.
1: Dus we moeten in dialoog. Overal, op elk niveau.
2: Ja, en dan voeg ik dan nog als laatste aan toe. Als je een oplossing wil, ik denk in ieder geval wat je beter moet doen als gemeentezijde, als lokale overheden, is om de burgers beter mee te nemen in je besluit. Dus breng ze van tevoren op de hoogte, leg uit wat er gaat gebeuren.
1: Ja.
2: En laat ook horen waarom het niet uit de hand hoeft te lopen.
0: Over kansen en mogelijkheden gesproken. Om de komst van een veerdienst naar Noorwegen mogelijk te maken, wordt de deel van de Eemshaven ingepolderd. Het nieuwe havendeel krijgt 2 aanlegkaders, een parkeerterrein, faciliteiten voor het afhandelen van passagiers. En dat om Nordic Ferry Lines de mogelijkheid te bieden om naar Noorwegen te varen. Daar is 75 miljoen euro mee gemoeid. Nou, dat is een ambitieus plan.
1: Ja, mooi plan, denk ik. Want een klein beetje toegang naar andere landen via de boot lijkt me goed. Zeker als die duurzaam wordt ooit. Dat vind ik altijd wel in voorwaarde. En ja, de Eemshaven die ziet daar een kans. Het is een hoop geld. Ik heb er niet zo snel een mening over of het nou goed of fout is.
0: Nou ja, de vorige keer dat ze het geprobeerd hebben, is het uiteindelijk wel mislukt, hè, met die veerdienst naar Noorwegen.
2: Ja, ik ben hier persoonlijk, heb ik hier helemaal niet zoveel vertrouwen in. Want het is inderdaad mislukt de vorige keer. We hebben gezien dat er inderdaad mensen waren, waaronder ik zelf trouwens, ik heb het toen ook nog geboekt. Die dachten, nou, we gaan een dagje Christianszoen doen. Hartstikke leuk. Uiteindelijk bleek dan wel dat je 24 uur op een boot zat en dan 3 uur aan vasteland in Noorwegen. Dan mocht je alweer terug. Ja, het is toen gewoon mislukt. En nu wordt er weer zoveel geld tegen aangesmeten en weer zo leuke projecten bedacht. En dan krijg ik het idee dat er gewoon mensen zijn die dat een heel leuk project vinden, die het heel gaaf en mooi zouden vinden als ze het voor elkaar zouden kunnen krijgen om die connectie met Noorwegen te maken. Maar wat levert het nou uiteindelijk op?
1: Ik werd een beetje lekker gemaakt, Daniel. Want ik ben nogal gek op Engeland en Wales.
2: Ja.
1: En er stond namelijk ook een zinnetje in dat mogelijk ook connecties met Engeland en Ierland zouden.
2: Ja, nou daar heb ik genoeg op te zeggen. Want ik heb die liefde ook. Ja? Ierland is mijn favoriete land. En ik las toen ook dat we naar Ierland zouden kunnen.
1: Ja.
2: Toen dacht ik, ja, laat die maar komen. Ik ga zelf meebouwen aan die haven. En ik leg er een boot neer. Maar het is natuurlijk totaal niet logisch dat stand houdt. Want als je naar Ierland wil, dan kan je wel bij Rotterdam de boot op, of bij Alphen aan de Rijn. Waarom zou je dan in Groningen opstappen? Dan moet je helemaal langs de Waddenzee. Je bent, nou, weet ik veel hoeveel uren extra aan het reizen, als je het over uitstoot hebt, wat dat doet, met de prijs wat
1: dan heb je mij weer te pakken. Dan.
2: Nee, maar ik zou niet weten op welke manier dit leven schatbaar is, maar ik laat me graag verrassen.
0: Ja. Nou ja, ze doen het ook niet voor niks, maar er wordt wel een hoop geld in gestoken. 75 miljoen wordt deels naar Nijbegun gekeken. Als wel het nieuwe wondermiddel, hè, Nijbegun.
1: Ja, nou ja, voorlopig zijn ze 2 jaar bezig, is er volgens mij nog nauwelijks een cent uitgegeven. Dus ik weet niet of dat terecht is. Maar ik heb er niet zo'n gekke mening over. Wat ik al zei, het aanlanden in de Eemshaven. Ja, ik kan me voorstellen dat het leuk zou zijn voor meerdere ferries. Dat is een beetje mijn algemene gevoel. Maar het is niet echt principieel of zo.
2: Nee. Wat betreft Nijbegun, het zit nog in de opstartfase. Ja. Er wordt echt nu wel geld uitgegeven. Er is ook van de week weer een nieuw project gestart. Dat als je een mooi initiatief hebt, dat je daar 10.000 euro voor kan krijgen.
1: Ja. Maar die was er eigenlijk ook al. De leverheidssubsidie.
0: Ja, nee. Het is weer een andere.
1: Ja, hetzelfde.
2: Maar ja, het is wel zo inderdaad, wat je zegt, als mensen geld nodig hebben, dan is Nijbegun nu opeens een optie.
1: Dat is onze titel.
0: Ja. Nou, dan gooi ik nog één onderwerp erin waar je vast weer mening op hebt als organisator. En dat is de regeldruk die festivals ervaren. Ze moeten pagina's inleveren met alle regels erin om het mogelijk te maken. Heeft natuurlijk ook te maken met veiligheid en... Zijn we dan doorgeslagen of is het juist heel goed wat eraan gebeurt?
1: Nou, dat is al een tijdje aan de gang. Een goede vriend van mij die had een satékraam op Noorderzon. En een aantal jaar geleden, in het begin was het allemaal heel makkelijk. Maar op een gegeven moment herinner ik me een dag dat er op dezelfde dag 2 mensen langskwamen. Eén die zei, hey, er moet een afdakje boven vanwege de hygiëne. Dat was de keuring die van waarde. En de tweede was de brandweer. Die zei, het dakje moet eraf, want je werkt met open vuur.
0: Oh, ja.
1: Dus, dat is altijd een mooi voorbeeld. En dat is eigenlijk alleen maar erger geworden.
0: En bij saté ben ik wel voor goede hygiëne overigens.
1: Ja, ik ook. Ja. Ja.
0: Maar is het te erg of is het logisch dat we dingen goed geregeld willen hebben?
2: Nou ja, ik zat er nog aan te denken en... Wat het volgens mij bij bureaucratie is dat we elkaar dan net niet genoeg vertrouwen. En dat er dan iemand is die denkt van... ik las bijvoorbeeld in ons artikel iets met een partytent. En dat je eerst had je een A4'tje nodig om het op te zetten... en nu 78 pagina's. En toen vertelde die organisator van... nou, eerst werd een paar jaar geleden keek iemand even naar die tent... van ziet dat er goed uit, kreeg je een dikke duim en mocht je hem opzetten. En nu is de vraag, maar kan die ook tegen windkracht 7 of meer? En die ondernemer, die organisator zei... dat is eigenlijk in principe heel logisch... want je wil dat die tent bestendig is tegen flinke wind... Maar zo ontstaat bureaucratie. Er is dan iemand die denkt, ja, oké, maar kan die tent ook tegen windkracht 7? En de volgende is, kan die tent ook tegen hagel? En bij iedere extra vraag die erbij komt, maak je de afweging, wat is belangrijker? Het gedoe van die bureaucratie of dat de mensen op dit evenement veilig zijn. En dat tweede, die veiligheid, dat zal altijd zwaarder wegen dan weer een extra regeltje toevoegen en daar gezeik bij hebben. Maar omdat het iedere keer het argument wint, komen er regels en regels en regels en regels en regels bij. En bij iedere regel zit er toch iets in van ja, maar goed, we moeten het wel in een regel vatten. Want wat nou als het windkracht 7 is en die organisator heeft dat niet door en breekt die tent niet af? Terwijl je ook kan denken, ja, met gezond verstand, het waait hard, je brengt die tent naar beneden.
0: Ja, maar aan de andere kant, als die tent niet aan de regels heeft voldaan en het gaat ineens windkracht 8 worden, ja, dan is Leiden ook in last, hè? Dan zegt iedereen ook van jeetje, waarom is dat niet geregeld?
1: Ja, dit is bekende risicoanalyses. Hè? En, het stapelt op. En dat opstapelen is het probleem. Niet zozeer de individueel. Ieder risico kun je lopen. En er kan ook een aardbeving komen. Er kan een boom op je huis vallen. Je weet het maar nooit. Het kan allemaal gebeuren. Tegelijkertijd denk ik van, kijk nou naar de organisatie. En wat jij zegt, Daniel, daar ben ik heel erg voor. Breng ook het vertrouwen in. Op het moment dat iemand al jarenlang eenzelfde feest organiseert, waarom zouden die de regels moeten toenemen? Wat is er dan anders dan die jaren daarvoor? En hoe streng pas je dat toe ook voor?
0: Zo langer je het organiseert.
1: Ervaring speelt ook een rol. Vakmanschap speelt een rol. Er spelen softe factoren een rol, niet alleen maar harde factoren. En daar moet je volgens mij ook heel erg naar kijken, om te kijken wat is nou gepaste regeldruk.
2: Maar maar ook dit is dan weer ingewikkeld, hè? Want dan gaat de buurman ook iets organiseren. Die krijgt dan al die regels wel. Dus
1: ja, maar het gelijkheidsprincipe werkt ook niet. Nee. We moeten veel meer werken van de ongelijkheid. Bij ons bedrijf hebben we ook geen commissie van gelijke behandeling, maar we hebben een commissie van ongelijke behandeling. Iedereen die bij ons gaat werken is namelijk anders.
2: Ja.
1: En die heeft andere arbeidsvoorwaarden nodig, andere voorzieningen nodig en andere behoeftes. En als je daar naar kijkt, heb je een heel ander beeld. En het is niet handig om het gelijkheidsprincipe overal te hanteren.
0: En hoe heet die commissie, zei jij? De
1: commissie van ongelijke behandeling.
0: Dat vind ik mooi, die houden we erin. Dankjewel, Engbert Breuker. Dankjewel, Daniel Taylor.

0: relaxed van wordt, toch? Olivia Dean, It's So Easy. Zometeen met een paar minuutjes het Groningse nieuws hier. Wat heb je zo voor ons, Rob?
1: Donar begint vanavond aan de play-offs voor de landstitel. En zo blikt de assistentcoach van Donar vooruit op die serie duels.
0: Ja, gestemd op een slopend vuur. Dat kan via rtvnoord.nl en de app van Noord. Ik bescherm me goed tegen de kracht van de zon, is de stelling vandaag. Daar is 69% van de stemmers het mee eens op dit moment.
2: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: En zo is het bijna 8:30. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een kleine 100 asielzoekers voor wie afgelopen nacht geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben overnacht in Gieten. De gemeente A en Hunze had hiervoor een sporthal beschikbaar gesteld met plek voor maximaal 100 mensen. Bart Lauret van Stichting Vluchtelingenwerk is blij dat het met hulp van alle partijen weer is gelukt om een noodopvang te realiseren.
13: Je weet eigenlijk pas aan het einde van de dag, begin van de avond, hoor je, zijn er plekken, waar komen plekken vrij? En dan is het aan het Rode Kruis om de mensen daar ook naartoe te kunnen krijgen. Zij zorgen ook voor de inrichting en verzorgen op het terrein ook een maaltijd voor de mensen voordat ze naar een plek worden gebracht waar ze de nacht kunnen doorbrengen. Het is heel mooi dat weer gelukt is. Maar ja, dat is natuurlijk geen structurele oplossing.
1: De asielzoekers zijn zojuist teruggebracht naar Ter Apel voor het vervolg van hun asielprocedure. De gemeente Groningen wil een mogelijke verhuizing van Martini Plaza naar het suikerterrein onderzoeken. Gesprekken over de toekomst van het terrein met de huidige ondernemers zijn daarom tijdelijk stilgelegd. Zij maken zich zorgen en willen betrokken blijven. Sinds de sluiting van de suikerfabriek in 2008 ontwikkelde het suikerterrein zich tot een gebied met bedrijven, evenementen, congressen en festivals. Volgens het gemeentebestuur zijn er weinig andere plekken voor Martini Plaza, maar de gemeenteraad heeft daar het laatste woord over. Het college komt nog deze zomer met een voorstel aan de gemeenteraad om een verkenning uit te voeren. Een elektrische auto is in brand gevlogen aan de wethouder Iwe Hutstraat in Leek. De brandweer koelt de auto en heeft de kofferbak geopend om te blussen. Omdat de brandweer het vuur niet goed onder controle krijgt, is de accu onder de auto vandaan gehaald en in een container met water gelegd. Het geheugenpaviljoen in de Oosterpoortbuurt in Groningen heeft een nieuw ontwerp gekregen. Om het kunstwerk, dat bestaat uit een stukje van de oude Zuidelijke Ringweg, is al jaren veel te doen. Buurtbewoners vonden dat zij te weinig betrokken werden bij de plannen voor het paviljoen. Gisteravond werd het nieuwe ontwerp gepresenteerd. En dit vonden de omwonenden ervan.
14: Ja, ik vind het als toegangspoort vind ik het een leuk idee.
15: Ik vind het nieuwe ontwerp, dit vind ik in ieder geval mooier dan het vorige ontwerp.
16: De kleur rood is wat gedimd, zeg maar, ten opzichte van het eerste ontwerp.
15: Ik vind het wel wat rustiger ogen, wat minder schreeuwerig.
16: Ik vind dat ze dat goed gedaan hebben.
1: Ja, de kleur van het paviljoen wordt nu aardrood en ook wordt er een jeu de boelbaan aangelegd. Op onze website en app kun je zien hoe het nieuwe ontwerp eruit ziet. En Donau begint vanavond aan de play-offs voor de landstitel. De Groningen basketballers ontliepen als nummer 2 van de competitie de kwartfinale en spelen nu in de halve finale tegen Leiden. De eerste wedstrijd is vanavond in Martini Plaza. Assistentcoach van Donar, Jannek Koorts, vertelt waar hij op hoopt.
17: Ja, ik hoop dat het net zo is als de halve finale beker tegen Heroes, toen het echt hier vol zat en de sfeer was fantastisch. En nou ja, dat hoop ik ook dat we dat in de play-offs natuurlijk weer hebben. En tegen Leiden, ja, het wordt gewoon een zware serie. Ik denk dat de beste 4 teams de overgebleven zijn in de halve finale staan. Die allemaal van elkaar kunnen winnen. Dat is ook al gebeurd dit seizoen. Iedereen heeft dat van elkaar gewonnen. Dus ja, dat wordt gewoon keihard strijden. En de details gaan het bepalen. En laten we hopen dat wij aan de goede kant van die details zitten.
1: Ja, de ploeg die als eerste 3 wedstrijden wint gaat door naar de finale van de play-offs om de landstitel. Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
18: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
19: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
20: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
19: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
18: Dus, ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
21: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
22: Dag Anja, met José. Ik wil graag mijn verjaardag vieren op een mooie locatie. Kan dat bij jullie?
21: Ja hoor, zeker kan dat. Partycentrum de Schaapsberg, voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
23: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
24: Jullie trouwdag op maat.
23: deschaapsberg.nl. Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
25: De Ochtendploeg
26: met Edwin Pasveer.
25: Goedemorgen, het seizoen is klaar voor FC Groningen na de nederlaag tegen Ajax. Zometeen een extra sportforum over het einde van het seizoen van de FC. Met onze analisten hier in de studio, Mannix Kolder en Paul Zweverink.
27: Bij Groningen hoort, Radio Noord.
28: Goedemorgen Edwin, hoe is jongen?

0: zomerse muziek in de ochtendploeg. Op een hele lekkere zomerse vrijdag. Jimmy Cliff en Sunshine in the Music. Het seizoen zit erop voor FC Groningen. Na een 2-0 nederlaag tegen Ajax in Volendam. De hoop op een goed resultaat was er nou vooraf. Maar de ploeg van Dick Lukien was eigenlijk kansloos. Paul Zweverink en Marnix Kolder, onze analisten, zijn hier. En eigenlijk zat er, Marnix, geen moment in gisteren.
1: Klopt. Het was eigenlijk vanaf het begin af aan was het eigenlijk heel veel balverlies. Ze hielden de bal totaal niet in de ploeg. Ja, ik had het ook een beetje het gevoel dat het gewoon aan die bal lag. Misschien heel gek. Nee, maar heel gek. Ze spelen altijd met derbystars. En ze spelen nu met een Nike-bal. En dat is wel een andere bal. En je zag gewoon dat die jongens niet comfortabel met die bal waren. Ze sprongen alle kanten op. Hielden de bal helemaal niet in de ploeg. Ja, en het veld was volgens mij ook glad. Want je zag ook spelers uitglijden. Dus ja, en het was ook gewoon... Ja, Groningen was ook gewoon niet... Je zag gewoon niks van het hele seizoen waar ze goed in zijn, zag je terug.
0: Ja.
1: Dus het lag eigenlijk wat... Ik denk aan de omstandigheden ook, denk ik.
0: En wat denk jij dan?
2: Nou, wat Mark Marnix zegt is totaal niet bij me opgekomen. Maar ik heb er ook niet op gelet, eerlijk gezegd.
1: Uit ervaring weet ik dat wel als je een keer met een andere bal speelt, zeg maar.
2: Ja,
1: en,
2: ja.
1: Maar het kan maar. Ik zag alle ballen sprongen van de voeten. Ze leverden de ballen constant bij Ajax-spelers in. Ze waren gewoon compleet niet comfortabel aan de bal.
2: Nee.
0: Wat is jouw verklaring dan?
2: Nou ja, kijk, ik was eerlijk gezegd wel verrast. Ik kan een appje laten zien, ik zal het niet doen. Dat waarin ik gisteravond om 6:45 tegen iemand zei... het wordt 2-0 voor Ajax. Ik kan het laten zien, dus mensen, ja, lekker
0: maar. We geloven.
2: Waarom?
0: Ja.
2: Ik was heel verbaasd dat ik zoveel optimisme hoorde. Daar hoorde ik zelf ook wel bij, hoor. Maar
0: de kaarten lagen toch goed? Groningen heeft speelt nou, punt best 1, een aardig
2: wanneer,
0: seizoen.
2: Wanneer heeft,
0: Ajax niet.
2: Wanneer heeft Groningen uit bij Ajax gewonnen? Maar
0: speelde in Volendam.
2: Ik snap het ook wel. De hoop was dat Ajax met chagrijn en tegenzin... een beetje van conferenties, wat hier zat, daar willen we helemaal niet in spelen, flauwekul allemaal. Dat het geval was. Maar het tegendeel was waar. Als er één ploeg gisteren wilde winnen, dan was het Ajax. En Ajax was gewoon behoorlijk goed. En verraste Groningen in mijn ogen door met veel intensiteit te spelen. Ook heel slim te spelen. En Groningen kwam er gewoon totaal niet aan gisteren.
0: Het is wel jammer dat het seizoen dan uiteindelijk op deze
2: natuurlijk
0: manier
2: eindigt. Natuurlijk is het jammer.
0: Je gaat als je er dan toch uit moet, ga je er liever uit dat het, weet ik veel, ja, dat het heel spannend is.
2: Het is jammer, maar geen ramp. Groningen heeft een goed seizoen gedraaid. Het halen van de play-offs was eigenlijk al niet helemaal verwacht toen het seizoen begon. Dus met andere woorden, het is geen ramp. Het is jammer, maar geen ramp.
0: Ja. Ja, ik vergeleek het vanochtend met dat je heel lekker gegeten hebt. En dat je nog een toetje hebt die je dan toch nog neemt en die dan net te veel is. Is dat het misschien al geweest?
1: Nou, ja, kijk, je wil natuurlijk als voetballer wil je deze wedstrijd natuurlijk ook gewoon winnen. Maar ja, Ajax heeft ook gewoon kwaliteit. En dit was, denk ik... Nou ja, de kwaliteit van Ajax was gisteren beter dan FC Groningen.
0: Maar deel je de mening van Paul dat het geen ramp is, want dat het verder een goed seizoen is geweest?
1: Nee, zeker. Het is een heel goed seizoen geweest. Want het tweede jaar zie je vaak na promotie dat het een elftal dat uit de keukenkampioendivisie komt, dat die het lastig krijgt. Ja, maar ze hebben nu gewoon de play-offs gehaald. Dus dat is gewoon hartstikke goed. Dat is weer een stapje in het proces, zoals we het altijd in de voetballerij noemen. Hè? Dus eerst handhaving, nu play-offs voor Europees voetbal. Nou ja, dan kunnen ze misschien volgend jaar weer een stapje daarin maken naar stabiliteit en groei van de club.
0: Ja, en wie gaat het dan spelen? Want iedereen gaat weg, toch, Paul?
2: Nou, het wordt wel een hele interessante, misschien wel roerige komende maand. Want, mind you, over een maand is de eerste training alweer. Of nou, ruim een maand.
0: We hoorden gisteren een aantal spelers zeggen van... Nou ja, ik ga misschien wel weg.
2: Ik was bijna ingedut tijdens die wedstrijd. Maar ik werd wakker toen ik een aantal spelers hoorde langskomen. En Stefan die stelde aan iedereen onder meer dezelfde vraag. En hoe ziet je toekomst eruit? En degene waarvan ik dacht, die gaat zeker zeggen... ik wil eigenlijk wel weg, fase. Die was eigenlijk het meest duidelijk. Die zei, nou, ik wil eigenlijk best blijven bij Groningen, dat bevalt mij heel goed. Maar waar ik verbaasd over was Jorst Schreuders, Tom van Bergen, die beide zeiden, ja, we weten het nog niet. En want we hebben nog geen gesprek gehad. En dat hoor ik meer. Rente heeft nog geen gesprek gehad. Eigenlijk heeft nog niemand bij mijn weten wat ze zeggen een gesprek gehad. En denk, een maand voor de nieuwe competitie weet je nog niet wat je wil. En ook,
0: maar moet je een gesprek hebben als een contract gewoon doorloopt dan?
2: En, ja,
0: die van Verberg is toch al langs verlengd?
2: Je kunt natuurlijk wel een gesprek hebben.
0: Ja.
2: Maar ook bij beide jongens, waarvan ik het niet dacht, Schreuders, Van Berg, dan denk je dat zijn jongens van de club. Toch een beetje van, nou ja, misschien wil ik wel weg, maar ik weet het nog niet.
0: Is dat onderdeel van het onderhandelingsspel dan?
1: Ja, wellicht.
0: Ja.
1: Wellicht.
0: Ja.
1: Maar ja, ik denk voor deze jongens, ik heb het ook over Blokzuil gezegd, die wilde ook volgens mij PSV. Maar ik denk dat deze jongens, die moeten eigenlijk ook nog even een jaartje blijven, denk ik. Want zo'n Schreuders, een Van Berg, ik denk dat die nog net niet toe zijn aan een volgende stap, denk ik. Dus ook aan Blokzuil, zeg maar, die is enorm gegroeid ook dit seizoen. Dus ik zou ze nog wel graag een jaar bij Groningen zien. En dat ze dan een stap maken, ook voor een ontwikkeling.
0: Maar het is bij Mo Allach, de technische man die ervoor verantwoordelijk is, heel stil. Hè? We horen niks.
1: Ja, maar dat is denk ik ook heel goed, denk ik, dat je niks hoort. Want ja, alles ligt vaak op straat. Maar wellicht zijn ze, ik ga er 100% vanuit dat ze achter de schermen natuurlijk bezig zijn met volgend seizoen.
0: Ja, is dat goed, Paul?
1: Ja.
2: Zeg?
0: Vind je dat ook goed, dat we niks horen?
2: Ik vind er twee kanten aan zitten. Ik vind, hoe Marnix het zegt, vind ik heel juist. Alleen, er is nog een aspect. Ik vind ook dat je als club de taak hebt om je achterban te informeren met hoe je bezig bent. En dan hoef je niet de achterste van je tong te laten zien. Ik vind te lange en te grote stilte, vind ik, voor je grote publiek, waar je allemaal van houdt. Ik hoor het wekelijks. Lukien zegt niet anders, we hebben ons publiek nodig. Dat je dan ook wel eens wat opener mag zijn van wat zijn de plannen? Waar gaan we naartoe? Wat willen we? En dan vind ik eigenlijk, dus zo denk ik erover, dat je die taak ook wel hebt.
0: Want er gaan natuurlijk een paar jongens weg, Marnix. Taha die gaat terug naar zijn club. Jansen gaat terug naar zijn club. Een aantal is nog niet helemaal duidelijk wat daarmee gaat gebeuren. Er lopen contracten af. Piersman bijvoorbeeld. Er moet nog wel wat bij. Wat is het belangrijkste wat erbij moet komen, denk jij?
1: Ja, dat vind ik wel een hele lastige vraag. Daar heb ik eigenlijk niet zo over nagedacht. Maar ja, ik heb wel gewoon het vertrouwen in de leiding en in Dick. Ja, die ken ik natuurlijk goed.
0: Ja.
1: Ja, dat er gewoon een goed team staat en dat hij doorbouwt op dit seizoen. Dus ik kan niet specifieke spelers of posities noemen, maar ja, zal ongetwijfeld een goed team staan.
0: Want vorig jaar, toen waren we ook op een gegeven moment nog wat onzeker. Zijn van, nou, het is wel heel stil en uiteindelijk heeft het toch een heel aardig team gestaan.
2: Ja, dat klopt. Het is een aardig team geweest. Even over de huurspelers. Ik denk dat Taha en Jansen vertrekken. Weer terug kan gaan naar een club. Ik denk dat Land nog een jaar blijft bij Groningen. Ik denk dat, ik had maar gehoord dat bij PSV gezegd is, al onze uitleenspelers kunnen nog een keer uitgeleend worden. Dat, ja. Met andere woorden, die gaan ze geen van allen terughalen. Nou, en dat betekent dat Groningen een kans heeft, als ze dat willen, om Tigo Land te houden. Ik zou het doen, want die jongen ontwikkelt zich de laatste half jaar prima.
0: Hij heeft ook geluk, tezamen gezegd. Het gaat natuurlijk dat Racing uitviel,
2: ja,
0: waardoor
2: dat klopt.
0: Hij in de basis terechtkwam.
1: Ja, maar hij is ook sterker geworden,
0: ja. Ja.
1: En heeft zich ontwikkeld. Dus daarom speelt hij ook, denk ik. Ja,
0: ja, en wat jij betreft ook zeggen, het blijft nog een jaar in Groningen, ja, ook voor Land.
1: Ja, ja,
0: ja, ja. En welke positie is dan het meest belangrijke?
2: Nou ja, voor Jansen moet je dus wel een goede vervanger zoeken. Dat moet een ervaren jongen zijn in mijn ogen. Dat zou ik proberen.
0: Was Jansen ook niet?
2: Je moet echt proberen om naast Tom van Bergen, ik ben een enorme fan van Tom van Bergen, maar daarnaast moet je toch proberen een betere scorende spits te halen. Willemsen heeft daarin gefaald. Sawada is bijna altijd geblesseerd. Dus daar kun je ook niet op bouwen. Dus gewoon, en dat zijn hele dure spelers. Dus dat wordt een hele moeilijke zaak. Maar dat zal wel moeten.
0: Ja.
2: Want je moet toch wel een spits, een aanvaller hebben die tot scoren kan komen. En die dat ook als specifieke kwaliteit heeft. Van Bergen is de grootste afjager van het Nederlandse voetbal. Geweldig in het systeem wat Lukien wil spelen. Maar je moet daar wel een goede speler bij hebben, waardoor je wat makkelijker tot scoren komt. En je moet op je middenveld, waar je op zich goed bezet bent. Je moet kijken naar posities. Wat wil je met Schreuders? Die is toch een beetje,
0: horen we net. Dus,
2: toch een beetje zo'n man die overal kan spelen. En dat heeft ook een nadeel, namelijk, ja, dat je nooit een vaste plek hebt. En dat is ook wel een probleempje.
0: Nou, we hebben in ieder geval... we hebben genoeg stof om de komende week over te praten... tot ze weer gaan trainen en dan weer gaan spelen. Ja. Wordt nog een WK tussendoor. Dankjewel, Paul Zweverink. Dankjewel, Magnus Kolt. Je moet om 9:00 ergens zijn, dan ga je net redden.
1: Ja, weer aan het werk, hè?
0: Ja, dus, precies. Ga je net redden.
1: Ja.
0: Dankjewel voor je komst. Ja. Jullie komst naar de studio. Arma, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Edwin.
0: Nou, kom maar op met dat heerlijke weekend.
3: Ja, zeker. Ja, de zon die start op dit moment, als het allemaal een beetje met zit, dat we hem ook echt zo'n 16:15 boven de horizon. Dus ja, en dit wordt zo'n weekend dat we er heel veel van kunnen gewoon genieten. Ook zeker met die verder oplopende temperatuur. Verdoog een dag met bewolken. Er is vooral ook zon. En de wind zwakt tot motig zuidwest en langs het kustgebied wat meer noordelijk brengt een temperatuur van 21 graden in het Lauwersmeergebied tot een zomerswarme dag 24 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht helder weer, temperatuur 13 tot 15 graden. Maar het begint met flink wat zon in de loop van de dag wat meer bewolkt. 22 tot 27 graden. Ja, in de eerste en tweede Pinksterdag prima weer, temperatuur. Nou, zo gemiddeld een zomerswarme dag.
0: Heerlijk, dankjewel.

0: Dion Bouwers en Jolien Hoedgrun. En wat zal ik zeggen dan?
1: Lopend vuur.
0: Ja, het zonnetje is er al lekker bij en blijft de komende dagen ook grotendeels een wolk hier of daar. Maar het wordt mooi zonnig weer, lekker warm. Ik bescherm me goed tegen de kracht van de zon, is ons lopend vuur, Sergej.
2: Ja, Judith die doet dat door niet te lang in de zon te zitten. Ze smeert zelf nooit, want zo zegt ze, dat deden ze vroeger ook nooit. Je moet gewoon luisteren naar je lichaam. Haar kinderen die smeerden ze maar één keer per jaar in. En dat was meestal in mei als de zon krachtiger werd. Daarna lekker buiten spelen, schaduwplekken creëren. En ze gingen daar gewoon automatisch heen wanneer het te warm werd. Greetje Pilon, ook nee, zegt ze. Vaak zitten er stoffen in die zonnebrandcremes. Petroleum bijvoorbeeld, heeft ze gezien. En het lijkt haar niet echt gezond voor de huid. Maar iedereen gebruikt maar waar hij of zij zich goed bij voelt. Wat zij wel doet, is zichzelf insmeren met kokosvet.
0: Oké.
2: Zou dat helpen?
0: Ik weet niet, misschien word je er heel bruin van, ik weet het niet.
2: Ja, of harig.
0: Ik heb geen idee.
2: Kokosnoot.
0: Nee, ja.
2: Ja, ja. We gaan het eens proberen, Greetje. En Anneke die smeert zich ook nooit in, want ze komt zelfs zo weinig mogelijk in de zon. Als ze buiten zit, dan gewoon onder een parasol. En als het te heet is, zit ze lekker binnen.
0: 050-3188-288 en stemmen via rtvnoord.nl of via de app van Noord. Ik bescherm me goed tegen de kracht van de zon. Daar is 70% van de stemmers het mee eens.
1: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.
0: En straks na 9 uur basketbal 3-3 in de binnenstad van Groningen. En nu...

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Steen, evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 9 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
12: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de...
11: Onder valt stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
12: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn...

0: 150 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
1: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
0: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries.
3: De ongeveer 100 asielzoekers die afgelopen nacht hebben overnacht in Gieten zijn vanochtend teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Gelet op de drukte daar en het tekort aan opvangplekken is er komende nacht waarschijnlijk opnieuw noodopvang nodig. Maar waar is de grote vraag, zegt Bart Lauret van Vluchtelingenwerk.
4: Voor hoe meer mensen dat geldt, hoe moeilijker het wordt, die plekken te vinden. Dus ja, het is weer een beetje crossed fingers voor vandaag.
3: Een elektrische auto is in brand gevlogen aan de wethouder Iwe Hutstraat in Leek. De brandweer heeft grote moeite om de rokende auto te blussen. De accu is daarom onder het voertuig vandaan gehaald en in een container met water gelegd. En in de Groninger Oosterpoortbuurt is gisteravond het nieuwe ontwerp van het geheugenpaviljoen gepresenteerd. Om het kunstwerk, dat bestaat uit een stukje van de oude Zuidelijke Ringweg, is al jaren veel te doen. Maar buurtbewoners zijn nu wel tevreden.
5: Dit vind ik in ieder geval mooier dan het vorige ontwerp.
6: De kleur rood is wat gedimd, zeg maar, ten opzichte van het eerste ontwerp.
5: Ik vind het wel wat rustiger ogen, wat minder schreeuwerig.
3: Meer nieuws straks om 9:30.
7: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
8: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
9: Hey, waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
11: Raamdecoratie op maat gemaakt.
10: Timpweg.
11: Eigen productie- en montagedienst.
10: Timpweg.
11: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
12: Spanning, sensatie en actie, dat is topbasketbal bij Donar. Beleef mee en kom aanstaande vrijdag naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd in de halve finale tegen Leiden begint om 19:30. Kaarten via donar.nl.
13: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
14: Radio Noord.
15: De ochtendploeg.
14: Met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen, zometeen aandacht voor de weekendsport met basketbal. Op de Grote Markt wordt een groot 3x3 toernooi gespeeld. Daar ga ik zometeen over praten.
14: Radio Noord.

0: Vrijdag in de ochtendploeg met Lip Sync en Funky Town. Een zondag en maandag, het Pinksterweekend, verandert de grote markt in de stad in een basketbalwalhalla. Op meerdere velden wordt er 3x3 basketbal gespeeld. De wedstrijden in Groningen maken deel uit van de 3x3 NL-tour in ons land. Kalinde Zijlstra is van de organisatie die in handen is van de basketbalvereniging Groene Uilen. Moustache, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat is er dan precies voor toernooi wat er hier gespeeld gaat worden?
1: Een 3x3 basketbaltoernooi. Dus eigenlijk basketbal wat we normaal kennen met 5 tegen 5. Iets kleiner op één basket, 3 tegen 3.
0: Ja, dat eigenlijk...
1: En dat is groot geworden al met de Olympische Spelen. En het blijft steeds groeien.
0: Ja, precies. Wat ik net zeggen, we zijn daar natuurlijk Olympisch kampioen in geworden.
1: Zeker, ja.
0: En is dat toen ook daarna, kon je daarna ook zien dat er meer belangstelling voor dat onderdeel van basketbal ontstond?
1: Ja, zeker. Ja, vooral als we kijken naar sponsoren zoeken. Mensen zijn toch wat meer geïnteresseerd in de sport en weten er ook al iets meer over door die grote winst. Dus dat merk je wel, ja.
0: Ja, want het programma was volgens mij voorheen, het is al eerder geweest, een dag. Het is nu 2 dagen.
1: Ja, zeker. Daar zijn we heel blij mee dat we dat voor elkaar hebben kunnen krijgen. We hebben afgelopen 2 jaar 1 dag gehad, nu 2 dagen. En dat is echt grotendeels omdat we het financieel voor elkaar kunnen krijgen. Subsidies en sponsoren, daar zijn we echt ontzettend dankbaar voor.
0: En wat voor spelers doen er dan mee?
1: Alle leeftijden. Op zondag hebben we de jeugd van onder 12 tot onder 20. En op maandag hebben we onder 23 en alle seniorenteams. Dus dat zijn eigenlijk alle leeftijden die mee kunnen doen. Ja.
0: Maar zit er ook echt hoog niveau tussen dan bijvoorbeeld?
1: Ja, in de mannen en vrouwen hebben we ook een elite pool. En daar kan je vrij voor opgeven. En daar doen ook echt wel mensen mee die ook hoger basketbal spelen in het reguliere seizoen. Dus dan komt er ook echt wel wat niveau bij kijken, zeker. Ja.
0: En wordt de hele grote markt omgebouwd daarvoor?
1: Ja, we staan... met 5 velden op de Grote Markt voor het stadhuis. En we hebben van dit jaar ook extra uit kunnen bouwen met extra banken voor het publiek en een horecagelegenheid. Dus het is eigenlijk nog net ietsje groter dan vorig jaar. 2 dagen en genoeg ruimte om heel mooi basketbal te kunnen zien.
0: Ja, en als je zoiets organiseert, dan hoop je van tevoren dat het in ieder geval droog is, dat het een beetje mooi weer is.
1: Ja, ja. Ja, zeker.
0: Nou.
1: Ja. Wat hebben we geluk.
0: Ja.
1: Ja, we hebben veel geluk gehad afgelopen jaren. Ja, één buitje kan eigenlijk alles al in duigen laten brengen. Dus we hebben echt geluk dat het nu ontzettend is opgeknapt en dat we dit weekend lekker naar buiten kunnen.
0: Het is bijna te warm, zou je zeggen.
1: Ja, bijna te warm. Ja. We zijn ook zeker bezig met een hitteplan. Dus voor de mensen die meedoen, ook zeker aan te raden om lichte kleding aan te doen. Veel te drinken, insmeren, schaduw opzoeken. En dat faciliteren wij vanuit de organisatie ook.
0: Hoe laat begint het beide dagen?
1: Beide dagen beginnen om 11 uur de wedstrijden. Dus dan gaat het allemaal van op de Grote Markt. Ja.
0: Veel succes!
1: Ja, heel erg bedankt.
0: Oké, dag.
1: Doei, doei.
0: Kalinde Zijlstra was dat. En straks de gemeente Groningen wil een mogelijke verhuizing van Martini Plaza naar het Suikerterrein onderzoeken. Maar eerst zometeen bij het thema van onze...

0: Teddy Swims en Mr. Know-it-all. Top 3 over een half uur. Natuurlijk weer onze top 3 tot besluit van de ochtendploeg. Waarin we 3 plaatjes zoeken die jij mag aandragen voor ons. Aan de hand van een thema. Ja, we kunnen er eigenlijk niet omheen. En we willen er ook niet omheen. De zon is weer terug in onze provincie.
1: Ja.
0: Na die kwakkelweken die we hebben gehad. En dus, dat hebben we wel eens vaker gedaan. Maar er zijn zulke leuke plaatjes gemaakt over de zon. Dat doen we vandaag ook weer. De zon.

0: Adrie, Alice en Carola Keizer. Volendam.
1: Die komt zo, hè?
0: Ja, die komt met deze plaat. André Hazes, Als de zon schijnt. Nick Kershaw ook, hè? Won't let the sun go down on me. Oh, die is ook leuk. Wind. Ja. En las die zonne in dein herz. Pony hebben we ook genoemd. Een hoop plaatjes al binnen, hoor. Ja, natuurlijk ook een dankwoord voor die zon.

0: nachten komen eraan. The Summer Night City, je hoorde ABBA. 20 over 9. De gemeente Groningen wil een mogelijke verhuizing van Martini Plaza naar het suikerterrein onderzoeken. Gesprekken over de toekomst van het terrein met de huidige ondernemers zijn daarom tijdelijk stilgelegd en die maken zich daar zorgen om. Christian Koenraads is bestuurslid van de coöperatie De Suikerbiet met DT. Goedemorgen. Hallo, daar bent u. Goedemorgen.
1: Zeker.
0: Ja, ik was u even kwijt. De gemeente Groningen ziet dat suikerterrein als een goede plek voor Martini Plaza. Vindt u dat ook?
1: Ja. Dat hangt er vanaf. Dat zou heel goed kunnen. Wij zien best wel voor ons dat Martini Plaza naar het suikerterrein komt. En dat wij de mooie dingen die we daar nu doen ook kunnen blijven doen.
0: Ja, want u bent al heel lang in gesprek met de gemeente.
1: Ja, zeker.
0: En die gesprekken zijn nu stopgezet tijdelijk.
1: Die zijn tijdelijk gepauzeerd, maar het proces gaat natuurlijk gewoon door. En wat heel fijn is, is dat je merkt dat de gemeente ziet dat wat er allemaal nu is opgebouwd, dat ze dat echt pertinent niet kwijt willen.
0: Dus is het ook niet zo heel gek dat er dan nu even niet gesproken wordt?
1: Het is niet gek. Het is wel praktisch onhandig. Wat er nu gebeurt is dat er een tijdsprobleem ontstaat. De huur van de mensen die nu het terrein zo mooi maken, dat loopt tot 2030. En dan moeten wij allemaal weg. En dan heb je het over de padelbaan, de Zweedse kerstmarkt, het Zeefgebouw met optredens van Kraantje Papi, het Suikerprijsfestival, allerlei cursussen die daar plaatsvinden. De gemeente heeft hartstikke mooie plannen voor die wijk. Die proberen echt op een nieuwe manier iets te ontwikkelen. Maar wij kunnen daar niet op wachten. Dus wij hebben meer tijd nodig.
0: Ja, en daar hebt u meer duidelijkheid voor nodig ook. We zien wel dat dit soort processen, zie bijvoorbeeld de Oosterpoort, wel heel veel tijd in beslag nemen.
1: Ja, precies. En dat is nou net het probleem. En we zijn heel blij met de wethouder en alle plannen die hij heeft. Want de stad Groningen probeert echt iets nieuws te doen met dat hele stadsdeel. Als je nu een huis koopt aan de suikerzijde, heb je goede kans dat je straks in de mooiste wijk van de coolste wijk van Groningen woont. Maar die tijd, dat is echt een probleem. Zometeen, wij denken 2028, als er dan nog geen duidelijkheid is. Ja, dan gaan de creatieve ondernemers gewoon weg. En dan heb je weer de torenvlakte die er 10 jaar geleden ook was. En dat is voor de stadjes niet leuk en voor de gemeente niet. En ik denk voor Martini Plaza ook niet.
0: Ja. Het woord is nu eerst aan de gemeenteraad, geloof ik. Hè, wat die wil met Martini Plaza en of dat een goede locatie is. U zei al van, wij zien wel mogelijkheden om dat allemaal daar te hebben. En een Martini Plaza en wij ook met alles wat wij doen.
1: Ja, zeker. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar Amsterdam, daar heb je de NDSM-werf. Dat is een hele grote oude werf. Een beetje vergelijkbaar met wat je op het suikerterrein ziet. Dat is eigenlijk de trekker gebleken voor de wijk die ze daaromheen bouwen. Daar staan nu allemaal hartstikke mooie appartementen. En die wijk die groeit en bloeit, terwijl die eigenlijk heel afgelegen ligt. Dus dat is een voorbeeld van hoe het kan. Voor de samenwerking met Martini Plaza, mocht dat aan de orde komen, zien we wel voorbeelden bijvoorbeeld bij Forum. Forum is een enorm succes. Dat is niet per se het gebouw wat er staat, maar dat is dat er altijd wat te doen is, dag en nacht. Bij Martini Plaza zie je dat het overdag dat daar minder te doen is. Het ligt ook wat afgelegen. En wij zien het helemaal voor ons dat we kunnen samenwerken en de huidige gebruikers werken vooral overdag. Ja. Martini Plaza ligt het accent op 's avonds. Voeg dat samen.
0: Ja, maar dan wel graag meepraten. Dat zou mooi zijn.
1: Nou, dat is echt heel erg belangrijk. Ja. En dat is ook door de wethouder beloofd. En we zijn ook blij dat de gemeenteraad daar ook zo in staat. En dat het kritisch gevolgd wordt. Ook door jullie trouwens, door de pers. En iedereen wil eigenlijk hetzelfde. Maar dat praktische tijdsprobleem, dat moet echt even worden opgelost.
0: Dank voor de toelichting en nog hulde voor de naam van uw coöperatie. De Suikerbiet met DT. Ja. Mooi gevonden.
1: Mooi.
0: Hartelijk dank.
1: Bedankt.
0: Goed weekend. Oké,
1: dag.
0: Christian Koenraads was dat. Bestuurslid bij De Suikerbiet. En Rob, zometeen het andere nieuws. Wat zit daarin?
2: Dan meer over de miljoenen tekorten die de gemeente Midden-Groningen de komende jaren verwacht.
0: Hier is Samieu.

0: Blijenberg.nl.
1: Oh, die van die deuren.
0: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Trulies met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenke.nl.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Op een paar seconden na is het 9:30. Tijd voor het nieuws. Goedemorgen Rob.
12: Goedemorgen. De ongeveer 100 asielzoekers die afgelopen nacht hebben overnacht in een sporthal in Gieten zijn vanochtend teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente A. en Hunze had de noodopvang beschikbaar gesteld nadat de gemeente Stadskanaal dat gisternacht deed. De teruggekeerde asielzoekers gaan vanochtend in Ter Apel hun asielprocedure in. Maar de drukte de komende dagen verder zal toenemen, verwacht Bart Lauret van Stichting Vluchtelingenwerk.
13: Daar komen nieuwe mensen bij, die moeten ook weer geregistreerd worden. Dus ja, de verwachting is dat het verder gaat vollopen op het terrein. Ik zag dat er afgelopen nacht ook weer 2240 mensen binnen hebben gezeten bij het COA. Dat is ook boven de maximale capaciteit die ze eigenlijk hebben. Dus ja, daar blijft denk ik de deur voor de mensen die nieuw aankomen nog wel even gesloten.
12: In welke gemeente komende nacht noodopvang wordt geregeld is nog niet bekend. De gemeente Midden-Groningen verwacht dat 2026 voorlopig het laatste jaar wordt met zwarte cijfers. Volgend jaar wil de gemeente nog kiet draaien en daarna lopen de tekorten waarschijnlijk in de miljoenen, zegt verslaggever Maarten Siepel.
14: Hoewel de cijfers nu nog zwart kleuren, lijkt Midden-Groningen in 2030 een tekort van bijna €16 miljoen te hebben. De gemeente kijkt voor geld vooral naar Politiek Den Haag, maar een nieuw college dat nog moet worden aangesteld moet de komende jaren scherpe keuzes gaan maken. Dat nieuwe college moet begin juni worden gepresenteerd.
12: De provincies Groningen en Drenthe richten een club op om oude bedrijventerreinen op te knappen. De herstructureringsmaatschappij Drenthe Groningen, zoals de organisatie gaat heten, zal zelf op zoek moeten naar geld vanuit de markt. Het krijgt wel een startbedrag van €10 miljoen om projecten aan te jagen. Het opknappen van oude bedrijventerreinen kan uiteindelijk ruimtewinst opleveren en een betere benutting van de bestaande bedrijfsruimte. Te grote bedrijven zouden elders kunnen doorgroeien, waarna nieuwe bedrijven hun plek in kunnen nemen, zo denken de provinciebesturen. Het geheugenpaviljoen in de Groninger Oosterpoortbuurt heeft een nieuw ontwerp. Om het kunstwerk, dat bestaat uit een stukje van de oude Zuidelijke Ringweg, is al jaren veel te doen. Buurtbewoners vonden dat zij te weinig betrokken werden bij de plannen. De gemeente heeft de kunstenaars daarom opnieuw aan het werk gezet. Ditmaal met betrokkenheid van omwonenden. Het resultaat werd gisteravond gepresenteerd in het Poorters Hoes. Kunstenaar Lorien Beijaert vertelt wat er veranderd is aan het ontwerp.
1: Een van de belangrijkste dingen is denk ik dat we opnieuw hebben gekeken naar de kleur rood. Dat was eigenlijk niet een vraag van de gemeenteraad om daar naar te kijken, maar wel de zoveel vragen van bewoners of dat toch wat zachter kon, zeg maar. En daar hebben we naar gekeken en uiteindelijk hebben we gekozen voor toch een iets andere kleur rood dan van het geheugenbalkon. Eigenlijk iets meer naar het aardenrood.
12: Bovendien komt er een Jeu de Bol-baan bij. Op onze website en app kun je het nieuwe ontwerp bekijken. En de N361 is vanaf maandag 1 juni dicht tussen Leens en de Westpolder, ter hoogte van Vierhuizen. De stremming van de provinciale weg duurt 5 weken en is voor groot onderhoud. De hoofdrijbaan krijgt nieuw asfalt en er zijn kleine aanpassingen die de verkeersveiligheid moeten verbeteren. Er komt ook nieuwe markering op de weg en delen van de weg worden iets breder. Het groot onderhoud aan de N361 ten noorden van Winsum wordt in 3 fasen uitgevoerd. Vorig jaar is al het deel tussen Mensingeweer en Weer Den Hoorn aangepakt. Na de zomervakantie, vanaf 17 augustus tot en met 11 september... staat het onderhoud tussen de rotondes bij Weer Den Hoorn en Leens op de planning. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
11: Dankjewel Rob. Zometeen Donar, dat komt vanavond in actie in de eerste wedstrijd in de halve finale van de playoffs om de landstitel. Verder Goes Meren, in ons loopt het vuur en de zon schijnt in onze top 3. Met AHA. And the sun always shines on TV.
15: En de zon schijnt weer in mijn cabine.
11: Even stil hè.
15: De hemel is straal.
11: Henk Wijngaard komt binnen met de zon, schijnt in zijn cabine van zijn nieuwe herstelde vrachtwagen.
16: Dus hebben we allemaal één arm bruin, hè? De linkerarm. En die hangt de hele dag uit.
11: Ja, dat is waar, ja. Ook de Beatles komt binnen. En ook jouw vriendin in Camerina komt dankzij jou binnen, denk ik.
16: Bijgezet, maar anoniempje.
11: Oh ja. En ook deze.
16: Follow
11: the sun.
16: Follow the sun.
11: Nou ja, er zijn er zoveel zonneplaatjes die binnenkomen. Geef ze maar door. 050-3188-288, dat kan nog even hoor.
17: Vroeg is de bewolking en regenmotig zijn. Met een zwakke tot motige zuidwest tot langs de kust noordelijke wind wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht wat helder. Temperatuur zakt weg tot om de bieden 13 tot 15 graden. In Muiden begint met flink wat zon, maar in de loop van de dag verschijnt er ook enige bewolking met een zwakke tot motige zuidwest tot lood- en noordwestenwind. 22 graden in het Lauwersmeergebied tot 27 graden verdere provincie in.
18: Goedemorgen, hallo.

0: Leuke plaat, hè? Frans Bauer, Jan Smit en Chris Cross Amsterdam. En zij hoort bij mij. Donar begint vanavond in Martini Plaza aan de play-offs voor de landstitel. De Groningse basketballers ontliep als nummer 2 van de competitie de kwartfinale. En spelen nu in de halve finale tegen Leiden. Dat is een serie waarin de ploeg die als eerste 3 wedstrijden wint doorgaat naar de finale. De assistentcoach van Donar, Yannick Koerts, heeft er zin in en weet dat play-off wedstrijden altijd speciaal zijn.
1: Ja, het is de rauwste vorm eigenlijk van wat we doen het hele jaar. Kijk, je hebt een team wat je best wel vaak al gespeeld hebt. Dus alle geheimen zijn zeg maar al tevoorschijn. En ja, het komt er gewoon echt neer. Wie wil het meer? Het is alleen maar strijd. Veel wedstrijden worden waarschijnlijk spannend. Het komt op de kleinste details aan en de druk is het hoogst. En ja, dat is wel hetgene waar ik persoonlijk echt voor leef. Ik vind het echt fantastisch eigenlijk deze tijd.
2: Hoe merk je dat de spelers zijn? Zijn ze hongerig?
1: Zeker. Ja, het was eerst natuurlijk een paar dagen rust. Nou ja, dat hadden we denk ik ook wel nodig. En toen kwamen ze weer terug. Eigenlijk vanaf het eerste moment is de intensiteit goed. De focus is goed. Ja, en we willen gewoon iets doen dit jaar. Kijk, we hebben een beker gewonnen. Toen hebben we direct gezegd, we zijn nog niet klaar. Nou ja, we gaan ervoor om er nog iets aan toe te voegen dit seizoen.
2: Ja. Hoe is iedereen?
1: Goed. Ja, volgens mij zijn we fit. Dus nou ja, dat wordt een mooie pot vrijdag.
2: Wat doe je eigenlijk allemaal? Want ik zag jou tijdens de wedstrijd ook van alles naast het veld doen. Ja, alsof je huiswerk aan het maken was, zeg maar. Wat gebeurt er allemaal?
1: Jason en ik, we verdelen zeg maar, de taken in hoe we een tegenstander voorbereiden. Dus ik heb hem deelt in de voorbereiding en hij heeft een deel in de voorbereiding. Dat brengen we dan aan het team met zeg maar, video en nou ja, dan op het veld en allemaal aanpassingen enzovoort. En in de wedstrijd ben ik vooral bezig met nou ja, dingen die veranderd worden, dingen die tegenstander veranderen, dingen die wij kunnen veranderen, omdat Jason is natuurlijk bezig met het team coachen en de energie er bewaken enzovoort. Dus ja, ik doe heel veel wat je niet echt ziet. Maar ja, daarom ziet het eruit alsof ik heel druk in de weer ben. En met papiertjes en weet ik veel wat. En ik probeer alles op te schrijven en alles bij te houden, zeg maar. Om ons het grootste voordeel te geven, zeg maar.
2: Wat mogen we verwachten? Ook van de clash tegen Leiden natuurlijk. Want dat is ook altijd een speciale tegenstander. Wat verwacht je van Plaza en van Donar in de halve finale?
1: Ja, ik hoop dat het net zo is als de halve finale beker tegen Heroes. Toen het echt hier vol zat en de sfeer was fantastisch. En nou ja, dat hoop ik ook dat we dat in de play-offs natuurlijk weer hebben. En tegen Leiden, ja, het wordt gewoon een zware serie. Ik denk dat de beste 4 teams de overgebleven zijn in de halve finale staan. Die allemaal van elkaar kunnen winnen. Dat is ook al gebeurd dit seizoen. Iedereen heeft dat van elkaar gewonnen. Dus ja, dat wordt gewoon keihard strijden. En de details gaan het bepalen. En nou, laten we hopen dat wij aan de goede kant van die details zitten.
0: Assistentcoach van Donar, Yannick Koerts, was in gesprek met Karel-Jan Buurke. Wedstrijd nummer 1 van de halve finale tegen Leiden begint vanavond in Martini Plaza om 19:30.

0: Let's do something. Let's make it bad.
1: Justin Timberlake in de ochtendploeg en Rock Your Body. De top 3 over de zon komt eraan, maar eerst nog even...
2: Lopend vuur.
1: Nou, over de zon gesproken. Meer dan de helft van de Nederlanders, namelijk 56%, is vorige zomer verbrand door de zon. Blijkt een onderzoek dat de Universiteit Maastricht heeft gedaan in opdracht van het Nationaal Huidfonds. Mensen die bijvoorbeeld veel buiten werken, en daarvan geeft 37% aan zelfs zwaar verbrand te zijn. Ja, het kan risicovol zijn met dit weer. De zon heeft dan behoorlijke kracht. En dus moet je daartegen beschermen. Dat kan met kleding bijvoorbeeld, hè, met een petje op. Door te smeren of door gewoon wat meer uit de zon te blijven. Ik bescherm me goed tegen de kracht van de zon, is de stelling in de aanloop na dat lekkere, lange, zonnige Pinksterweekend, zeg. Hey.
3: Ja, nou, en maak je vooral maar geen zorgen om Angelina, want die smeert zich altijd goed in. En bovendien zoekt ze de schaduw op en zorgt dat ze voldoende drinkt. Dus dat komt helemaal goed met Angelina Suk. John van Wijmeren, die zegt smeren en de schaduw opzoeken. Dus dat komt ook goed. Ja, en er komen ook nog wel... We hadden net ook nog een reactie. Er werd gevraagd, wat zit er dan eigenlijk in die zonnebrandcrampjes? En sommige mensen maken zich daar wat zorgen om. Wat ze daar allemaal in stoppen. Nou, ik neem aan dat het allemaal goed getest wordt voordat het op de markt mag komen.
1: Dingen die op de markt zijn, worden überhaupt goed getest.
3: Ik hoorde net, of ik las ook net iets over kokosolie. Ja, ik weet het niet zo goed. Het zal vast heel lekker ruiken. Maar of het je goed beschermt,
1: dat weet ik niet.
3: Nee. Hanna Groen gaat niet eens in de zon zitten. Want ze kan daar heel slecht tegen. En verbrandt dan ook gelijk. Dus ze zoekt altijd gewoon de schaduw op. En doet het al 10 jaren en dat bevalt haar goed. Saskia Ozinga, die heeft last van een zonneallergie. Dus ze moet zich altijd goed insmeren. En blijft toch ook zoveel mogelijk uit de zon. Alice Hofman zit dan niet zo vaak in de zon. Maar desondanks smeert ze zich wel goed in. Gebruikt altijd een factor 50. En wanneer ze met de hondjes loopt, dan loopt ze wel in de volle zon. En dan is het toch belangrijk om toch goed beschermd te zijn.
1: Ik bescherm me goed tegen de kracht van de zon. Laat me weten hoe dat is bij jou via de app van Noord of via onze site rtvnoord.nl. Daar vind je ons lopend vuur. En 70% op dit moment zegt eens tegen de stelling: ik bescherm me goed tegen de kracht van de zon. En over de zon gesproken, top 3. In de aanloop naar dit prachtig mooie zonnige Pinksterweekend leek het ons leuk om een zonnige top 3. Eentje waar je geen huidschade van oploopt. Sowieso, deze top 3. Kun je gerust naar luisteren.
3: Gehoorschade misschien.
1: Hoef je dat misschien wel als je hem heel hard zet. Ja. Je hoeft je niet in te smeren bij deze top 3. Even kijken hoor, want er zijn echt zo ongelooflijk veel leuke plaatjes binnengekomen. En er zijn er maar 3 die terechtkomen in onze top 3. Harma Nobbe kwam met deze leuke van Wind.

0: Jeroen Rusgen.
1: Top 3.
0: En zien zonnebril Arend, Erik en Peter kwamen met die suggestie. In onze top 3, onze zonnige top 3. Nou, zometeen na 10 een meer zonnige zomerse muziek in de ochtend door met Stefan Kosters.
2: Zeker te weten.
0: Goedemorgen trouwens.
2: Goedemorgen.
0: Ochtend. Eerst maar ook gelijk een zomerse plaat.
2: Ja, denk het wel eigenlijk. Ja.
0: Aanwijzing nummer 1. Mooi zo. Dan nu de echte aanwijzing.
2: Buikdansen in de dierentuin.
1: Ja, stop, ik weet hem.
0: Echt waar?
2: Hè?
0: Oh, ik weet
2: zo
0: hem ook.
2: Snel?
0: Ik weet hem ook.
2: Lekker. Ja,
0: hij gaat voor jou.
2: In de dierentuin. Ja, en
1: een actuele hit.
0: Hij is voor jou.
3: Hij staat op nummer 1 volgens mij.
1: Shakira met Zoo.
2: Ja. Yeah. Wow. Nou, dan ga jij met een lekker gevoel het weekend in.
0: Yes. Zelden ben jij zo snel geweest.
3: En toch? 2 dagen achter elkaar, toch? Of niet? Of 2 dagen en half van deze week.
1: Ja, maandag ook weer, hè?
2: Ja. Nou, hou dat vol.
0: Maandag was je er helemaal niet.
1: Nee, de dinsdag.
0: Oh, dinsdag had je
1: ook.
0: Ja, je rekent gewoon de extra dagen toe.
1: Ook zo snel.
0: Ook prima. Nou, zo meteen als eerste plaat bij Stefan. Ik heb er nog eentje voor je. Ach, die doen we gewoon omdat die zo leuk is. Dankzij Carola, Adrie en Alice, André van Duin en Als de Zon Schijnt. Fijn weekend alvast.
3: Hoi.

0: Goed zo, hey, dankjewel. Hoi.
1: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
2: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
1: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
3: Doe je met de kont, maar dat doet niks, ja?
2: Dat doet niks.
1: Kijk naar de nieuwe 7-delige serie Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Vanaf vandaag wekelijks online en op TV Noord. Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Truly's met Genke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
11: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
10: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
12: Riga!
13: Riga Keukens, daar word je blij van.
14: Mooi, ik ben Via Buzen. Kent u Avery's Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer, nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Avery's in Zuid-Laren.
12: Riga!
13: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
12: Riga!
13: Riga Keukens, daar word je blij van.
15: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
16: Nu het nieuws van 10 uur.
17: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers

0: zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
2: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
3: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
4: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
5: Radio Noord. De ochtend door.
6: Met Stefan Kosters.
5: Goedemorgen deze morgen. Het zonnetje schijnt weer heerlijk boven stad en ommeland. En de muziek is misschien nog wel beter. Hier is Zoo van Shakira.

Ja, als je het woord corazón voorbij hoort komen, dan weet je, ik luister naar een zomerrit. Heerlijk, hè? Die zomerse klanken op Noord. En ik zou zeggen, wend er maar aan. Dit weekend misschien wel 25, 26 of 27 graden. Kortom, een heerlijk Pinksterweekend staat voor de deur.

0: Alsjeblieft, die koffie dan.
1: Ja, de koffie die komt er zo aan hoor. Hebben we wel verdiend, hè, met z'n allen. Na een week hard werken. Ik vertel je direct even trouwens dat die WhatsApp-inbox weer is opgestart. Altijd leuk als je ons een berichtje stuurt. Bijvoorbeeld als je leuke plannen hebt voor dit weekend. Nou, ik weet dat in het Pinksterweekend in Leek, Zoutkamp en Delfzijl altijd veel te doen is. Maar misschien bij jou in de buurt ook wel. Laat het dan weten. Misschien breng je anderen nog wel op ideeën. Zou zomaar kunnen natuurlijk. En met dit weer hebben we wel zin in de zomer en de muziek die daarbij hoort. Nou, via 050-3188-288 kun je nu jouw ultieme zomerse plaat doorgeven. Bel gerust even als je eentje in gedachten hebt. Misschien wel die ene plaat die je hoorde aan het strand in Spanje, of die ene plaat die je grijs gedraaid hebt onderweg in de auto richting een camping in Frankrijk. Kom maar door met die zomerhits. 050-3188-288.

0: Ja, deze gaat nooit vervelen, hè? IOS, Horium Noord uit Groningen natuurlijk. En altijd Welijnen. En daarvoor de Backman Turner Overdrive. You ain't see nothing yet. Ja, en we gaan zo Harm even vragen of dat wel klopt, joh. 27 graden dit weekend. Heerlijk. Kunnen we nu al van genieten bij die vooruitzichten. Via de app komen allemaal leuke berichten binnen. Wouter bijvoorbeeld, hij gaat de Hoornse Plas. Dat is zijn idee bij dit weekend. Ik denk dat dat nog wel een beetje aan de frisse kant is. Maar in ieder geval heel veel plezier daar. En heel veel plezier wens ik Ingrid en haar vriendinnen ook. Die gaan dit weekend helemaal los in Zoutkamp. Laat ze weten via 050-3188-288. De Pinksterfeesten daar natuurlijk. En Agnes, die kwam even terug op dat oproepje, hè, over die zomerhits. Ze zegt, nou, het allereerste nummer wat we al tientallen jaren draaien als we van huis wegrijden. Eerst met de kinderen op de achterbank, nu met z'n tweeën op vakantie. Dat is deze. Van de Manfred Mann Surfband, Davies on the Road Again. En dan weten we, de vakantie is begonnen. En de lange reis naar de zon ook. Heerlijk begin. Verveelt nooit, zegt ze. Dankjewel, Agnes, voor jouw berichtje. En zo kwamen er nog veel meer zomerhits binnen. Dank daarvoor. Nou, deze is aangevraagd door Maarten. The Summer is Magic.
1: The

0: Paul McCartney, My Brave Face. En daarvoor die heerlijke zomerrit. The Summer is Magic. Nou, over de zomer gesproken, zometeen Harma met het weer. En daarvoor Noordnieuws met Edwin. En wat horen wij zo?
1: Dat dingen beter moeten, ja, dat staat buiten kijf.
2: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
2: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: True Lease met Grenke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenke.nl.
16: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus.
14: En ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenke.nl.
16: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Oh, nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
14: Ontdek flexibel leasen op Grenke.nl.
0: Het is 10:30 in Stad en Ommeland en dit is Noordnieuws. Edwin, goedemorgen.
18: Goedemorgen. De gemeente Groningen wil een mogelijke verhuizing van Martini Plaza naar het suikerterrein onderzoeken. Gesprekken over de toekomst van het terrein met de huidige ondernemers zijn daarom tijdelijk stilgelegd. Sinds de sluiting van de suikerfabriek in 2008 ontwikkelde het suikerterrein zich tot een gebied met bedrijven, evenementen, congressen en festivals. Hoewel de gemeente daar niet van af wil, maken de ondernemers zich toch zorgen nu de gemeente de gesprekken stopzet, vertelt Christian Koenraads van belangenorganisatie De Suikerbiet.
19: Wat er nu gebeurt is dat er een tijdsprobleem ontstaat. De huur van de mensen die nu het terrein zo mooi maken. Dat loopt tot 2030. De gemeente heeft hartstikke mooie plannen voor die wijk. Die proberen echt op een nieuwe manier iets te ontwikkelen. Maar wij kunnen daar niet op wachten. Wij denken 2028, als er dan nog geen duidelijkheid is. Ja, dan gaan de creatieve ondernemers gewoon weg. En dan heb je weer de dorre vlakte die er 10 jaar geleden ook was. En dat is voor de stadjes niet

0: leuk en voor de gemeente niet. En ik denk voor Martini Plaza ook niet.
1: Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel plek is. Daarover is nog niets afgesproken, laat een woordvoerder weten. Pas aan het eind van de dag wordt duidelijk voor hoeveel asielzoekers er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, vangt het COA alleen nog kwetsbare asielzoekers op. En ongeveer 100 asielzoekers die vannacht hebben overnacht in een sporthal in Gieten zijn vanochtend teruggebracht naar het aanmeldcentrum. De gemeente Aanhunze had de noodopvang beschikbaar gesteld om te voorkomen dat asielzoekers in de buitenlucht moesten overnachten. Burgemeester Anno Wietse-Hiemstra van Aanhunze zegt dat zijn collega Jaap Velema en Westerwolde eventueel ook in de toekomst een beroep op hem kan doen.
2: Zeker, nee, maar dat hebben we ook gezegd hoor. Dus kijk, dit is gewoon geen structurele oplossing. Maar mocht in de toekomst opnieuw een beroep op ons gedaan worden, dan zijn we in principe bereid om dat te doen. Het ligt er wel een beetje aan. Hè. We hebben natuurlijk best activiteiten in de sporthal die je niet zomaar kunt afzeggen. Maar als dat een beetje kan en de nood is opnieuw hoog, dan hebben we die bereidheid.
1: Een elektrische auto is in brand gevlogen aan de wethouder Iwe Hutstraat in Leek. Brandweer heeft de auto gekoeld en de kofferbak geopend om te blussen. Omdat de brandweer het vuur niet goed onder controle kreeg, werd de accu onder de auto vandaan gehaald en in een container met water gelegd. En geen Europees voetbal dus voor FC Groningen. In Volendam ging de ploeg van Dick Lukien met 2-0 onderuit. Al vroeg in de wedstrijd moest aanvaller Tom van Bergen het veld geblesseerd verlaten. Vanaf de bank zag de Groninger hoe zijn team duidelijk de mindere was.
3: Ik denk dat het spel van Hotta ging. Ik denk ook dat ze vandaag wel gewoon een sterk Ajax zagen. En een Ajax zagen die wel beter was dan Groningen, denk ik.
1: En meer over SC Groningen op rtwnoord.nl.
4: Yes, dankjewel. Krijgen u nog het weer van Harma.
5: Vandaag is de bewolking en regenmatig zijn. Met een zwakke tot matige zuidwest tot langs de kust noordelijke wind wordt 21 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat helder. Temperatuur zakt weg tot andere gebieden 13 tot 15 graden. In Muiden begint met flink wat zon, maar in de loop van de dag verschijnt er ook wel enige bewolking. Met een zwakke tot matige zuidwest tot lood- en noordwestenwind 22 graden. In het Lauwersmeergebied tot 27 graden verdere provincie in.
4: Heerlijk, Harma, dankjewel. Zometeen hier muziek van Maroon 5. Diana Ross komt nog voorbij. En je hoort waarom Birdie zo verschrikkelijk blij is.
6: Dat mooi is dan, geweldig. Oh, jongen, fantastisch. Joehoe. Geweldig. Nou, jongens, ik neem er een mooi op. Even een beerburgertje. Ik neem er een op.
7: Vier het Pinksterweekend in het Vesta Woonforum. Met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
8: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen. De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
7: Het Vesta Woonforum is tweede Pinksterdag open van 12 tot 5.
9: Hey! Waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
11: Hup, de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
12: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
11: Wijzerweg, Groningen.
12: Meertens meubelen.
13: En Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
12: Meertens meubelen.
13: En Tapijthuis. In Veendam. En Rolf?
14: De koffie staat klaar.
15: Spanning, sensatie en actie, dat is topbasketbal bij Donar. Beleef mee en kom aanstaande vrijdag naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd in de halve finale tegen Leiden begint om 19:30. Kaarten via donar.nl.
12: Meertens meubelen
13: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.

0: 7 van Diana Ross, Upside Down. En daarvoor kwamen de mannen van Maroon 5 voorbij met Misery.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, dat is natuurlijk de lijst van Noord. De beste 9 platen van dit moment van Groningse bodem zitten daarin. Morgen in Café Martini hoor je natuurlijk een nieuwe hitlijst. En hoor je of Birdie voor een tweede week op nummer 1 staat. Want dat is inderdaad nummer 1 van Groningen, Birdie met Esverano Otra Vez.
3: Nou, en ik hoop gewoon dat de mensen het leuk vinden als ze van de zomer in Nederland met regen, zeg maar, denken van jongens, wat moeten we hier nog? Dan ga ik gewoon vliegen en dan ga ik gewoon naar een warm tropisch land met Mr. Birdie, hand in hand. Ga maar lekker dansen.
0: Ja, dat gaan we doen. En op dit moment dus op 1 in de Noord 9. En is hij ook nog eens...
2: Gronings Goud.
1: Nieuwe muziek uit Groningen in de spotlights.
2: Deze week hoor je Birdie met Esverano Traves.
4: We vliegen met z'n allen naar een wat tropisch land.
2: Gronings Goud.

Ja, we waanden ons heel eventjes op een tropisch eiland. Met muziek van Bob Marley en daarvoor natuurlijk nog het Gronings Goud van deze week. Birdie en Es Verano Otra Vez. Ja, en op een of andere manier klinkt die muziek dan nog beter, hè, met heerlijk weer. Het is niet alleen vandaag genieten. Het hele weekend is er lekker buiten. En dan is het ook nog eens een extra lang weekend. Met maandag Noord. En dat is leuk hoor. Het Verzoekjesfestival. Alles kan en mag die dag. Denk gerust alvast na over wat je zou willen horen. Dan draai je Sergej en het Hans met heel veel plezier voor je. Maandag hier op Noord. Het Verzoekjesfestival. Ja, en omdat alles kan en mag, zou je ook kunnen kiezen voor een zomerhit. Pas wel natuurlijk bij dit moment. En een zomerse plaat klinkt natuurlijk altijd net wat lekkerder in een vreemde taal. Bijvoorbeeld in het Frans, hier is Alizé en moi, Lolita.

0: Ice House met Crazy op Noord. En daarvoor die zomerrit van Alizé. Moi, Lolita. Zometeen maak je hier kans op mooie prijzen. Waaronder een goed gevulde snusterpuut. Nou, hoe die van jou kan zijn, hoor je zo al na het NOS-journaal van 11 uur.
1: We spelen weer Klauk.
2: Presentator Olaf Vos gaat op zoek naar de Klaukste Grunniger van 2026.
3: Veel scoren. Ja. Waarom?
2: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
1: op TV Noord.
4: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
5: Wat een goed plan.
4: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
5: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
4: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
15: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
16: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
17: Mensen, als je kool worden, word ik een goudadres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
18: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
17: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meest uit zicht. Kijk maar eens op hun website, franskopal.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
19: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 11 uur.
20: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in de Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika.

0: wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeiedag, partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
2: Hoi, met Jeroen. We zijn bezig met een bedrijfsuitje. Kunnen jullie ons daarmee helpen?
1: Natuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
3: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op
4: Blijenberg.nl.
5: Oh, die van die deuren.
4: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
1: Familiefeest of tuinparty?
3: De Schaapsberg.nl.
6: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
7: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
8: Radio Noord.
9: De ochtend door.
8: Met Stefan Kosters.
9: Goedemorgen. Heb jij zin om wat te winnen? Nou, ik zou zeggen, let dan goed op. Er komt zo een nieuwe opgave aan van Tel en Bel.

Daar word je gewoon vrolijk van. Damiano David hoorde je op Noord met Talk To Me. Leuk als je een keertje meedoet. Het is heel gemakkelijk. Je krijgt namelijk één woord van mij. Dat woord gaan we dan tellen in een grote hit. En dan wil ik natuurlijk van je weten hoe vaak dat woord voorkomt. Nou, mooie prijzen zijn er te winnen. Wat dacht je van de Noordsocker? En omdat het bijna weekend is, doen we er ook gewoon een goed gevulde snusdebuut bij. En de opgave, die is ook nog eens leuk, die komt van Boney M.

zo ga je hem helemaal horen. Sonny van Boney M. En mijn advies, leg alvast pen en papier klaar. En natuurlijk ook je telefoon, want al die voorwerpen ga je zo nodig hebben. En we gaan letten op de titel van deze hit, Sonny. Hoe vaak komt dat woordje voor? Nou, zodra de plaat is afgelopen, mag je direct al bellen met het goede antwoord naar 050-3188-288. Kom je erdoor? Geef je het goede antwoord, dan is dat grote prijzenpakket helemaal van jou. Nou, genoeg gekletst, we gaan lekker beginnen. Hoe vaak hoor je het woord Sonny in deze van Boney M? Succes!

0: Zat er nog eentje op het einde? Ja, volgens mij wel, hè? Tel en Bel. Nou, als het goed is ben je dan nu uitgeteld en uitgezongen natuurlijk ook. Die heerlijke hit van Boney M, Sunny. En de vraag, hoe vaak hoor je dat woordje Sunny voorbij komen? Ja, dat is een mooie prijs waard, namelijk de snufsepuut en de sokken van Noord. 050-3188-288 mag je bellen met het goede antwoord. Ik zie ook via de app al een aantal antwoordsuggesties binnenkomen. Maar ja, het heet echt Tel en Bel en niet Tel en App. 050-3188-288. Nou, eens even kijken wie er allemaal belt vandaag. Goedemorgen met Stefan, Radio Noord. Met wie spreek ik?
1: Met Appie Zuidenaar.
0: Hallo. Hoe vaak hoorde jij dat woordje Sunny?
1: 16 keer.
0: 16 keer, is dat goed? Helaas, het is nooit goud.
1: Nooit goud?
0: Het is nooit goud, nee.
1: Nou, dan kom ik helemaal van nu de Emmeloord nog rennen toe en dan is het fout.
0: Ja, Nou, probeer het straks anders nog even een keer.
1: Ja, prima.
0: Ik wens je wel een goed weekend daar in Emmeloord. 050-3188-288. Goedemorgen met Stefan, Radio Noord. Met wie spreek ik?
2: Ja, misschien moet je doen.
0: Hallo?
2: Hallo? Ja?
0: Zeg maar, met wie spreek ik?
2: Met Sjoertje Polman.
0: Dag Sjoertje, hoe vaak heb jij het woordje Sunny gehoord?
2: 17 keer.
0: 17 keer, en dat is... Night Goud. Helaas.
2: Ja, doei.
0: Mooi. 050-3188-288. En dan zeg ik het direct even bij. Dan is het handig als je belt. Als je dan de radio of tv even wat zachter zet. En dan gewoon luisteren naar de telefoon. Dan hebben we ook geen vertraging. Goedemorgen met Stefan. Radio Noord. Met wie spreek ik?
3: Met Jansen.
0: Dag, meneer Jansen. Hoe vaak heeft u Sunny gehoord in dat liedje van Boney M?
3: 20.
0: 20 keer, en dat is... Ook night gehaald. Helaas. Maak er een mooie dag van. Hoi, hoi. 050-3188-288. Nou, 16 is niet goed, 17 is niet goed, 20 is niet goed. Zou de volgende kandidaat het dan wel weten? Goedemorgen, met Stefan, Radio Noord. Met wie spreek ik?
4: Goedemorgen, met Johanna.
0: Hey, Johanna. Hoe vaak?
4: 18 keer.
0: 18 keer. We gaan direct al naar de antwoord. Nee. 18 is ook niet goed.
4: Oké.
0: Jammer.
4: Doei.
0: Oké, fijne dag hè. Goed weekend. 050-3188-288. Goedemorgen, met Stefan, Radio Noord. Met wie spreek ik?
5: Goedemorgen, met Frank.
0: Hey Frank. 16 was niet goed, 17 was niet goed, 18 was niet goed, 20 was niet goed. Wat is wel het goede antwoord?
5: Ik dacht 33.
0: 33. Nee, dat was veel te veel.
5: Oh, ja. Oké, volgende meerplezier.
0: Nou, dan ga ik dat direct doorgeven aan de volgende. De volgende meerplezier, zei Frank. Nou, dus ik ga kijken wie de volgende is. Goedemorgen met Stefan, Radio Noord.
6: Goedemorgen met Richard Ritema.
0: Hey Richard, hoe vaak heb jij het woordje Sunny gehoord?
6: 21.
0: 21, ben je heel zeker van je zaak?
6: Ja, ik hoop het.
0: Ja. En dat is inderdaad het goede antwoord.
6: Gaan we leuk.
0: Ja, is het een gokje of heb je echt...
6: Nee, ik heb meegeteld.
0: Ja, gewoon op de vingers of met pen en papier?
6: Nou, gewoon in mijn... Gewoon,
0: uit een blote hoofdje.
6: Ja. Terwijl ik met de...
0: Ja, dat moet ook lukken.
6: Mooi bezig was.
0: Ja, nou, 21, dat kan ook prima uit het hoofd. Dat betekent dat jij het weekend ontzettend goed gaat beginnen... met een goed gevulde snusterbuurt... waaronder de sokken van RTV Noord daarin. Van harte gefeliciteerd ermee.
6: Ah, wat leuk.
0: En je hebt het weerbericht vast ook gehoord van Harma.
6: Ja, zeker.
0: Het wordt echt heerlijk, hè?
6: Ja, en dan hebben we een vrij weekend voor de boeg.
0: Ja, want ga je erop uittrekken?
6: Ik weet het eerlijk gezegd nog niet.
0: Oké, nou, ik kan er rustig over na gaan denken, want volgens mij is dan alles goed wat je gaat doen met dat heerlijke weer. Heel veel plezier. Ja, blijf even aan de lijn, gaan we de gegevens uitwisselen. En een goed weekend, hè? Bye, bye.

0: gaan weer vrolijk van. Swing Out Sister en Breakout. Nog heel even, dan is het 11:30 in stad en omland. De hoogste tijd voor het laatste nieuws. En dat krijg je natuurlijk van Edwin. En wat horen wij zo?
1: Nou, één is gepakt, anderen zijn nog voortvluchtig.
2: Op een mooie Pinksterdag.
3: Echt alles kan en mag.
4: Op tweede Pinksterdag.
5: Maandag draaien we de hele dag jouw verzoekjes op Radio Noord.
4: Is er iets wat je graag weer eens wilt horen? De muziek waar je op danste vroeger?
5: Of waar je bij wegzwijmelde?
4: Laat het weten. Alles kan en mag op tweede Pinksterdag. Tijdens het Verzoekjesfestival.
5: Maandag bij Radio Noord.
6: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Schuiling Wonen en Slapen in Zuidhoorn geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Schuiling in Leek en Pijzen.
8: Mijn internet is de vraag, maar ik wil dan snel.
9: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
8: Ik wil sneller en snel, zonder te remmen. Vodafone.
9: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Ik wil sneller dan snel.
11: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
15: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
14: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
16: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
0: Het is bijna 11:30. Dit is Noordnieuws. Hoi Edwin.
1: Hoi Stefan. Een juwelier in de Gelkingestraat in Groningen is vanmorgen overvallen. Dat gebeurde even voor 10:30. Meerdere personen kwamen de winkel binnen en bedreigden het personeel met een mes. De overvallers gingen snel vandoor. Een van hen kon korte tijd later al worden aangehouden. De politie is nog op zoek naar de andere overvallers. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekend. De ongeveer 100 asielzoekers die vannacht hebben overnacht in Gieten zijn vanochtend teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Trapel. De gemeente Arnhunze had de sporthal beschikbaar gesteld nadat Stadskanaal gisternacht voor noodopvang zorgde. Gelet op de drukte in Trapel en het tekort aan opvangplekken is er komende nacht waarschijnlijk opnieuw noodopvang nodig. Maar welke gemeente daarvoor zijn vinger op steekt is de vraag, zegt Bart Loret van Vluchtelingenwerk.
17: Dat is natuurlijk helemaal geen goede situatie. Dat is mensonterend. Gelukkig zijn er dicties, dus mensen kunnen hun behoefte doen.
1: Ja, dat is het Rode Kruis, die komt zo.
18: Dit is in principe ook voor één nacht. En ik neem aan dat hetzelfde proces weer zijn loop krijgt. En dat er weer gezocht moet worden naar plekken waar mensen kunnen overnachten. En hoe meer mensen, voor hoe meer mensen dat geldt, hoe moeilijker het wordt, om die plekken te vinden. Dus ja, het is weer een beetje crossed fingers voor vandaag.
1: Ja, en ondertussen maakt het Rode Kruis zich zorgen over de komende warme dagen in Terapel.
17: Dat is natuurlijk helemaal geen goede situatie. Dat is mensonterend. Gelukkig zijn er dicties. Dus mensen kunnen hun behoefte doen. Er is wat licht voor 's avonds. Maar dit is geen goede oplossing voor mensen. En vanaf vandaag wordt het ook heet. Je voelt het nu al, zoals je net zei. Je voelt de zon al branden in je nek. En dat wordt alleen maar warmer. En dit weekend wordt het naar verwachting echt wel warm.
1: Zei Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis. Een 34-jarige man uit Gaza is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een vrouw en de aanranding van een andere vrouw in Groningen. Het gebeurde vorig jaar augustus, minder dan 2 weken. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Volgens de rechter maakte de man misbruik van vrouwen die zich op dat moment in een kwetsbare situatie bevonden en vertrouwden op zijn hulp. De rechter kwam uiteindelijk wel tot een iets andere bewezen verklaring dan het Openbaar Ministerie, waardoor de straf lager uitviel dan geëist. Naast de celstraf moet de man bij de slachtoffers gezamenlijk ruim 13.000 20.000 euro schadevergoeding betalen. En het geheugenpaviljoen in de Oosterpoortbuurt in Groningen heeft een nieuw ontwerp gekregen. Om het kunstwerk, dat bestaat uit een stukje van de oude Zuidelijke Ringweg, is al jaren veel te doen. Buurtbewoners vonden dat ze te weinig betrokken werden bij de plannen voor het paviljoen. Het nieuwe ontwerp is nu gepresenteerd en dit vinden de omwonenden.
19: Ja, ik vind het als toegangspoort vind ik het een leuk idee.
20: Ik vind het nieuwe ontwerp, dit vind ik in ieder geval mooier dan het vorige ontwerp.
21: De kleur rood is wat gedimd, zeg maar, ten opzichte van het eerste ontwerp.
20: Ik vind het wel wat rustiger ogen, wat minder schreeuwerig.
21: Ik vind dat ze dat goed gedaan hebben.
1: Ja, de kleur van het paviljoen wordt aarderood en ook wordt nu een Jeu de Boelbaan aangelegd. Op onze website en in de app kun je zien hoe het hele geheugenpaviljoen eruit komt te zien.
22: Edwin, dank je wel. Ja, en het is heerlijk weer in stad en ommeland. Daar hoort de lekkere muziek bij natuurlijk. Zometeen een aantal zomerhits, ook goed grun. En dan gaan we dan echt richting de 27 graden dit weekend. Amma Boer, ze praat ons bij.
23: Vandaag is de bewolking en regenmatig zijn. Met een zwakke tot matige zuidwest tot langs de kust noordelijke wind wordt 21 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat helder. Temperatuur zakt weg tot andere gebieden 13 tot 15 graden. In Muiden begint met flink wat zon, maar in de loop van de dag verschijnt er ook enige bewolking. Met een zwakke tot matige zuidwest tot loter noordwestenwind 22 graden in het Lauwersmeergebied tot 27 graden verdere provincie in.

0: Ja, en zodra de temperatuur boven de 20 graden komt, gaat het aantal zomerritsen per uur flink omhoog. Dit was Kalimba de Luna. En daarvoor hoor je nog Robbie Williams met Feel.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, dat is natuurlijk onze hitlijst. Hè? Met deze week op 1, Birdie en Het Verano Otra Vez. Een heerlijke plaats, maar die hebben we al gehoord, deze uitzending. Daarom wil ik het met je hebben over de hoogste en enige nieuwe binnenkomer van deze week. En die is van een jonge man uit de Harkstede. Begon zijn carrière op YouTube. Deed later nog mee aan het tv-programma Beste Zangers. En inmiddels scoort hij hit na hit. Ik heb het over Blanks en dit is zijn nieuwste, Mr. Sunshine.
2: Nummer 8.

Leuk is jij, de nieuwe Van Blanks. Deze week kwam hij dus nieuw binnen in de Noor-9 op plekje 8. En zometeen gaan we hier keihard mee zingen hoor, met muziek van Yves Beertsen. Maar nu eerst...

0: Ja, dat had zomaar de kantine-klassieker kunnen zijn vandaag. Yves Beertsen, droom jij over mij vannacht? Maar dat is hem niet, denk ik, hè, de kantine-klassieker.
1: Nee. Sergej heeft een pareltje uitgezocht. Van een jarig iemand.
0: Oh.
1: Toch, zo zeg ik het goed, Sergej, hè? Pareltje van een jarig iemand?
2: Jazeker.
1: Kijk.
0: Ik ga even op de kalender kijken wie er dan jarig is.
2: Ja, ja. Nou, niet zomaar iemand, hoor.
0: Oh, nee. Een tipje van de sluier dan nog?
1: Ja, nee.
0: Jong, oud?
2: Slager.
0: Oh, slager.
1: Jawel.
0: Heel goed. Wat ga je nog meer doen?
1: Nou, we beginnen wel even serieus in Ter Apel. Want de omstandigheden daar. Je zou zeggen, het is mooi weer. Dat vinden wij. Alleen als jij buiten moet zitten, niet naar binnen kan. Weinig eten en drinken hebt als vluchteling. Ja, dan zijn de omstandigheden wel anders. Het Rode Kruis maakt zich daar zorgen over. Marco Grimon die was daar eerder vanochtend. Dan hoor je een gesprek met het Rode Kruis. En een vrije ronde altijd wat anders natuurlijk, hè?
0: Altijd leuk. 050-3188-288 als je met Nibino wilt kletsen. Heel veel plezier tussen de middag en daarna ben ik er weer. Dus wat mij betreft ook tot zometeen.
1: En tot morgen.
0: Terrence Trent D'Arby.

0: straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Steen, even oud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 12 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media.

0: Door de wat stapelwolken, het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij houden het hoofd hier koel. Edwin met de headlines van Noordnieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Juwelier in de Gelkingenstraat in Groningen is vanmorgen overvallen. Personeel wordt bedreigd met een mes. Een van de twee overvallers is inmiddels aangehouden. Of er iets is buitgemaakt is nog niet bekend. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel plek is. Daarover is nog niets afgesproken. En het Rode Kruis maakt zich ondertussen zorgen over de komende warme dagen in Ter Apel.
1: Ja, en daar zometeen ook meer over.
3: Radio Noord.
4: Tussen de middag.
3: Met Nivino Geertsema.
1: Want collega Marco Grimon was eerder vanochtend in Ter Apel. En we luisteren wat de omstandigheden daar zijn en wat voor omstandigheden worden verwacht.

0: Softcell met Tainted Love. 6:06, mooi dat je er weer bij bent. Een nieuwe tussen de middag en ook direct de laatste van deze week. Ja, we beginnen weer in Ter Apel. Want het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, heeft nog niet zo een oplossing voor handen. Mochten er weer te veel vluchtelingen zich melden aan de poort in Ter Apel. Waar moeten die mensen dan vanavond gaan slapen? Nou, daar komt vanavond of later op de dag in ieder geval meer duidelijkheid over wat er dan met die mensen zouden moeten gebeuren, waar ze dan eventueel naar vervoerd zouden moeten worden. En ondertussen maakt het Rode Kruis zich toch wel zorgen over de omstandigheden daar. Ja, het heeft te maken met het mooie weer. Dat klinkt misschien gek, maar dat mooie weer dat kan ook vervelende gevolgen hebben voor de mensen die daar toch de hele dag buiten in die brandende zon zitten. Collega Marco Grimmon was eerder vanochtend daar in Ter Apel.
1: Ik sta nu voor het aanmeldcentrum. Dan heb je natuurlijk het gebouw, daarvoor die hekken en dan een groot grasveld met wat bomen erop. En die bomen, ja, daar wordt maar wat graag gebruik van gemaakt nu. En dan heb ik het over de schaduw daarvan. Want het is nu al behoorlijk warm. Je voelt nog een beetje die hitte in je nek branden. Het gaat de komende dagen alleen nog maar meer worden. Dus ook aan de bak dus voor het Rode Kruis. Bas,

0: Ja, van Blokland. Eerst even over de situatie van nu. Ik was hier eergisteren. Toen was de groep een stuk kleiner dan nu.
1: Het loopt elke dag op. Elke dag komen hier natuurlijk mensen bij die naar binnen willen en dat niet kunnen. Of in ieder geval, die mogen even een polsbandje halen zoals het dan gaat. En vervolgens wachten ze hier de hele dag. Voor een aantal van die mensen is het dan misschien plek gedurende de dagen. Hè? Maar de meerderheid van de mensen, nee, we hebben vannacht 130 mensen ongeveer opgevangen.
0: Terwijl die avond ervoor was het 51. Dat zijn er dus 80 ongeveer meer. Verwacht u dat die lijn doorzet?
1: Nou ja, dus elke dag zullen er mensen aankloppen hier. En voor de meeste van hen zal dus geen plek zijn. Dus dat betekent dat mensen hier op het voorterrein komen, op het grasveld. Ik zie hier een jonge Anas. Ja, die heb ik nu al 3 dagen geleden ook gesproken. Of 2 dagen geleden, ik ben even de tel kwijt. 2 dagen geleden. Die zit hier dus weer. Die ging naar een opvanglocatie in Stadskanaal. Die zag ik gisteravond hier. Toen ging hij met de bus naar Gieten. En nu zit hij hier weer. En dit is dus, dit wordt voor hem dus dan de derde dag op rij dat hij hier op het grasveld zit. Te wachten op een oplossing om naar een meer permanente locatie te gaan.
0: Nou, als ik nu voor ons kijk, ik had het net al even beschreven. Iedereen zit nu in de schaduw van de bomen. Ik heb ze niet zo snel geteld nu, maar het is een echt behoorlijke groep. Hoe zou u de situatie willen omschrijven?
1: Nou, gelukkig is het eigenlijk al deze dagen dat wij hier nu aan het werk zijn. Dit is de derde dag op rij dat het Rode Kruis hier is. Water, eten uitdeelt en een luisterend oor. Het is heel gemoedelijk. Mensen zijn heel gelaten. Op een gegeven moment zijn mensen er ook wel klaar mee. Hè. Het is een hele lange dagen. Gisteren zaten mensen hier om 7 uur alweer op het grasveld.
0: Ja, dat is 2 dagen misschien vol te houden. Maar als het 3, 4, 5 dagen gaat duren.
1: Dat is natuurlijk helemaal geen goede situatie. Dat is mensonterend. Gelukkig zijn er dicties. Dus mensen kunnen hun behoefte doen. Er is wat licht voor 's avonds. Maar dit is geen goede oplossing voor mensen. En vanaf vandaag wordt het ook heet. Hè. Je voelt het nu al, zoals je net zei. Je voelt de zon al branden in je nek. En dat wordt alleen maar warmer. En dit weekend wordt het naar verwachting echt wel warm.
0: En dat betekent ook voor jullie aan de bak. Want deze mensen die zitten hier al een paar dagen. Die hebben, ja, ik kan niet in de portemonnee kijken, maar ik gok dat een groot deel hiervan niet even bij de Jumbo een fles water op gaat halen. Wat is dan aan jullie de taak?
1: En je ziet ook dat mensen niet weg willen of durven. Hè. Die hopen, als er iets is, dan ben ik hier. Ik moet hier zijn. Want als er een oplossing is, wil ik niet weg zijn. Dat is heel begrijpelijk. En het Rode Kruis voelt echt die verantwoordelijkheid. We zien het als nood. We zijn een noodhulporganisatie. Dit is nood. En dus zijn we hier om water uit te delen en eten. En dat blijven we doen. En dat water zal echt essentieel. Dat is sowieso essentieel. Ook in de winter. Maar als het heet is, nog essentieeler.
0: Heb je genoeg bij je?
1: We hebben altijd genoeg water bij ons. Maar goed, het is warm, dus we moeten het eigenlijk wel gaan over gaan hebben. Wat betekent dit voor de mensen op Ter Apel die hier dus zitten? En wat betekent dat voor onze hulpverlening?
0: Het is nu vroeg, maar toch even wat uren in het tevoren kijken. Angst voor vanavond weer, van wat gaan we nou weer beleven? Wie gaat nou weer opstaan? Welke gemeente?
1: Nou ja, inmiddels is het natuurlijk gewoon. 2 dagen geleden was er een oplossing, laat. Gisteravond was er een oplossing, laat. Ja, ik verwacht dat er vandaag ook weer een oplossing is.
0: En misschien weer laat.
1: Maar ik hoop natuurlijk dat er vooral. Het is de vooravond van het Pinksterweekend. Een lang weekend. Laten we nou alsjeblieft zorgen dat er vandaag snel een wat langdurigere oplossing is dan om 11 uur 's avonds.
2: Zei Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis in gesprek met Marco Grimmel. Ja, ze stond daar in de volle zon, Harma. Ja. En dat zal ook wel even blijven, denk ik, hè?
3: Ja, nou ja, het is inderdaad lekker zonnig weer. De temperatuur ligt alweer een stukje hoger dan wat het gisteren was om deze tijd. En dit weekend start in zomerse sferen. Maar daar kunnen we wel van spreken. Nou, als het nou ja, in ieder geval zo verder de provincie in richting de 24 graden gaat. En dat lukt. Alleen nog langs de kust door zal de temperatuur wat leger liggen. Omdat gedurende het weekend, juist in het noorden van de provincie, de wind regelmatig gezien naar het noorden zou draaien. Ja, en er wordt toch die frissere lucht weer aanvoerd. En dan ligt de temperatuur verder de provincie in hoger als langs de kust. Maar misschien is dat voor sommige mensen wel lekker. Die denken van, nou, die hele dikke warmte mogen die hebben. Dus gaan we lekker naar de Pinksterfeesten in Delfzijl. Bijvoorbeeld, ik zeg het maar eens even mooi. En op dit moment 23 graden in windschoten. Volop zon, wat mooi weerwolkjes. Maar het stelt allemaal niet zo vreselijk veel voor. Slochten zon 23 graden. De barometer staat 28 millibar in een roodschaal. 21,5 graden. Een uurtje de zon nog maar. Waardoor was het tot 10:45 toch wel behoorlijk bewolkt en dat is op dit moment aan het optrekken. Licht bewolkt op dit moment en een motige tot zwakke tot motige zuidelijke wind. Ja, en dus de komende weekend hebben we dus te maken met hoge druk in Vlauden. En het ene hoge drukgebied dat trekt in oostelijke richting weg. Dat heeft op dit moment in Vlauden op onze omgeving. En het volgende hoge drukgebied komt vanaf de Britse eilanden deze kant op. En tussen die twee systemen men zit wat onstabiele atmosfeer. Dus zullen we moeten vernemen dat er immers wat meer bewolking is. Maar die temperatuur komt wel gauw te de vaaf uit. Ja, en met tweede Pinksterdag. Of eerst in tweede Pinksterdag. Dan zullen we dat het volk, de hoge drukgebied, mooi over ons heen ligt. Ja, en dan kunnen we genieten van ook vooral flink wat zon. Nou, vanmiddag, er is zon. Er is enige bewolking in de wind. Zwak tot motig zuidwest tot langs de kust. Noordelijke wind. 21 tot 24 graden. En dat betekent verdere provincie in. Zo'n zomers warme dag. Vanavond en vannacht helder. 13 tot 15 graden. Maar flink wat zon. 22 tot 27 graden. Met natuurlijk verder de provincie in. Dus de hoogste temperaturen. In de wind zwak tot motig. Komt uit het zuidwest. Draait naar het noordwesten. En op mijn nacht nevel en miskansen. Zondag. Eerste Pinksterdag. Het begint nog met mist. Dat trekt op. Er volgt een vrij zonnige dag. Met 20 tot 23 graden. Doordat de wind even wat meer in het noorden zit. Tweede Pinksterdag. Zon overgoten. 25 tot 27 graden. En dinsdag woensdag. De zon ook gauw de best. En de temperaturen. Ja, zo'n 20 tot 24 graden.
2: Harma, dit kan alleen maar een skiweekend worden.
3: Ja, dat is toch fantastisch.
2: Bedankt voor alles.
3: Ja, geniet ervan.
2: Dat doen we ook, hè.
3: Jo.
2: Mooi. Zometeen Dries Zand en Irene Wilkens op Radio Noord. Eerst Ilse de Lange.

0: Driefzand en Irene Wilkens. Lammerburen. De grande dame van country music, kinste wel naam. Emmylou Harris, 79 jaar jong is ze. En Meurden staat ze in de Oosterpoort in stad. En daarom heb ik nou de Nestor van de grunnige country music aan de lijn, Sir Alex Vissering. Mooi.
1: Mooi, Nivino. Wat is toen dat weer prachtig zegt.
0: Ja, toch? Ik heb er ook een dag voor gezeten, hoor.
1: Ja, dat kist ook wel zijn.
0: Bist er ook wel bij Meurden, denk ik?
1: Nee, ik ben er nooit bij doen. Mijn zoon en Erwin Jong, die gewoon wel in. Hè?
0: Ja.
1: En kennen zijn familie gewoon naar Amsterdam. Zoon en Holmen zit in Amsterdam. Maar eigenlijk ken ik nooit. Dus ik heb dat laten in met mijn familie gewoon. Maar ik vind het wel heel jammer.
0: Hoe ken dat nou, Alex? Je bent een groot fan.
1: Ja, daar ben ik ook. Maar ik heb te veel drukte, denk ik.
0: Ja, oké. Bist er wel eens west als ze live optreedt?
1: Nee, ik heb Emmylou Harris nooit van. Ik heb Fure Jo Vince Gill. Dat is ook in diezelfde, op dezelfde niveau heb ik in Nashville zijn. En ik heb een aantal hele goeie Amerikaanse artiesten wel zijn. Zo New Young en allemaal wel. Maar Emmylou Harris, daar ben ik eigenlijk al vroeger. Like 20 jaar of zo, daar speelden we al nummers van Linda Ronstadt, Emmylou Harris. En er is natuurlijk Dolly Parton, die songwerking met hun, dat is ook geweldig. En zij is ooit ontdekt door Cram Parsons van de Flying Little Brothers en zo. Het zijn allemaal mensen die ik wel heel hoog in het voordeel heb, zeg maar.
0: Ja, maar dit gaat over Emmylou. Wat maakt Emmylou zo bijzonder in?
1: Ja, zij heeft zo'n mooie stem, zo'n emotionele stem. En zij schreef zelf ook wel liedjes, maar zij heeft ook... gewoon een aantal nummers van anderen opnomen. En de eerste, dat vind ik ook te gek met Mark Knopfler. En All the Road Running is dat. Dat is een project met Mark Knopfler en Emmylou Harris. Als ik dat weer begin Pino te janken van emotie was. Wel, dat is maar niet de heus. En zet met Willie Nelson, met Johnny Cash, Elvis Costello, Sheryl Crow. Zet overal met songwerk. En ze hebben hem ook allemaal als... gitaristen en zo. En ze hebben heel hoog zeiden. Een hele mooie manier. Hele live manier van gitaarspelen.
0: Ja. En wat vindt ze van dat ze nog op deze leeftijd nog gewoon op pad is? Op tournee over de hele wereld?
1: Ja, dat is toch geweldig. Ze is hartstikke mooi opdreugd. Ze heeft misschien mooi weer oor.
0: Ja.
1: En het is een prachtige dame om te zijn. En ze is nog ontzettend goud bij stem. En dat vind ik, dat vind ik geweldig. En ik, dat is een beetje snakerij van mij, maar ik heb een kip van Emmylou Harris.
0: Wacht even. Heeft een gitaar van Emmylou Harris?
1: Ik heb een model die is speciaal voor Emmylou Harris ontworpen. Emmylou Harris die speelt op Jumbo gitaren. Dat is een grote SG200 van dat maak, zeg maar. Maar ze hebben speciaal voor haar hebben ze een kleinere versie ontworpen. En die had ik allemaal voorbij komen zijn, een aantal jaren geleden. En die heb ik, en ook kwam er in de gitaarwinkel in Dedemsvoort, de mooiste gitaarwinkel van de wereld. Door zei ik hem op internet staan. En dan ben ik met Jan Henk de Groot. Kijk, dat is mijn gitaar.
0: Ja, maar
1: die
0: nou TV, ja.
1: Ah, mooi man. Wat live het, hè? Mooi blond.
0: Ja, het plots erover alsof het een dame is.
1: Ja, maar kijk, de firm die zit erin.
0: Ja.
1: Van een dame. En het is een prachtige, prachtige gitaar. En dit is een kleine Jumbo en ik heb maar hele kleine handjes. Dus het is voor mij de ideale gitaar. Kijk, dit is een plakker die stond erop. Met een serienummer en alles erbij van 2008. Ja. Binnen 420 vermarkt over de hele wereld.
0: Maar wacht even, de grote stoere Alex Vissering speelde op een damesgitaartje.
1: Ja. Ik heb maar hele kleine handjes, jongen. Ik ben allemaal niet zo stoer.
0: Nee, dat blijkt.
1: Ik kon nog ruddeklimmen met zet, maar daar heb je een ander verrost.
0: Nou, dat was dus wel een avontuur. Dus zo met Jan Henk de Groot, dus richting Dedemsvaart en Town. Nou, ja. Waar ging dat?
1: En wil ik die gitaar hebben, maar hij speelde eigenlijk helemaal niet lekker. En die Arno, die zette al andere gitaar voor me in. En Jan Henk, die had toen een Gibson mandoline kocht met een Martin D28 of zo. En ik heb deze gekocht. En we hadden voor, €8.000 euro in die all-auto van Jan Henk op de achterbaan gelikt.
0: Ja.
1: En toen heb ik hem noem in een gitaar dokter ingebracht. En die had hem, voor mij, die wilde ik een gitaar hebben wilde, en die had hem voor mij perfect afgesteld.
0: Geweldig.
1: En ik speel er altijd op. Ik heb wel meer gitaren, maar ik speel heel veel op deze.
0: En de weerder van de auto is dus ook verdubbeld?
1: Nou, die auto als ze de tank vol had, ja. En dan was de weer een stuk.
0: Het Jaap die nou veel ploogt over het feit dat, nou ja, dat zoet er nooit bieb is.
1: Nou, ik mag daar nog niet zeggen, maar ik hoop nog dat Jaap of Edwin Jongen die zei wat dat ik dat voor hem in ken. Nee, ja, grapje.
0: Oké. Ik ben benieuwd wat het wordt benoemd. Ja. Wil ze ook nog geen nummer horen, hè? Waarom ja. Together Again?
1: Ah, dat zingt zij zo mooi al. En het is zo'n prachtig luid. En zet natuurlijk uilen, of honderden nummers op, maar ik vind dit wel een uitschuiter.
0: Dankjewel, Alex. Tot een andermaal.
1: Hey, mooi nieuw.
0: Mooi, gewoon lusten, Nora. Emmylou Harris, Together Again.

0: Prachtig.
1: Emmylou Harris, morgen dus in de Oosterpoort. Iedereen die heen gaat, heel veel plezier. Zometeen Noordnieuws met Edwin. En daarna vrije ronde, altijd wat anders.
2: Hier komen Willem en Joey. Die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
3: Die nemen we mee.
4: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
2: Dat is handig.
4: Zo, klaar.
2: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
5: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
6: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
5: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
6: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
5: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
6: Hoppa!
7: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: 1 over half 1, Noordnieuws, Edwin, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Na de wedstrijd Ajax-FC Groningen gisteravond in Volendam zijn ongeregeldheden uitgebroken. Uiteindelijk zijn 4 supporters aangehouden. De fans van Groningen probeerden na afloop door de hekken te breken. Blijkt uit beelden die rondgaan op sociale media. Daarbij zochten ze ook de confrontatie met de politie. Op de beelden is te zien hoe de Groningers met hekken naar de politie gooien, die op hun beurt de fans terug het vak in proberen te krijgen. 4 Ajax-fans werden elders aangehouden. 3 voor openlijke geweldpleging en 1 persoon voor belediging. Volgens de politie is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. De gemeente Groningen wil een mogelijke verhuizing van Martini Plaza naar het suikerterrein onderzoeken. Gesprekken over de toekomst van het terrein met de huidige ondernemers zijn daarom tijdelijk stilgelegd. Belangenorganisatie De Suikerbiet maakt zich daar zorgen over, omdat het kan leiden tot een vertrek van ondernemers op het terrein. De ondernemersvereniging ziet de komst van Martini Plaza overigens wel zitten. Secretaris Christian Koenraads maakte bij de vergelijking met Forum Groningen.
14: Forum is een enorm succes. Dat is niet per se het gebouw wat er staat, maar dat is dat er altijd wat te doen is, dag en nacht. Bij Martini Plaza zie je dat het overdag dat daar minder te doen is. Het ligt ook wat afgelegen. En ja, wij zien het helemaal voor ons dat we kunnen samenwerken en de huidige gebruikers werken vooral overdag. Maar Martini Plaza ligt het accent op 's avonds. Nou ja, voeg dat samen.
13: Provincies Groningen en Drenthe richten een club op om oude bedrijventerreinen op te knappen. De herstructureringsmaatschappij Drenthe Groningen, zoals de organisatie gaat heten, zal zelf op zoek moeten naar geld vanuit de markt. Het krijgt wel een startbedrag van €10 miljoen om projecten aan te jagen. Het opknappen van oude bedrijventerreinen kan uiteindelijk ruimtewinst opleveren en een betere benutting van de bestaande bedrijfsruimte. Te grote bedrijven zouden elders kunnen doorgroeien, waarna nieuwe bedrijven hun plek in kunnen nemen, zo denken de provinciebesturen. En Donar begint vanavond in Martini Plaza aan de play-offs voor de landstitel. De Groningen basketballers ontliepen als nummer 2 van de competitie de kwartfinale en spelen nu al de halve finale tegen ZZ Leiden. Assistentcoach Jannik Koerts heeft er vertrouwen in. Volgens hem zijn de spelers fit en hongerig.
15: Het was eerst natuurlijk een paar dagen rust. Dat hadden we denk ik ook wel nodig. En toen kwamen ze weer terug. Eigenlijk vanaf het eerste moment is de intensiteit goed, de focus is goed. En we willen gewoon iets doen dit jaar. Kijk, we hebben een beker gewonnen. Toen hebben we direct gezegd, we zijn nog niet klaar. Nou ja, we gaan ervoor om er nog iets aan toe te voegen dit seizoen.
13: De eerste wedstrijd in de halve finale serie begint vanavond om 19:30 in Martini Plaza. Ploeg die als eerste 3 wedstrijden wint, gaat door naar de finale. Volg dat ook op rtvnoord.nl.
1: Waag jij je nog aan voorspellingen op basketbalgebied?
13: Oh, dat is niet helemaal mijn sport, maar ik denk dat Dona dit wel gaat winnen.
1: Zo. Prima voorspelling. Even kijken of de voorspellingen van Harma ook zo prima zijn.
0: Vandaag is de bewolking en regenmatig zijn. Met een zwakke tot matige zuidwest tot langs de kust noordelijke wind wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht wat helder. Temperatuur zakt weg tot om de bieden 13 tot 15 graden. In Muiden begint met flink wat zon, maar in de loop van de dag verschijnt er ook enige bewolking. Met een zwakke tot matige zuidwest tot lood- en noordwestenwind 22 graden. In het Lauwersmeergebied tot 27 graden verdere provincie in.
1: Oh, lekker weer. En ook mooi weer om te bellen naar Altijd Wat Anders. Het is de vrije ronde 050-3188-288. Had jij nog een wijze levensles? Want dat vond ik een hele mooie aflevering van de week. Maar kwam je er niet door? Een les voor de volgende generatie? Laat het hier dan weten. Wat vind jij van 30 km per uur rijden? Hebben we ook besproken hier. Wat hebben we nog meer? Oh ja, de Chinezen hebben we ook nog besproken. Nou, genoeg om op terug te komen. Of heb je eigen nieuws? Of gaat er iets gebeuren in jouw wijk of dorp? 050-3188-288. De lijnen zijn alvast geopend.
3: Vier het Pinksterweekend in het Vesta Woonforum. Met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
16: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
17: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
3: Het Vesta Woonforum is tweede Pinksterdag open van 12 tot 5.
17: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
20: Riga. Riga Keukens, daar word je blij van.
21: Meertens Meubelen.
22: En Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
21: Meertens Meubelen.
22: En Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
23: De koffie staat klaar.
20: Riga. Riga Keukens heeft als een van de weinigen zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus.
23: Riga.
20: Riga Keukens, daar word je blij van.
21: Meertens Meubelen.
22: En Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
1: Doe 50-3188-288. En dit is toch ook het moment waar Sergej altijd naar uitkijkt. Zo, einde van de week. Vrije ronde.
24: Ja.
1: Want wat gaan we allemaal weer krijgen? Hè?
24: Dat weet je nooit.
1: Je weet het nooit.
24: Misschien een paar leuke moppen.
1: Oh ja.
24: Evenementen.
1: Ja, ja.
24: Met welke factor we ons in moeten smeren.
1: Nou, dat vind ik. Ik doe altijd factor 50. Gewoon standaard.
24: Maar ja.
1: Ja, dan hoef ik ook minder vaak te smeren. Dat is volgens mij het idee.
24: Heb je zo'n hele dikke laag crème op
1: je? Als je dan lijkt je zo. Wat is er, Edwin?
25: 1 keer per jaar?
1: Nee,
25: niet
1: maar
25: dan douchen.
1: Hoef je minder vaak op een dag. Kijk, je kan ook factor 20 doen, maar dan moet je het gewoon vaker doen.
24: Oh.
13: Maar factor 50 moet je toch ook na een uur of 3-4 in de zon alweer smeren?
1: Ja, dus kun je, ja, dat klopt. Maar kun je dus nagaan, als je factor 20 hebt, moet je
13: nog meer smeren?
1: Ja.
24: Maar wij stonden net even gezellig buiten. Ik heb jou niet zien smeren. Wanneer begin jij er echt met je in te smeren? Is dat als je langer dan een uur buiten bent? Of
1: 050-3188-288. Ja, wat wil je nou horen? Ik ben toch gewoon. Ik ben aan het werk. Maar als ik gewoon in de zon buiten ga zitten, bezig ben,
24: ook thuis.
1: Op het strand. Nou, ja, dat moet ik eigenlijk wel meer doen. We zijn er wel heel, heel scherp op dat we onze kinderen sowieso insmeren.
13: Daar zeg je inderdaad wel wat. Want de vakantie, dan ga je insmeren. Ja. Maar als je dan gewoon buiten bezig bent, dan vergeet ik het ook.
1: Eens.
24: Even een boodschapje doen.
13: Ja, even een start
24: eten.
1: Ja, klopt.
13: Ja.
1: 050-3188-288.
24: Ik ga weggelachen, maar het is best zinnig wat ik zeg.
1: Willem Vos in Winsum, goedemiddag.
26: Ja, goedemiddag, Nibino.
1: Mooi.
26: Ik ben goed ingesmeerd.
1: Nou, ik wou zeggen, ja, de zon schijnt ook in Winsum volgens mij. Maar oké, goed ingesmeerd.
26: Zeker.
1: Heel goed. Ja. Want jij bent op pad geweest, begreep ik, hè?
26: Ja, dat klopt.
1: Vertel.
26: Wij zijn vanmorgen met de vrijwilligers en leden van de stuurgroep vluchtelingenwinsten zijn wij naar het AZC geweest, hier in het dorp, om hen een bloemetje te bezorgen met een mooie tekst erbij. Omdat, zoals je weet, is de laatste tijd nogal het opvangen van asielzoekers nogal negatief in het nieuws. En daar krijgen die mensen natuurlijk ook mee. En vandaar dat wij gedacht hadden om hun een hart onder de riem te steken en hen te verblijden met een bloemetje. En hun te laten weten dat ze meer als welkom in Winsum zijn. En dat we hopen dat ze zich hier vrij en ook gewaardeerd voelen om samen met ons in dit mooie dorp te verblijven.
24: Wat mooi, Willem. Ja, een bloemetje gebracht, ja. Dus dat is wat anders dan een brandende fakkel. Want die beelden, die hebben we gezien. Heb je het met die mensen die dan in het AZC in Winsum wonen ook over gehad?
26: Ja, hiervoor al. We hebben natuurlijk ook wel wat meer contacten daar. Dus we komen daar regelmatig bij mensen over de vloer. En je merkt ook dat mensen daar gewoon diep van onder de indruk zijn. En ook wel, ja, die voelen zich ook wel eens gekwetst en ook wel eens wat bang. Maar goed, gelukkig is dat hier in Winsum niet nodig. Dat weten ze ook wel. Want we hebben hier in Winsum een prima verhouding met deze mensen. Ja. En het gaat hier eigenlijk allemaal heel erg goed.
24: Hoe kan dat, Willem, dat het in Winsum zo goed gaat?
26: Nou, omdat wij vanaf het begin af aan dat de mensen hier kwamen, hebben we een samenwerking gezocht met ondernemers, met promotiewensen, met de sportverenigingen, de kerken. Veel mensen dus bij betrokken. En daar hebben we een hele hoop vrijwilligers uitgeput. En deze mensen, wij maken samen een heel programma om deze mensen gewoon ook bezig te houden. Het is gewoon fijn als je nu door het dorp loopt, dat laten ze steeds weer weten dat ze eventjes herkend worden.
24: Ja.
26: En dat je even de hand tegen elkaar omhoog steekt of even mooi roept. Dat kunnen ze ook al inmiddels. En dat werkt gewoon heel goed. Dat zou op veel meer plaatsen moeten kunnen.
24: Ja, dat zou je zeggen. Hebben wij ook weer het nieuws de afgelopen dagen gevolgd, ook in Ter Apel. Hè? Hoe kijk jij daarna? Want jij zet je natuurlijk flink in voor in ieder geval de vluchtelingen in Winsum. Maar hoe kijk jij naar dat nieuws?
26: Ja, dat is zo verschrikkelijk om te zien dat daar nu weer mensen buiten moeten slapen en weer over 's avonds nog weer moeten worden overgebracht en om 7 uur 's morgens weer in de bus, omdat er gewoon geen capaciteit is om die mensen onder te brengen. En dat is natuurlijk ook wel iets dat een heel groot verschil is met een AZC zoals wij in het dorp hebben. Hebben we allemaal een plek waar ze langer kunnen verblijven en daar blijven ze slepen met die mensen en dat is gewoon mensonwaardig.
24: Ja. Willem, bedankt. Ik neem aan dat het met een glimlach is ontvangen, de bloemetjes. Bedankt voor het bellen.
26: Goed zo, dankjewel.
24: Mooi. Ja, dan blijven we in Winsum, want de burgemeester van Winsum, Kunning Wierenga. Goedemiddag.
2: Hey, hallo.
24: Nou, wat dorst? Dirk...
2: De burgemeester. Ik wilde Dirk dat nog even neemde, maar hij vond dat hij lang genoeg aan het worden staat. Dus ik dacht, ik bel gewoon vrijdag heen. Nino, wie hem een Indonesische vriend, en dan ben ik net naar Indonesië West ook, met zijn man, dat is een homofiel stijl, maar een leuk stijl. En door was die zus van hem, aldurend Indonesisch komen, en er stond de hele dag wel wat kloor. Die kon wat aan, dan pakte je wat.
24: Ja.
2: En dat vind ik zo lekker. Ik vind die van de Chinees ook lekker, hoor, net als Dirk. Maar dat Indonesisch nou, die vrouw die legt er zoveel liefde in, en dat is zo lekker. En die gauw die hier woont, die vriend van ons, die kookt ook af en toe, en dan kreeg je ook wel eens wat. En nou, dan is het feest, hoor. Daglanders gezin. Weer met zo schrik in. Ja.
24: En wat vind je daar het lekkerste, Kunny? Welke Indonesische snack of gerecht?
2: Ik weet het niet hoe dat heet, maar het is ries. En er komt zo'n prutby met een beetje rundvlees de deur. En hele lekkere saus. Niet zozeer hele lobbig, maar wel heel lekker.
24: Kunny, zeg nou, er komt dan prutby.
2: Ja, nou,
24: dat dus, klinkt toch niet lekker, Kunny. Dat is
2: een recensie met liefde.
24: Ja, oké.
2: Ja, lekkere preurt.
24: Ja, nee, oké. Dus als maar skuizen, Kunny, eerdappels, vlees, groenten of de Indonesische keuken, wat zal ze zeggen?
2: Wie eet nou blomkool van ons eigen toen en daar verheug ik me ook al op.
24: Dat snap ik.
2: Dus ik vind Hollandse pot ook altijd heel lekker. Maar geen nou ja om Chinees.
24: Ja, nee, dat klopt. Oké, okay, maar... Dus, Ja, dus in Huizen Wieringa is een, nou, is een soort van street tussen Chinees en Indonesisch, begreep ik.
2: Ja, nou ja, ja. Omdat we Indonesisch en ook van onze vriendkring, dus er zit een stuk liefde bij natuurlijk. Hè?
24: Ja, dat snap ik. En ook, bist u ook van de sambal, Kunnie?
2: Ja.
24: Dirk ruikt alweer. Ja.
2: Je kent mij nooit, hè? Ik ben gisteren 54 jaar getrouwd en we zijn er helemaal gewend. Wie vond mijn koratje precies aan?
24: Nou, dat, van harte gefeliciteerd, jongens. Wat prachtig. 54 jaar. Geniet van het komende jaar.
2: Dan wel.
24: Oké, mooi.
2: Zoals we kennen, ja. En succes en goede Pinksterdong, hè?
24: Ja, hetzelfde. Ja, mooi. Mooi, Dirk. Hoi. Ja, roept toch altijd mee hè, op de achtergrond. Dat, hoort er, dat houden ze er toch in daar. Gaan we naar meester Hans van de Fiducia School in stad. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
24: Vertel.
4: Een hele goede middag, Mirino.
24: Hoi.
4: Hey, ik zit hier met 4 leerlingen uit groep 7-8 van de Fiducia School. En die willen eigenlijk heel graag iets vertellen over een sponsorloop die wij gaan houden.
24: Kijk eens aan. Groep 7-8 zeg je?
4: Ja, groep 7-8.
24: Oh, maar die kunnen al wel zelf praten toch?
4: Ja, dat gaan ze nu wel doen.
24: Goedemiddag jongens, wie heb ik aan de lijn?
5: Lou, Emma, Filene, Sarah.
24: En jullie gaan een sponsorloop doen?
5: Ja.
24: Waarvoor?
5: Voor het Beatrix Kinderziekenhuis.
24: Oh, wat mooi nieuws. Wij hebben altijd Klaas Veensa die hier belt. Van de stichting Vrienden van Beatrix. Daar zamelt hij altijd geld in door middel van een klaverjas toernooi. Maar jullie doen dat dus ook. Waarom gaan jullie dat doen?
5: Voor de kinderen te helpen.
24: Ja, wat mooi. Maar dat ga je dus doen door een sponsorloop te doen. Om wat voor loop gaat het?
5: Het gaat over sponsorloop en dan moet je zoveel mogelijk rondjes lopen en zoveel mogelijk geld ophalen dat die kinderen bijvoorbeeld iets leuks kunnen doen daarvoor. En ja, leuke dingen kunnen doen, plannen voor.
24: En rondjes lopen als in hardlopen bedoel je?
5: Ja.
24: Oh, heftig ja, met dit weer?
5: Ja.
24: Nou, dan wens ik jullie daar alvast veel succes mee. Want hoe, wat is het streefbedrag dan, wat jullie willen binnenhalen?
4: Hoeveel hebben we nu?
5: We hebben nu
4: 7000 en 20 euro hebben we nu.
24: Zo.
4: En hoeveel willen we graag?
5: 7050 euro.
4: 7500.
24: Oh, dus goed bezig meester Hans. Ja, dus nog 480 euro moet erbij ongeveer. Hoe kan men jullie steunen?
4: Via de site van steun Beatrix Kinderziekenhuis. En als je dan zoekt op Fiducia School, dan kom je op een mooie doneeractie.
24: Oké, dus steun Beatrix Kinderziekenhuis en dan even op de site zoeken op Fiducia School. De actie van de Fiducia School. En dan komt het allemaal goed. Loopt meester Hans zelf ook rondjes mee?
4: Wat denk je, Sarah?
5: Ja.
24: Heel goed. Jongens, veel succes.
4: Dinsdagmiddag.
24: Dat gebeurt dinsdagmiddag. Oké,
4: dus dinsdagmiddag om 12 uur ongeveer, dan gaan wij beginnen, 12:30.
5: Stadspark.
4: In het Stadspark bij de atletiekbaan.
5: Groningen.
24: Jongens, jullie vullen elkaar goed aan. Ja, nou, ik wens jullie heel veel succes. Dus voor dinsdag kun je nog je melden op die site. En dan zoek dan even op actie Fiducia School. En dan komt het allemaal goed. En anders dinsdag gewoon hem naar de atletiekbaan. Gaan we naar meester Harry. Ja, leuk zeg. Hey, meester Harry. Goedemiddag, meester Harry.
6: Goedemiddag. Je bedenkt iedere keer iets nieuws. Dat is zo mooi. Ja, ik heb ook gezegd dat ik om je moet lachen. Dan moet je zeggen. Want ik het heel grappig vind soms. Hoe je reageert.
24: Soms.
6: Ook op mevrouw weg dan aan toe. Ja, nee, dat is echt wel amusant.
24: Okay.
6: Maar is ook, je had er al van, je valt natuurlijk gelijk in de reden als ik praten ben vaak. Oh. En dat is jouw werk. Ja, maar ik bedoel, die zei van, hey, dit lees je op. Weet je wat vorige keer, hè?
24: Dat kon je echt goed horen.
6: Ja, omdat zo snel praten, ja, dat gebeurt niet vaak. Want ik ben niet zo goed bedreven in het praten zoals jullie.
24: Ook
6: bijvoorbeeld ook Mario Meijer, ook zo'n goede spreker.
24: Ja,
6: ook zo'n goede spreker.
24: Zeker.
6: Jij ook. Dat is een generatie na mij, die kan makkelijker zich uiten.
24: Ja.
6: Dat geleerd kennelijk op een of andere manier. Ik weet niet hoe dat zit.
24: Harry, jij telt niet meer mee, jouw generatie.
6: Ik tel niet meer mee. Nee, ik tel niet meer mee, inderdaad. Maar ik wil toch. Ik heb wel iets laten programmeren, of met opgenomen.
24: Oh.
6: En dat is op YouTube kun je zien dat ik dus niet. Het aflezen van een papiertje, dat doe ik spontaan. En dat is Reuring Lucky 7. Geprogrammeerde naapers. Kijk dat maar na. Dan zie je ook dat ik niet van een papiertje aflees.
24: Maar wacht, heb jij dan autocue, Harry?
6: Nee. Dat kan ook.
24: Ja, dat kan maar zo.
6: Dat doen ze heel veel. Ja, dat zien we natuurlijk niet als kijkers.
24: Bij Noord Vandaag bijvoorbeeld. Ja, ik verklap het nu misschien. Ik denk dat ik nu heel veel dromen nu verpest. Maar wij doen dat met Noord Vandaag ook met autocue, Harry.
6: Ja.
24: Zou je niet zeggen?
6: Mensen denken van, goh, nee, dat zou je niet zeggen. Nee, de mensen hebben erin door. En ze hebben ook niet door, dat wist ik ook niet zo, maar dat er heel veel opnames worden gemaakt. En dan kiezen ze de beste uit.
24: Nee, dat kan. Ja. Bij Noord Vandaag niet trouwens, hoor. 6 uur is gewoon live.
6: Nee, hè? Ja, dit is gewoon live. Dit is natuurlijk zo mooi, hè? Dit is spontaan, hè? Je wordt niks
24: radio ook. Ja, opgenomen. Nee, zeker. Ja. Zeker.
6: Nee, dat is mooi. Dat maakt het programma ook zo mooi, hè? Weet je wel?
24: Ja, nou, dus Harry, jij wilde even reclame maken voor jouw YouTube-kanaal. Jij bent dus ook een broadcaster.
6: Nee. Iemand heeft kennis van mij. Heeft dat,
24: oh, kennis.
6: Heeft dat wel.
24: Ja, maar is dat kennis, Groninger, ja. Harry? Want anders dan heb ik er niks mee, hoor.
6: Dus, nee, van een terapel heeft hij wel gezeten. Op een internaat. Dus hij is wel een beetje met de Groningers, wat ervaring. Maar dan kijk hem eens na, dan zie je ook dat ik inderdaad geen autocue, hè.
24: Nee. Dus hoe, de stoffige aap of zo, wat zei je nou?
6: Reuring.
24: Reuring.
6: Lucky. CKY, Lucky 7.
24: Oké, okay, leuk.
6: Kijk dan even na, dan zie je dat ik dus niet van een papiertje aflees en ook geen autocue. Nee. Het is gewoon buiten opgenomen. Laten we even kijken. Het was geen mooi weer toen, maar...
24: Nee, maar dat geeft niet. Harry, bedankt kerel en geniet van het mooie Pinksterweekend.
6: Ja, oké. Ja, dankjewel.
24: Oké.
6: Ja,
24: mooi. Harry Boerland was dat. Reuring Lucky, jij hebt het gezien. Ja, ik heb net even een heel klein stukje gekeken. En? Ik kon niet heel veel met geluid bekijken. Maar ik heb opeens een gezicht bij Harry Boerland.
7: Maar is dat Harry?
24: Ja, volgens mij. Ik moet het nog even...
7: Maar hij zei dat het een... Harry, hang jij nog?
24: Nee, hang niet meer.
6: Ik hang nog. Ja, maar ik hang niet.
24: Heb jij een baard, Harry?
6: Ik heb een baard, ja. Ik was een rooie, ja. Vroeger was ik een rood. Ik werd altijd uitgezonden voor rooien. Uh-huh. Maar mijn haar is helemaal verbleekt. Mijn baard is ook helemaal verbleekt.
24: Dus wij kunnen jou dus op dat filmpje zien?
6: Ja.
24: Dan ga ik direct. Dan breek ik het programma nu ook af.
7: Ik heb
24: jongens,
7: nog geen papier gezien.
6: Ja, breek me af.
24: Harry, bedankt. We stoppen nu gewoon met altijd wat anders. En we stoppen met tussen de middag.
7: Ho.
24: We gaan lekker op YouTube. Nee, niet.
7: Dat zijn contracten.
24: Oké. 050-3188-288. Wil jij nog terugkomen op iets van afgelopen week? Want ik kan mij nog... Die vond ik heel mooi. Die levenslessen. Die uitzending dat het ging over levenslessen. En wat zou je graag de volgende generatie ook willen meegeven. Daar waren nog wat mensen die achteraan moesten sluiten in de rij. En ja, toch helaas niet meer voor 1 uur in de uitzending konden komen. Omdat het gewoon te druk was. Heb jij nou nog een levensles die jou op het puntje van je tong ligt? En je denkt, ik wil dat toch even doorgeven. Graag, want daar zijn we hiervoor ook. Hè? Een beetje elkaar ook helpen. En ik heb sowieso al wel wat geleerd toen die dag.
7: Ja.
24: Van Edwin eigenlijk trouwens. Onze nieuwslezer, die is nu even pauze, maar die zei, maak je nou niet zo druk?
7: Ja, maar soms is dat heel moeilijk. Dan maak je je gewoon druk. Maar hoe kan je dat dan stopzetten?
24: Ja, ik probeer daar wel wat meer over na te denken dan.
7: Ja.
24: Ja. Wat is nou een wijze levensles die jij hebt geleerd ooit van iemand?
7: Poeh. Ja, nee, maar dat ze gewoon vriendelijk naar elkaar zijn. Een beetje aardig voor elkaar doen, elkaar helpen. Dat het niet overal iets tegenover hoeft te staan.
24: En van wie heb je dat geleerd?
7: Ja, gewoon van mijn moeder, van mijn opa en oma. Een beetje, ja, dat zit gewoon in de familie, zo wordt dat doorgegeven. Help elkaar.
24: Ik weet niet of moeder en opa en oma nu zitten te luisteren, maar ik kan jullie vertellen, dat is wel... Hij brengt het wel in de praktijk. Dat zou je wel kunnen zeggen, want hij helpt graag. En hij doet ook vaak heel aardig. Dus de lessen zijn overgekomen wat betreft Sergej. Gaan we eens even kijken. 050-3188-288 werd gebeld door Jeroen Kruizinga. Mooi, Jeroen.
8: Ja, dat klopt helemaal.
24: Vertel, kerel.
8: Nou, we gaan het hebben over de apel natuurlijk.
24: Ja.
8: Dat, en ik kwam van de week iets tegen. dat wat je vluchtelingen kan opvangen zelf. En als je daar dus een financiële vergoeding voor krijgt, dat is destijds ook met de Oekraïners gebeurd.
9: Ja, oké. Okay.
8: Dat is
9: ja.
8: De oplossing. Thuis opvangen.
9: Voor de oplossing voor de doorstroming, om het zo te zeggen?
8: Ja.
9: Ja. Ja. Want waar woon jij, Jeroen?
8: Ik woon in Groningen, in de stad.
9: Ja, maar is dat dan iets wat jij overweegt om dat
8: nee,
9: te doen?
8: Nee, ik zelf niet.
9: Oké. Okay.
8: Nee, dat niet. Maar het is altijd zo, kijk, zoals van de week is in Utrecht weer zo'n protestactie geweest. Ja. En er staan heel veel mensen met vluchtelingen welkom. Nou, ik denk, ga daar dan heen, want het is een organisatie, die heb ik samen met COA. En dan ga daar mensen ronselen. Misschien raak je er 50 kwijt.
9: Ja, precies. Dat die doorstroming dus weer op gang komt.
8: Ja, want in Loosdrecht kunnen er geloof ik 90. Nou ja, dat is ook niks. Want ik hoorde jullie gisteren zeggen dat er 60 of zo per dag bijkomen. Ja. Goed, ga naar die mensen toe die daar allemaal staan. En ga ze dan vertellen van je kan zelf ook in opvangen. Dan krijg je, ik weet niet hoeveel. Ik meen dat het met de Oekraïners destijds €500 per maand was.
9: Ja,
8: dat is niet
9: ja.
8: Voor... De, ja,
9: kun je eten kopen en zo.
8: Ja, gas, ja. Licht, water.
9: Maar zou dat dan... het is misschien ook weer een noodverbandje, Jeroen. Dat is inderdaad een optie. Maar zou het niet beter zijn als men gewoon die wet eens volgt en uitvoert... en dat gemeenten dus ook gewoon zeggen van... ja, dat is goed. Wij gaan ervoor zorgen dat wij hier een gebouw hebben of neerzetten... waar we gewoon grotere aantallen kunnen onderbrengen. Ja.
8: Als je elke maand 200 kwijt kan bij mensen thuis, wil je al
9: wat
8: kwijt.
9: Ja, maar en waarom zeg jij dan voor mijzelf niet? Want het lijkt een mooi streven.
8: Nee, ik heb sowieso geen... Nee. Ja, tenzij het... Nee. Nee, ik ben sowieso voor het Dublin-akkoord volgen. Veilige landen ze niet in. Dan ben je volgens mij ook wel heel... Maar dat is een ander onderwerp. Maar ik bedoel, er zijn zoveel mensen die... met het vluchtelingen welkom en dat ding van, nou ja, oké, dan moet je ook meewerken aan het opvangen van die mensen. En als dat niet mogelijk is via de spreidingswet, probeer er zelf een in huis te nemen.
9: Maar zou dat ook niet, Jeroen, zo zijn dat mensen die daar zeg maar dan zo'n tegendemonstratie gaan doen, zo noem ik het maar even, dat die juist dat een reactie is op weer... Nou ja, de Defend Netherlands en zo, die dan weer met fakkels gooien, dat ook een extreme tegenreactie is?
8: Dat wel. Maar stel dat er 500 man staan in Utrecht. Ik heb geen idee hoeveel er waren. Je pikt er 20 uit die het wel willen doen.
9: Ja.
8: Nou, dan heb je de 20. Die 20 zeggen hartstikke leuk, joh. Dan gaan die vrienden dat ook doen. Nou, dan ben je er alweer wat kwijt.
9: Ja, zo is
8: dat
9: het.
8: Een win-win situatie.
9: Jeroen, je hebt het verteld. Dus mensen hebben het gehoord. Dank je wel.
8: Het gaat erom, het is heel onbekend.
9: Ja.
8: Dus
9: daarom...
8: zegt het voort.
9: Precies. Nou, dat heb jij gedaan,
8: heb jij
9: Jeroen.
8: Geen plek? Heb jij geen plek thuis in Winsen?
9: Nou, daar is overal wel plek.
8: Nou, kijk.
9: Ja, ik denk er even over na, Jeroen. Moet ik ook thuis even overleggen, hè?
8: Ja, mag vast wel.
9: Bedankt voor het bellen, Jeroen.
8: Ja.
9: Mooi kerel. Mooi. Jeroen Kruizenga. Ik wou naar de volgende bellen, maar die is weer weg.
24: Ja.
9: Nou.
24: Ah, dat is jammer. Ja, Tineke Kappen belde nog met haar onderwerp was... ouder worden en hoe hiermee om te gaan.
9: Oh, heftig.
24: Je deed net nog even een vraagje... of je stelde de vraag over een wijze levensles.
9: Ja.
24: Ik weet niet of het een hele wijze levensles is. Het klopt inderdaad wel, maar Daniel Siekman komt met... het valt niet altijd mee zonder schip op zee. Nee, dat... wat betekent dat dan?
9: Moet ik hem... Hier gaan we eens even rustig over nadenken,
24: lang
9: Daniel.
24: Lang liefste weekend om over Noord te denken.
9: Ja, precies. Ja. Bedankt voor het bellen allemaal. Bedankt voor het appen. Dit was de vrije ronde, altijd wat anders. En het belangrijkste, allerbelangrijkste wat ik vandaag heb geleerd... is toch denk ik wel dat Harry Boeland het ook uit het hoofd kan.
24: Jazeker. En hoe?
9: Bedankt, jongens.
10: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
15: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
14: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
16: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
25: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
27: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
28: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
29: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
28: 0683-252-162.
30: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
28: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
29: Dit is Radio Noord.
30: Nu het nieuws van 1 uur.
31: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in Krimpen aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 190 Noach, die al jaren in Krimpen aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten ark werd gebouwd door een christelijke

0: Dit was het NOS Journaal.
1: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
2: Raamdecoratie op maat gemaakt?
3: Timpweg.
2: Eigen productie- en montagedienst?
3: Timpweg.
2: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
4: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
5: Spanning, sensatie en actie, dat is topbasketbal bij Donar. Beleef mee en kom aanstaande vrijdag naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd in de halve finale tegen Leiden begint om 19:30. Kaarten via donar.nl.
4: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
6: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
7: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
8: Radio Noord.
9: Tussen de middag.
8: Met Nivino Geertsema.
9: Goedemiddag, we duiken zo het toentje van Joyce in. En je krijgt een weekendtip van de cultuurredactie.

0: Miles Smith, Stay. En daarvoor natuurlijk The Cure, Close to Me. Zoals je gewend bent, elke vrijdag intussen de middag krijg je zomaar een gratis tip voor het weekend van onze cultuurredactie. Nou, en vandaag hebben ze een hele leuke uitgekozen. Want droom je er wel eens van om met het Noord-Nederlands Orkest of dansgezelschap Club Guyon Roni op het podium te staan? Voor 160 leerlingen van het voortgezet en speciaal onderwijs is het werkelijkheid geworden. Ze werkten 10 weken aan een voorstelling en staan er vanavond mee in de Oosterpoort in de stad. Ik ga erover praten met Joelle Dol, coördinator educatie van het NNO. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe reageerden de leerlingen toen ze over dit project hoorden?
1: Wisselend. Oh. Sommige leerlingen vonden het ook best wel ontzettend spannend natuurlijk. Ik bedoel, wanneer sta je nou op zo'n groot podium? Dat hebben denk ik de meesten nog nooit meegemaakt. Dus ja, fantastische kans natuurlijk, maar toch ook wel een beetje heel erg spannend. Er zitten natuurlijk ook leerlingen tussen. Ja, voor hen is het een droom die uitkomt. Die hadden hier al veel vaker over nagedacht.
0: En hoe gaat dat dan in zo'n groepsdynamiek? Helpt men elkaar of moeten jullie heel erg zorgen die spanning dan weg te halen?
1: Ja, we hebben natuurlijk de workshopdocenten die, wat jij vertelde al, 10 weken lang met de leerlingen op de scholen aan de slag zijn geweest. De leerlingen zijn echt, die staan aan het roer. Dus zij hebben echt zelf de choreografieën gemaakt, zelf de muziek gecomponeerd. Dus ja, die muziekdocenten, dat is hun steun en toeverlaat natuurlijk in het proces er naartoe. Maar ook op de dag zelf. Maar ja, je ziet ook echt wel, het zijn eigenlijk leerlingen van een heleboel verschillende scholen. Echt uit heel Noord-Nederland, dus Groningen, Friesland en Drenthe. En ja, gaandeweg de regiedagen, de afgelopen dagen, ontstaat er ook iets tussen de leerlingen, tussen de deelnemers. Ze leren elkaar kennen, ze kijken naar elkaars optreden, ze moedigen elkaar aan. Geef elkaar een steuntje in de rug. Help elkaar. Ja, het is gewoon echt prachtig om te zien. Ik denk voor de meeste leerlingen echt een ervaring die ze de rest van hun leven met zich gaan meedragen.
0: Ja, en voor de orkestleden denk ik ook wel bijzonder om dit zo te doen.
1: Absoluut, absoluut. En eigenlijk nog meer dan afgelopen edities, want dit is al de 6e editie namelijk. Versmelt het orkest ook meer met wat de jongeren eigenlijk gemaakt hebben.
0: Houdt jullie ook jong?
1: Absoluut, ja, dat zul je wel zien voor alle mensen die gaan komen.
0: Wat voor voorstelling is het geworden dan?
1: De voorstelling staat onder leiding van de choreografe Ade Danielle en Sharon Maaskant. En het draait eigenlijk om het proces van opgroeien. Dus van fantasie en vrijheid in de kindertijd naar uiteindelijk het vinden van je eigen plek. En als je komt vanmiddag, vanavond, dan ga je ook echt wel wat elementen vanuit Disney terugzien. Want daar hebben Ada en Sharon zich door laten inspireren.
0: Oké, dus, maar je ziet dus van alles. Je ziet muziek, dans, alles erop en eraan.
1: Klopt, prachtig licht, prachtige kostuums. Het is echt voor de mensen die komen kijken een cadeautje, denk ik.
0: Maar kunnen we nog heen als we willen?
1: Jullie kunnen nog heen als jullie willen. Okay, absoluut. Er zijn nog kaartjes voor beide voorstellingen. 5:30 en 8:15.
0: Een mooi programma. Dus in de Oosterpoort, heel veel plezier daarbij.
1: Enorme dank. Ja, we verheugen ons er enorm op. En de jongeren natuurlijk vooral. Die kunnen niet wachten.
0: Nee, dat snap ik. Joelle Dol, coördinator educatie van het NNO was dat. Duiken we zo het toentje in van collega Joyce. Want vanavond gaat hij in première de nieuwe rubriek Mijn Toentje. En zij komt vertellen wat daar allemaal in gaat zitten. Vanavond na George Baker.

0: De George Baker Selection Little Green Bag.
1: Mijn wijkskil de boom, die kwam zo slecht op. En de stripper spreekt naar binnen op. Wat is mooier dan een hoeske met een

0: in de stemming komen voor de première vanavond van Mien Toentje met onze eigen Joyce Kranenbach. Mooi,
1: ja,
0: Joyce.
1: Mooi.
0: Mooi. Jij komt net uit de tuin voor de laatste opnames.
1: Nou, niet de laatste, maar we zitten midden in de opnames. En we waren vandaag in Boer Akker. Bij Dorpstuin De Meent. Prachtig project. Ken je dat?
0: Nou, ja. Ik zit hem te denken. Wij zaten hier toch laatst.
1: Klopt.
0: Toen belden die mensen toch van kom maar langs, wij hebben iets moois.
1: Klopt helemaal.
0: En, was het ook echt mooi?
1: Ja, het was echt mooi.
0: Even eerlijk nou.
1: Nee, serieus. Echt heel groot. En ze zijn ook nog van alles van plan. Want het is dus nu 5 jaar hebben ze het. 4 jaar zijn ze echt bezig. En het is echt top. Als je er komt, je kijkt je ogen uit.
0: Ik ben benieuwd. En dat zit dus onder andere in Mien Toentje. Want nog even Mien Toentje, wat wordt dat voor programma?
1: Ja, dat is een programma over tuinen. Dus we gaan echt de tuin in. We krijgen groene vingers. En dan gaan we kijken van, hoe ziet die tuin eruit? En is alles hier voor elkaar? Of heb je misschien ook problemen in de tuin? En dat zijn heel veel waterproblemen. Want water, dat heb je of heel veel in de tuin of heel weinig. Ja. En hoe kun je dat dan het beste doen? Jij had het volgens mij toen ook al over jouw gras, hè?
0: Ja, waarschijnlijk door de afwatering. En dat heb ik nu. Ik heb geprobeerd die drainagebuizen heb ik uitgespoten met een bepaald apparaat. En één daarvan doet het nu.
1: Wauw.
0: Ja,
1: dus jij bent echt bezig gegaan?
0: Ik ben bezig gegaan. Ook een beetje door ons gesprek.
1: Ja.
0: En het heeft voor een kwart geholpen dus. Maar die andere drie drainagebuizen, ik denk dat zij verkeerd zijn aangelegd.
1: En heb jij een wadi in de tuin dan?
0: Een wat?
1: Een wadi.
0: Wadi?
1: Ja, dan moet ik ook zelf weer nadenken. Dat is een waterafvoerdrainage-infiltratie. Zo, hé.
0: Oh, gewoon
1: er zo in Muiden, hè?
0: Dikke kuil in de tuin, bedoel je?
1: Precies, ja, daar komt het op neer.
0: Nou, daar komt het. Ja, nee, die hebben we wel, want ik heb zo'n trampoline.
1: Oh ja.
0: Dus, ja, dan moet je natuurlijk.
1: Die is ingegraven.
0: Die is ingegraven. Ja. Dus in principe hebben we een wadi, ja.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Nou, dat is dus ook een. Sergej, die schudt nee.
0: Nee?
2: Nee, er moet toch eerst een kuil en dat doe je dan van dat van plastic in zo'n folie en dan grind.
0: Dat hebben we allemaal.
2: En van die, ja?
0: Ja, dat zeg ik toch net.
1: Ja, het klinkt alsof Sergej het heel veel werk vindt.
0: Ja.
2: Ik heb geen
1: tuin. Hoe is het met jouw tuin? Oh.
2: Ik heb rubber tegels.
1: Oh. Maar dat hebben we dus ook, hè? Want er zijn heel veel luie tuinierders.
0: Ja.
1: Ja, ik ben er zelf ook één. Ja,
0: wij zijn nog totaal niet summer ready thuis. Jullie wel?
1: Nee. Nee,
0: boeit het je wat?
1: Jawel, steeds meer. Maar ook voor het zicht wel een beetje. Hè?
0: Ja.
1: Op. Maar we hebben ook een buurt. En die vinden er ook wat van.
0: Dan komt er zo'n schuine blik zo jullie kant op zeker. Ja, ja. Nee, precies. Zeker. Hoort allemaal bij het volwassen worden, Joyce.
1: Ja.
0: Hey, je noemt zomaar in één keer zo'n wadi. Zijn er nog meer dingen die je echt hebt geleerd ook tijdens de opnames?
1: Nou, dan ga ik even weer terug naar Boer Akker. Want dat vond ik ook heel leuk vandaag. Daar zijn ze zelf aan het fermenteren. Dus ik kwam daar. Ja, jij kijkt al direct heel goed. En het is dus in een hele grote ton. Die ton zit dan dicht en dan gebeurt van alles in. Dat bobbelt en dat leeft. En dat, maar die deksel ging eraf, mijn jongen.
0: Oh,
1: er kwam er een lucht uit.
0: Ik durfde het ook niet te vragen, hè, Joyce. Maar nu snap ik het.
1: Oh ja, sorry. Nee, ik heb er vrij lang boven gehangen. Dus het zou nog enigszins hier rond kunnen zweven. Maar dat helpt. En weet je, daar hebben ze het natuurlijk voor een grote moestuin in het groot. Maar je kunt het ook heel makkelijk voor je eigen kleine tuin doen. Dat je een emmer hebt en je gooit er van alles in. Eierdoppen, bananen, gras. Je gooit het bij elkaar. Beetje grondwater erbij. En kloor. Je gooit het over je grasveld. En dan gaat dat gras wel groeien, hoor.
0: Ja. Ja, er zijn ook tips die je niet hoeft aan te nemen natuurlijk. Dat,
1: klopt.
0: Ik vind dat gewoon vies. Ja,
1: dat kan
0: er niks aan doen. Joyce, vanavond dus, hoe laat?
1: Het is Na Noord Vandaag te zien en dan iedere vrijdag.
0: En wie staat er vanavond in de spotlights?
1: Karel heeft echt ook zo'n mooie tuin. Het is nou trouwens prachtig weer, maar toen we bij Karel waren, toen regende het pijpenstelen, dus het was goudnat. Maar dat heeft dus ook weer zijn voordelen.
0: Mooi, we gaan kijken. Mien Toentje van met Joyce. Niet helemaal van, vooral van de tuineigenaren. Ik ben heel benieuwd wat je allemaal de komende weken voor ons hebt. Veel plezier.

0: Nights in Bedwang, Sterenvanger. En het mooie aan Edwin is, die hou je zo meestal rond 5:30. Ook niet in bedwang, want dan werkt hij weer naar het nieuwsbulletin toe. Met daarin...
1: Pak ze allemaal op. Schoor hem.
2: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine... door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
3: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
2: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
4: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
5: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen... in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen... van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: We hebben er zin in. Voor 2:30 zelfs. Noordnieuws, Edwin. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Een juwelier in de Gelkingenstraat in Groningen is vanmorgen overvallen. Gebeurde even voor 10:30. Twee overvallers kwamen de winkel binnen, bedreigden het personeel met een mes. Daarna gingen ze snel vandoor. Maar niet snel genoeg. Want een van hen kon korte tijd later al worden aangehouden door omstanders. Zoals te zien en horen is op dit fragment van Sikkel.
12: Niet om mijn knie, ik werk weg mee. Serieus.
13: Nee jongen, houd je bek.
12: Ik werk mee, niet om mijn knie alsjeblieft. Bloed op mijn bloed.
14: Ze hebben hem al, dus.
12: Ik heb hem, jij
13: ik ben kwaad.
14: Ik heb hem.
12: Niet om mijn knie alsjeblieft.
13: Sorry dat ik zo boos word.
15: Geef niet.
13: Ik kan er niet tegen.
15: Heeft hij uw...
11: Daar komt de politie.
13: Goed zo. Vuile klerenleier.
16: Hij is juwelier, hè.
13: Pak ze allemaal op. Schoor hem.
16: Rustig aan.
11: De politie is nog op zoek naar de andere overvaller. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekend. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij het aanmeldcentrum met Rapel plek is. Daarover is nog niets afgesproken, laat een woordvoerder weten. Pas aan het einde van de dag wordt duidelijk voor hoeveel asielzoekers er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, vangt het COA alleen nog kwetsbare asielzoekers op. De ongeveer 100 asielzoekers die vannacht hebben overnacht in een sporthal in Gieten... zijn inmiddels teruggebracht naar het aanmeldcentrum. Gemeente Arnhunze had de noodopvang beschikbaar gesteld... om te voorkomen dat asielzoekers in de buitenlucht moesten overnachten. Burgemeester Annowietse Hiemstra van Arnhunze... die zegt dat zijn collega Jaap Velema in Westerwolde... eventueel ook in de toekomst een beroep op hem kan doen.
17: Zeker, nee, maar dat hebben we ook gezegd. Hoor. Dus kijk, dit is gewoon geen structurele oplossing... maar mocht in de toekomst opnieuw een beroep op ons gedaan worden... dan zijn we in principe bereid om dat te doen. Het ligt er wel een beetje aan. Hè. We hebben natuurlijk best activiteiten in de sporthal... die je niet zomaar kunt afzeggen. Maar als dat een beetje kan en de nood is opnieuw hoog... dan hebben we die bereidheid.
11: Het Rode Kruis maakt zich ondertussen zorgen over de komende warme dagen in Ter Apel.
14: Dat is natuurlijk helemaal geen goede situatie. Dat is mensonterend. Gelukkig zijn er dicties. Dus mensen kunnen hun behoefte doen. Er is wat licht voor 's avonds. Maar dit is geen goede oplossing voor mensen. En vanaf vandaag wordt het ook heet. Je voelt het nu al, zoals je net zei. Je voelt de zon al branden in je nek. En dat wordt alleen maar warmer. En dit weekend wordt het naar verwachting echt wel warm.
11: Zei Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis, dat ondertussen heeft besloten dat het 5 tenten gaat neerzetten voor het aanmeldcentrum. Die zijn bedoeld ter beschutting tegen de zon. Niet om onder te slapen, zegt een woordvoerder. Het zijn open tenten. Naar verwachting worden de tenten over een half uur geplaatst. En een lichte stijging van het aantal passagiers voor Groningen Airport Eelde in het eerste kwartaal van dit jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. In totaal vertrokken en landen in de eerste drie maanden van dit jaar 11.875 reizigers. 300 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En dat terwijl het aantal vliegbewegingen op de luchthaven juist licht daalde ten opzichte van het jaar ervoor. Toch is het aantal passagiers op Eelde nog steeds bij lange na niet terug op het niveau van voor de coronapandemie. Meer nieuws op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Gaan we naar Harma.
15: Vandaag is de bewolking en regenmatig zijn. Met een zwakke tot matige zuidwest tot langs de kust noordelijke wind wordt 21 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat helder. De temperatuur zakt weg tot om de bieden 13 tot 15 graden. In Muiden begint met flink wat zon, maar in de loop van de dag verschijnt er ook enige bewolking. Met een zwakke tot matige zuidwest tot lood- en noordwestenwind. 22 graden in het Lauwersmeergebied tot 27 graden verdere provincie in.
0: 17 jaar jong was hij toen nam hij zijn eerste plaat op. En zijn echte naam is Bernhard Althoff. En omdat hij vandaag 80 wordt, is een van zijn nummers de kantineklassieker van vandaag. En we gaan natuurlijk zo nog de markt op.
18: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
19: Hey, waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
21: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
22: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda. De specialist van Noord-Nederland.
23: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
24: Spanning, sensatie en actie, dat is topbasketbal bij Donar. Beleef er mee en kom aanstaande vrijdag naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd in de halve finale tegen Leiden begint om 19:30. Kaarten via donar.nl.

0: Lucy Silva's met Breathe In. Jij komt net van de koelkast. Het is maar goed ook trouwens dat het in de koelkast is gelegd. Ja. Het is warm buiten, joh. Wat zit er allemaal in?
1: In het tasje van René. Een schaaltje met iets dat lijkt op salami. Makreel. Weer wat steekjes, zeg maar. Wat aardappels natuurlijk, kan niet missen. Hij koopt elke week 2 aardappelen en daar eet hij dan van. En wat saté, van die stokjes. Volgens mij gaat dat op de barbecue. Ja. Ik heb nog geen uitnodiging ontvangen van René, maar ach, ik zou op zich best kunnen.
0: René, we zien je snel voor die barbecue. Oh, lekker, zou hij extra stokjes bij hebben, denk je?
1: Tuurlijk, ja? Tuurlijk, anders haalt hij extra bij.
0: Ik hoop dat hij niet zo'n gasbarbecue heeft, maar echt met kooltjes.
1: Ja, zo hoort het, hè?
0: Vind ik wel. Ja. Dat is het lekkerst.
1: Nou,
0: we gaan luisteren. Hij heeft het allemaal gehaald. Net als zoals alle verhalen van alle Marco Bleu. René is de markt op geweest.
2: Ja, jongens, kom naar de markt. Veel van weinig, nooit chagrijnig.
3: Mooi, vleeswoordverkoper.
4: Morgen, René.
3: Is toen nou een beetje nijs?
4: Ja, de nieuwe fietskelder misschien onder de vismarkt, hè?
3: Oh ja, dat heb ik gehoord, ja.
4: Ja.
3: Vismarkt moet sowieso op de schop.
4: Moet sowieso op de schop. Nou, op zich niet verkeerd natuurlijk. Ja.
3: En dan een mooie fietskelder eronder.
4: Ja, nee, ik vind het nogal een ambitieuze plan.
3: Dat zou toch schitterend wezen? Ben je al van al die fietsen nog?
4: Dat wel, ja. Ja, die fietsenlende is dan voorbij. En,
3: van dat heeft hij nogal rond de vismarkt.
4: Dat is heel erg dramatisch. Als je hier om je heen kijkt, dan gaat dat helemaal nergens over. Maar ja,
3: het zal een flinke klus worden.
4: Het zal een hele flinke klus worden. En wat kom je er tegen? Dat is zo. Misschien ook nog wel.
3: Allemaal oproevingen, maar archeologen erbij.
4: Ja, archeologen.
3: Ja, maar denk je waar die ronde zit?
4: Ja, willen we dat allemaal weten?
3: Een hunebed of zo.
4: Ja, willen we dat weten?
3: Ja, tuurlijk willen we dat weten.
4: Ja, okay,
3: nou ja, dat moet toch, hè?
4: Ja, dat moet dan toch. Als het toch open ligt, dan...
3: Maar ja, dat betekent voor jullie nogal wat natuurlijk. Ja, dat is nou in een week fixed.
4: Nee, dat is niet in een week en ook niet in een maand. Ik denk dat het een beetje een jarenplan gaat worden misschien dan, maar...
3: Maar eerst de schop gaat er ronde.
4: Eerst daarom. We zien het wel.
3: Mooi zo. Yo. Ik zei hier ook wat moois link trouwens. Ja. Wat is dat?
4: Boeren met worst.
3: Boeren met worst?
4: Ja, schaaltje boeren met worst.
3: Ja, maar dat heb ik wel zin in. Kost dat?
4: 150 gram, 1,95.
3: En dan mijn schooltje.
4: Pak ik weer.
5: Heerlijke broodjes, luxe baguettes en lekkere stokbroden. Kom er even bij.
3: Hoi, Rob of Koper.
6: Goedemorgen, Rob Potter.
3: Is toen een beetje nice?
6: Twee keer Formule 1 weer.
3: Oh ja, en wat weer gebeurt?
6: Ja, in Canada.
3: Oh, en ja, Verstappen, doet hij toch wel meer? Deze net kloor in Duitsland.
6: Ja, afgelopen weekend was dat. Dat was in Duitsland. Dat deed op zich wel goed gereden.
3: Die Nürnberg-ring van 24 uur.
6: Ja, 24 uur van de Nürnberg-ring. Ja.
3: Hij heeft er toch niks van baakt?
6: Hij was goed, alleen naar de autopech.
3: Oh.
6: Daardoor viel de auto uit. Hij was van plek 10 naar plek 1 gereden.
3: Oh.
6: Dus hij was hartstikke goed.
3: Dat was wel knap dus.
6: Ja. Hij niet alleen zijn hele team.
3: Oké, je zit Rien Nijan nooit in, hè?
6: Nee, ze zijn met 4 man in een auto.
3: Maar nou is het dus direct duur naar Canada?
6: Ja, klopt.
3: En wat moet er door worden?
6: Ze hebben wat updates gehad.
3: In die auto?
6: In de auto, ja. Alle teams hebben wat updates gehad.
3: Ik heb er al in mijn telefoon, hè, de updates, maar houdt.
6: Nee, de auto's, ze zijn wat beter geworden. En een eerste plek zit er denk ik nog niet in. Maar een podiumplaatsje, daar zou ik niet draven op kijken.
3: Ah, toch wel?
6: Ja, dat denk ik wel.
3: Ik, dat ben een berichting.
6: Ja, zeker.
3: Ja, nou, wie gaan het even afwachten? Ik wil ondertussen wel even mooie pureerappels van die. Wat ben dat pureerappel, hè?
6: Dat ben een Zilte aardappel, is dat.
3: Wacht eens even.
6: Dat wordt op Zilte grond verbouwd.
3: Vlak achter Diek, zeg maar.
6: Ja, klopt. Een beetje aan de Waddenzee wordt het verbouwd.
3: Wat kost dat een kilootje?
6: Een kilootje kost 3 euro.
3: Nou, tja maar.
6: Doen we.
7: Yo, Hollandse nieuwe vers van de mes, jongens, van die lekkere haringen.
3: Hoi, visboer.
8: Hey, goedemorgen.
3: Is de baas met vakantie?
8: Ja, in de vakantie.
3: Oké, en is toen nog nice dan?
8: Hey, gaan in Frankrijk dit weekend.
3: Nou, Frankrijk, ga je naar huis?
8: Ja, we zijn de family. Leuk.
3: Naar papa en mama?
8: Ja, zeker.
3: Oh, die hebben niet zet nice zijn, denk ik.
8: Ja, klopt.
3: Oké, nou, hartstikke mooi, man. Maar ik ben natuurlijk hier voor een lekker visje. Is er een mooi visje voor mij?
8: Ik heb een mooi verse makreel vandaag.
3: Oh, daardoor, hij zingt er lekker uit, ja.
8: Hey, heel lekker. 12 euro per kilo. Mooi.
3: Dat mag ik door een hele mooie van?
8: Ja, zeker. Geen probleem.
9: Ja, mensen, kom er maar bij. Heerlijke kazen.
3: Mooi, Poelier.
10: Goedemorgen, René.
3: Is toen een beetje nice?
10: Ja, ik heb lezen van over de Martini Plaza.
3: Oh ja. Dat maar Fortnite of zo?
10: Ja, het schijnt dat dat af is.
3: Ja.
10: Dus ja, ze hebben het over naar de suikerterrein.
3: Oh, dat komt in een hele naaie.
10: Ja, want er komen ook nog, 5000 woningen.
3: Ja, wat een hele naaie wiek door zout.
10: Het wordt er druk.
3: Ja, nou ja, mooi toch zo'n naaie Martini Plaza.
10: Goed voor onze basketballen, mannen.
3: Ja, alles nieuw.
10: Alles nieuw.
3: Maar ja, dat gebeurt mij vandoor op meurden, denk ik.
10: Dat zal nog wel even duren.
3: Kom je dat nog met, man?
10: Ik hoop het.
3: Oh ja?
10: Ja, doe niet.
3: Nou ja, het liep me wel wat, maar het gaat zonder meer ook wel duur, denk ik.
10: Het gaat zeker duur, maar nou ja, de gemeente is goed bezig.
3: Dat dacht ik. En ik wil van het weekend ook gauw bezig met een barbecue. Wat is het voor vuur eigenlijk?
10: Ik heb lekkere satéetjes. Kan ik lagen op stokjes?
3: Gewoon even op de grill?
10: Even op de grill.
3: Oh, dat lijkt me wel wat. Kost hij?
10: 1,95 stuk.
3: Dan doe maar een stuk of 6 aan.
10: Doen we, René.
11: Goeie waar en kwaliteit hier op de markt in Groningen.
3: Mooi,
11: start het.
3: Goedemorgen, heer. Is toch nog een beetje ijs?
11: Ja, jammer van gisteren.
3: Ach ja?
11: Ja.
3: Ajax was beter, zo heet het dit, toch?
11: Ja, ik zeg het niet graag, maar verdiend verloren.
3: Maar wel jammer.
11: Zeker jammer, maar we hebben het maximaal uit het seizoen gehaald.
3: Dat zou mooi kunnen wezen.
11: Dat zeker, maar ja, als we deze hadden gewonnen, dan hebben we Utrecht getroffen. Nou, die verdienen het meer eigenlijk om de play-offs te winnen dan wij.
3: Je was er wel vrede mee?
11: Ik heb er vrede mee. Het is gewoon het maximale. Mooi seizoen.
3: Oh, je hebt wist wel een mooi seizoen?
11: Jawel. Je bent negende gewonnen. We waren vrij vroeg uit de degradatiezorg, dus nee. Super.
3: Doe eens al op niet.
11: Jawel, tuurlijk.
3: Maar ja, nou is kloof. Wat was er nou met die tijd?
11: Ja, nou, ik heb gisteren niet eens gekeken, dus FC. Ik was druk met de doelpunt bezig.
3: Oh ja, dat begint natuurlijk ook weer.
11: Ja. De mooie vluchten komen er nu aan. Zaterdag vluchtje van 570 kilometer, dus...
3: Oh, mooi man.
11: Ja, zeker.
3: Nou, dan hebben we genoeg om te proberen. Dan zijn we kijken, ik wil de barbecue aanzetten van het weekend.
11: Ik heb genoeg ervoor.
3: Ja, wat is er voor dorstel aan? Even kijken. Zo'n steekje, is dat wat?
11: Heerlijk, lekker flink steekje.
3: Kost een
11: die ben €3 per ons.
3: Mag ik er twee moeite van?
11: Pak er even voor je.

Talk, talk, it's my life. Ja, ik moet nu alvast mijn excuses aanbieden. Aan degene die ik net de 80-jarige leeftijd toedichtte. 70 is hij vandaag geworden. Maar dat verandert niks aan het feit dat hij straks de kantine-klassieker is. Je hoort zometeen over wie het gaat. Eerst Janet Jackson.

0: Janet Jackson, Together Again. Wij zitten in de sandwich bij Stefan. Want hij was voor tussen de middag en hij is ook na tussen de middag met de middag door.
1: Ja, het voor- en na-programma. Of,
0: zo. Ja, zo zou je het ook kunnen noemen.
1: Ja, of jullie zijn mijn pauze-act. Dat kan ook. Ja. Het is net hoe je het bekijkt.
0: Ben je er klaar voor?
1: Jazeker. Born ready.
0: Oké, heel goed. Want we hebben het over de kantine-klassieker van een man. Dat kan ik nu alvast verklappen.
1: Ja.
0: Waarvan ik zei dat hij 80 is geworden vandaag. Nee, hij is 70 geworden. Sorry. Eerst even luisteren hoe hij zijn dag heeft beleefd.
2: Hallo lieve allemaal. Nou, ik ben ontzettend blij met al die ontzettend fijne berichten op Facebook, op Insta en overal. Voor mijn verjaardag. Ik ben vandaag gevlucht. Voor de buren en voor iedereen. Ik heb gewoon gedacht, ik ga lekker met mijn motor, met mijn lady op tour. En dat is hetgene wat ik op dit moment doe. En zo geniet ik mijn verjaardag vandaag ook heerlijk. Vanavond zijn we bij mij thuis. De kinderen bereiden barbecue voor en de kleinkinderen. En als het terugkomt, nou, dan staat er warm eten op tafel.
3: Och, geweldig, toch?
0: Ideale verjaardag. Maar ja. Om wie gaat het?
3: Ja, je noemde net zijn echte naam al.
0: Ja, Bernard Althoff.
3: Ja, maar wij kennen hem natuurlijk beter als Danny Christian.
0: Ah, jawel. Want wie is Danny Christian?
3: Een Duitser. Maar die, zoals je hoort, gewoon accentloos Nederlands spreekt. Ja. Dat komt omdat hij al een hele lange carrière hier in ons land heeft. In Duitsland heeft hij vele hits gehad. Maar toen brak hij opeens door in ons land met Rosamunde. Kennen we allemaal, hè?
0: Hoe kan hij nou zo goed Nederlands? Hij kan echt mooi Nederlands.
3: Ja. Ja. Nou, daar zal hij dan wel een talenknobbel of iets voor hebben.
1: Zijn er al cursussen voor?
0: Ja, dat is ook weer zo.
3: Ja. Klopt. Nou, dat was dus een succes in ons land. Maar dat succes werd alleen nog maar groter. Vader Abraham had natuurlijk zijn smurfen. Maar Danny had natuurlijk zijn marsupilami.

0: ja, en dat jengelt nog minuten door. Maar we dachten dus iets leuks van Danny Christian als kantineklassieker.
1: Nou, want hij doet het goed, denk ik, in de kroegen, op de feestjes.
0: Nog altijd, hij staat in alle feesttenten, op alle feestjes wordt Danny uitgenodigd. En toen dachten we, Danny is redelijk breed, feestmuziek, mooie luisterliedjes. Het is natuurlijk een Duitser die heel goed Nederlands kan, maar hij heeft ook Duitse liedjes naar het Nederlands vertaald of hertaald.
1: Ja.
0: En daar hebben we een pareltje van opgedoken.
1: Zeker een pareltje. Jij hebt wel eens contact met hem ook gehad?
0: Nou, zo net nog. Ik heb hem gefeliciteerd via WhatsApp. En toen zei hij, dankjewel.
1: Zo?
0: Nou, dat kleurt mijn hele dag.
1: Ja. Wat voor man is het?
0: Hele aardige man. Hij was een aantal jaren geleden was hij in de studio. Had hij een nieuwe plaat, geloof ik. En nou, mocht ik hem helemaal naar de studio toe begeleiden.
1: Oh.
0: Lekker gekletst. Nou, dat was echt heel erg leuk. Een hele aardige man.
1: Een leuke man.
0: Leuke man en een goede zanger.
1: Dat zeker. Daarom gaan we eruit. Met Danny Christian en...
0: Dit is Liefde.
1: Goed weekend iedereen. Stefan, veel plezier met de middag door. Edwin, we spreken elkaar volgende week weer. Mooi.
2: Mooi.

niet. Echte liefde, die jij niet ziet. Ja, dit is liefde.

0: weekend. Het TV Noord.
1: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
2: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
1: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
3: Je met de kont, maar dat doet niks, ja?
2: Dat doet niks.
1: Kijk naar de nieuwe 7-delige serie Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Vanaf vandaag wekelijks online en op TV Noord. Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
8: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
11: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
12: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
13: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
14: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
14: Nu het nieuws van 2 uur.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft 2 mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De 2 zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandervoerde. De eigenaar wil 250ste. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandervoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moet

0: laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaren grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De middag door.
2: Met Stefan Kosters.
3: Goedemiddag en fijn dat je erbij bent, zo vlak voor het weekend. Een weekend met heerlijk weer en daar horen natuurlijk zomerrits bij.

Ja, vanuit het Frans vertaald betekent de bandnaam zijn beste. En misschien was dit ook wel de beste van Somjuy. Dark Before the Dawn hoorde je. En daarvoor die heerlijke meezinger, die zomerrit Vamos a la Playa. Ja, en zomers, dan wordt het echt, hè, dit weekend. En misschien lig je straks wel aan de Hoornse Plas. Zou zomaar kunnen. Of ga je los op een van die Pinksterfeesten in onze provincie. In Leek, Zoutkamp, Delfzijl. Maar daar staat het hele dorp op de kop. Of heb je hele andere plannen? Nou, deel het gerust met ons, hè. We zijn altijd bereikbaar via 050-3188-288. De Kapper-app en ook natuurlijk ouderwets met de telefoon. En zometeen hier, muziek goed gun. Erwin de Vries ga je horen. Nu eerst Robert Palmer. Here's every kind.

Tot 2002 was hij vast onderdeel van de band De Heleboel. Daarna had hij een heleboel leuke solo-hits. Dus er was natuurlijk eentje van Doe van Erwin de Vries. Het is nog altijd aangenaam op deze vrijdag in Stad en Ommeland. Ik zag zojuist 23 graden bovenop de Martini-toren. Heerlijk. Nou, zometeen om 2:30 praat Harm ook bij over het weer van vandaag en de komende dagen. Ja, en ik weet niet hoe het met jou zit, maar dan krijg ik gewoon zin in de vakantie. En ik kwam een onderzoek van het Nibud tegen over de zomervakantie. En daar stonden wel wat bijzondere feitjes in, hoor. Ja, het meest bijzondere vond ik zelf dat 3% van de Nederlandse vakantiegangers van plan is om een televisie mee te nemen naar de camping. Ja, vind ik toch best bijzonder. Tegenwoordig kun je ook gewoon alles op je telefoon of tabletje bekijken. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met het WK voetbal dat eraan komt. Nou, je moet maar zo'n grote auto hebben dat je dat allemaal mee kan nemen. Verder, ja, dat is een beetje open deuren. Nederlandse kaas is het product dat het vaakst door Nederlanders wordt ingepakt in de koffer. En het favoriete drinken om mee te nemen is natuurlijk koffie. En maar liefst 1 op de 3 Nederlanders neemt Hollandse lekkernijen mee op vakantie. Ja, daar hoor ik zelf ook bij. Pak ik altijd wat dropjes in. Kun je het buitenland gewoon niet krijgen natuurlijk. En eigenlijk neem ik ook altijd wel droge worst mee. Nou, en dat kan jij ook doen. Want zometeen, in plaatje over, mag ik een hele doos zelfs weggeven. En heel veel zomerse muziek op deze vrijdag. Heerlijk. OM komt er bijvoorbeeld zo aan. The Edge of Heaven. Maar die eerste man, die volgens mij alleen maar zomerits heeft. Ja, dit is er eentje van. Enrique Iglesias, Bailamos.

0: Vrolijk word je van de muziek op Noord, Wham en The Edge of Heaven. Vrolijk worden we ook van het weer. Zometeen meer erover van Harma. En of we ook vrolijk worden van het nieuws hangt een beetje af wat jij allemaal hebt, Edwin.
1: Nou, ik kan in ieder geval melden dat ze gepakt zijn.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
0: En dit is Noordnieuws. Van 2:30 krijg je van Edwin in het veld. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Stefan. Beide overvallers van de juwelier aan de Gelkingestraat in Groningen zijn aangehouden, meldt Oog. Het zijn twee minderjarige jongens uit Groningen. De overval gebeurde even voor 10:30. Twee bedreigden het personeel met een mes, maar sloegen zonder buit op de vlucht toen de eigenaar een klap uitdeelde met een lamp. Een van hen werd even later in de omgeving aangehouden door omstanders. De andere minderjarige werd later gearresteerd. Twee verdachten zitten vast en worden verhoord. Een 34-jarige man uit Gaza is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een vrouw en de aanranding van een andere vrouw in Groningen. Het gebeurde vorig jaar augustus, in minder dan 2 weken tijd. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Volgens de rechtbank maakte de man misbruik van vrouwen die zich op dat moment in een kwetsbare situatie bevonden en vertrouwden op zijn hulp. De rechter kwam uiteindelijk tot een iets andere bewezen verklaring dan het Openbaar Ministerie, waardoor de straf lager uitviel dan geëist. Naast de celstraf moet de man beide slachtoffers gezamenlijk ruim 13.000 euro schadevergoeding betalen. De gemeente Groningen wil een mogelijke verhuizing van Martini Plaza naar het suikerterrein onderzoeken. Gesprekken over de toekomst van het terrein met de huidige ondernemers zijn daarom tijdelijk stilgelegd. Sinds de sluiting van de suikerfabriek in 2008 ontwikkelde het suikerterrein zich tot een gebied met bedrijven, evenementen, congressen en festivals. Hoewel de gemeente daar niet van af wil, maken de ondernemers zich toch zorgen. Nu de gemeente de gesprekken stopzet, vertelt Christian Koenraads van belangenorganisatie De Suikerbiet.
7: Wat er nu gebeurt is dat er een tijdsprobleem ontstaat. De huur van de mensen die nu het terrein zo mooi maken, dat loopt tot 2030. De gemeente heeft hartstikke mooie plannen voor die wijk. Die proberen echt op een nieuwe manier iets te ontwikkelen. Maar wij kunnen daar niet op wachten. Wij denken 2028, als er dan nog geen duidelijkheid is, ja, dan gaan de creatieve ondernemers gewoon weg. En dan heb je weer de torenvlakte die er 10 jaar geleden ook was. En dat is voor de stadjes niet leuk en voor de gemeente niet. En ik denk voor Martini Plaza ook niet.
1: Ik blijf even in het huidige Martini Plaza, want daar begint Dona vanavond aan de play-offs voor de landstitel. De Groningen basketballers ontliep als nummer 2 van de competitie. De kwartfinale spelen nu dus de halve finale tegen ZZ Leiden. De ploeg die als eerste 3 wedstrijden wint, gaat door naar de finale. De assistentcoach van Dona, Jannik Koerts, heeft er zin in en weet dat play-off wedstrijden altijd speciaal zijn.
8: Ja, het is de rauwste vorm eigenlijk van wat we doen het hele jaar. Kijk, je hebt een team wat je best wel vaak al gespeeld hebt. Dus alle geheimen zijn zeg maar al tevoorschijn. En ja, het komt er gewoon echt neer. Wie wil het meer? Het is alleen maar strijd. Veel wedstrijden worden waarschijnlijk spannend. Het komt op de kleinste details aan. En de druk is het hoogst. En ja, dat is wel hetgene waar ik persoonlijk echt voor leef. Ik vind het echt fantastisch eigenlijk, deze tijd.
1: De eerste wedstrijd in de halve finale begint vanavond om 7:30 in Martini Plaza.
0: Edwin, dank je wel. En zometeen hier niet één, niet twee, maar een doos vol worsten te winnen bij Plaatje Over. Dat doen we uiteraard met een zomerritje. Want het belooft heel mooi weer te gaan worden.
9: Vanmiddag is de zon, er zijn stapelwolken met een zwakke tot matige zuidwest tot langs de kust noordelijke wind wordt zo'n 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht wordt helder. Temperatuur zakt weg richting 13 tot 15 graden. In morgen begint de dag met nu weer wat zon. In de loop van de dag verschijnt er ook bewolking. De wind zwak tot matig zuidwest tot later noordwest brengt 22 tot 27 graden.

0: Lang niet gehoord door deze. De Goombay Dance Band met Son of Jamaica. Het is tijd om worsten weg te geven.
1: Plaatje over.
0: Ja, daar hebben we natuurlijk wel zin in. Zo direct bij de vrijdagmiddagborrel. Ja, en de vraag heeft alles te maken met deze dag in de geschiedenis. De muziekgeschiedenis. Wat is aan de hand? Nou, twee grootheden. Een legendarisch duo ging uit elkaar. Heel triest. Ja, wie dan? Nou, Tropical Danny en Guillermo. Nou, dat zeg je misschien helemaal niks, maar hun grootste hit ken je zeker.
2: Zo klinkt de plaat.

0: En dit is de vraag.
1: Ja, wat is een toppertje eigenlijk? Is dat A, een café in Amsterdam? B, een social media platform? Of C, een alcoholisch drankje? Weet jij het juiste antwoord? Direct bellen, hè? Naar 050-3188-288. Bij het goede antwoord is die doos met worsten voor jou. En mag je voor mij ook nog een andere leuke prijs uitzoeken uit de RTV Noord vitrine. Als jij het antwoord weet op de vraag, wat is een toppertje eigenlijk? Is dat A, een café in Amsterdam? B, een social media platform? Of C, een alcoholisch drankje? 050-3188-288.
0: Plaatje over.

0: is allemaal niet echt. Het is hartstikke nep. Dat zingen ze van Simply Red in Fake. Nou, onze worsten die zijn hartstikke echt. En heel erg lekker. Misschien gaan ze wel naar B. Dilling. Goedemiddag.
1: Hoi, Stefan.
0: Ja, jij klinkt vrolijk en opgewekt. Volgens mij heb je een leuke dag tot nu toe.
1: Ik ben heerlijk bij onze boot aan het vissen.
0: Oh, en dan willen ze een beetje bijten?
1: Ja, ik zit hier net een uurtje en ik heb twee hele dikke net ik. Nou, dat heb ik liever niet. Het liefst wil ik gewoon kleine voortjes. Maar ja, ik moest een schepnet erbij en ik moest Indy erbij roepen, want dat waren twee hele dik.
0: Kijk, en dat maar, samen zo'n lekkere vis langs de waterkant. Mooi.
1: Oh, heerlijk. Ja, lekker.
0: En met dit weertje erbij, perfect.
1: Stalen, kopje koffie, Radio Noord. Nou, wat wil ik nog meer?
0: Ja, en heb je dan ook al zoute haring of kibbeling gevangen?
1: Nou, nee, dat moet naar koud komen.
0: Oké, geitje. Ja, belde voor de plaatje over. We hebben natuurlijk dat spelletje met de muziek van Guillermo en Tropical Danny. Ja. Ze zingen over een toppertje, maar de vraag is natuurlijk, wat is dat, een toppertje? Is dat A, een café in Amsterdam? Is dat B, een social media platform? Of C, een alcoholisch drankje?
1: Nou, ik heb het zelf al nooit gehad, maar het is een alcoholisch drankje.
0: Ja, natuurlijk. Wat gefeliciteerd, dat betekent ja, dat die worsten naar je toe komen. Ja, misschien is dat eigenlijk wel een idee om daar dan zo'n toppertje bij te nemen.
1: Wij gaan straks in augustus weer naar Gran Canaria en daar breng ik alleen maar cerveza.
0: Oh, cerveza. Ja.
1: En de rest van het jaar drink ik geen alcohol, laten we het zo zeggen.
0: Kijk, heel goed. Dan is dat bolletje met ananas smaken niks voor jou. Maar ik kan je misschien nog wel wat anders aanbieden uit de Noordvitrine. Ik heb hier nog sokken liggen, een muts en een bucket hat. Wat wil je nog meer hebben naast de worsten?
1: Nou, wij gaan naar Gran Canaria en daar hebben we een restaurant waar wij altijd eten. En die man die liep vorig jaar met een bucket hat van Noord.
0: Oh, echt?
1: Ja, en toen heb ik hem beloofd, als wij weer komen in augustus, krijg je van mij een kleppatch van Radio Noord. Dus die moet ik nog bestellen. En van hij zag mij met de bucket hat vorig jaar. En ja, hij had ook één op, dus het leek heel komisch.
0: Kijk. Ach, geweldig. Nou, ja, mocht je daar zijn weer van het zomer en hij heeft hem weer op, stuur gerust even een fotootje. Dankjewel. En het juiste antwoord was natuurlijk, een toppertje is een alcoholisch drankje. B. Dilling, van harte gefeliciteerd. Plaatje over.

0: Whitney Houston op Noord. En I Wanna Dance With Somebody. En daarvoor speelt natuurlijk een plaatje over hem. Muziek van Tropical Danny en Guillermo. Nou, heb je nou niks gewonnen? Niet teleurgesteld zijn hoor. Blijf lekker luisteren, want zometeen, na het NOS Journaal van 3 uur... mag ik nog een veel grotere prijs weggeven.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
3: alleen de prijs is anders.
4: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
5: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
6: True Lease met Genke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
8: Is dit allemaal van jou?
9: Alleen de belangrijke dingen.
10: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Allsafe.
6: Geeft ruimte. Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
11: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
12: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
11: Ik wel, bij NRV.
12: NRV?
11: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
12: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
13: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
16: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
17: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
16: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
18: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
19: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
20: Dit is Radio Noord.
18: Nu het nieuws van 3 uur.
21: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met 1 jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een 3-voudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12 en morgen wordt het 24.

0: goed idee hoor.
1: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. In Access.
3: Hup, de tuining. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
4: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
3: Wijzerweg, Groningen.
5: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
6: Vier het Pinksterweekend in het Vesta Woonforum met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
7: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
6: Het Vesta Woonforum is tweede Pinksterdag, open van 12 tot 5.
10: Radio
11: De middag door.
10: Met Stefan Kosters.
12: Goedemiddag. Zometeen mag ik kaarten weggeven voor een heel leuk concert. Nou, bij wie op de eerste rij kan zitten, hoor je zo naar de Four Tops.

0: Dit is Noord.
1: Radio Noord.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: je hebt het vast gehoord. Een ongelooflijk mooie tekst. Vast sneller, laat een licht aan, ging over de gevolgen van Alzheimer. Ja, al een enorm contrast hebben die platen voor. Loco in Acapulco, de Four Tops kwamen voorbij op Noord. Ja, en volgende week vrijdagavond gaat wat leuks gebeuren in Wildevang. Daar kun jij bij zijn. Een concert met twee toppers, Oet Grun, Christophe Groen en B. Smaal. En die laatste heb ik aan de lijn. Hoi B.
1: Goedemiddag Stefan, hallo.
0: Hoe is het?
1: Best jong.
0: Mooi zo, wat leuks aan doen.
1: Mooi weer hè?
0: Dat wou ik zeggen, ja. Wat leuks in de planning voor het Pinksterweekend ook?
1: Eerlijk gezegd niet echt. Ja, allerlei leuke dingen, maar ik heb heel veel klusjes te doen. En dan gaan we even op uit, maar dat komt wel goed.
0: En misschien nog even repeteren?
1: En daarna ben je wel een paar dagen vrij. Ja.
0: Misschien nog even repeteren voor volgende week?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, want ik denk dat je er enorm naar uitkijkt. Je maakt dan een behoorlijke tijd deel uit van de Groninger muziekscene. Is dit dan nog iets waar jij heel erg zenuwachtig van wordt, zo'n concert?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, dat is wel een beetje een handicap soms. Ik heb wel een beetje plankenkoorts, ja. Maar als het een keer loopt, en zeker met Christel erbij, dan is er altijd weer een feestje. En dan komt het ook allemaal weer goed.
0: Ja, hoe uitziet dat dan, die plankenkoorts?
1: Moet je hebben om de meest normale akkoorden even heel snel te vinden. Maar dat is alles wat je dan met wat spanning doet. Dat moet even wennen, die situatie, en dan komt het wel goed.
0: Ja, soms is het ook nodig, hè? Een beetje spanning om goed te kunnen presteren.
1: Dat is zeker goed voor de aandacht, ja. Dan ben je wat scherper en dan pas je beter op. Ja, ja, zeker waar.
0: Gezonde spanning. Nou, daar hoop ik voor jou op volgende week vrijdag, als dat concert is in Wildevang. En nu zag ik bij de aankondiging staan, twee stemmen, één verhaal. Recht uit het hart van Grun. En ik was wel benieuwd, welk verhaal vertellen jullie eigenlijk dan volgende week?
1: Nou, het verhaal van onze samenwerking en het verhaal van onze wel mooi kleurende stemmen, wat ik van anderen hoor. Het verhaal van de liefde voor Groningse liedjes. Maar we doen niet alleen Groningse liedjes. Christophe en ik die repeteren al een jaar of 8. Bijna wekelijks. En we hebben een playlist met ongeveer 60 nummers. Waarvan ook een behoorlijke portie Engelstalig. En we gaan een beetje half en half doen. En Christophe heeft natuurlijk een beetje een country-inslag. Ik zit wat meer in de alternatieve pophoek. En daar maken we een mooi akoestisch concert van.
0: Ja, want je zei net, we krijgen altijd heel veel reacties op dat onze stemmen zo mooi bij elkaar klinken. Vind ik overigens ook. Wat zeggen mensen dan tegen jullie?
1: Dat onze stemmen goed passen en dat we ondanks bijna hetzelfde timbre toch heel mooi tweestemmig kunnen zingen. En dat geeft me ook altijd heel veel plezier als ik hoor hoe we dat dan samen doen. Ook hier op mijn muziekkamer waar ik nu ook zit. Als we dan repeteren op een dinsdagavond, dan denk ik, dat klinkt dat lekker.
0: Ja, want dat doen jullie echt elke week, elke dinsdag?
1: Als er niks tussen komt, dan zitten we elke dinsdagavond hier bij elkaar, 2 uurtjes. Kop koffie erbij, de lekkers erbij en dan spelen we een deel van onze setlist door.
0: Ach, geweldig. En hoe gaat dat dan? Begin jij dan eerst even wat te spelen of print Christophe? Of hoe pakken jullie dat vaak aan?
1: Nou, ik pak die lijst erbij en dan zeg ik, wat hebben we vorige keer gedaan? Dan gaan we daar verder. En dan loopt dat vanzelf wel. En net wat ik zeg, even pauze tussendoor. Even elkaars wederwaardigheden ontdekken. Wat heb jij gedaan het weekend? Heb je nog ergens opgetreden? Altijd soort gesprekjes tussendoor. De avond is zo op, Stefan. Dus,
0: ja, ik kan me voorstellen dat er ook helemaal zo'n vriendschap ontstaat.
1: Ja.
0: Ja, mooi man.
1: Zo beschouw ik het ook. Ja, zeker
0: volgende week bij dat concert waar we zo kaarten voor weer gaan geven. Hoe hoop jij dat de bezoekers na afloop weer naar buiten lopen? Met welk gevoel?
1: Met een grote glimlach en denken, wat is het weekend mooi begonnen.
0: Kijk. En ik hoop dat er nu iemand luistert die dat gevoel gaat ervaren. Want, het leuke is, we gaan twee kaarten weggeven bij. Iedereen die op dit moment luistert is in het voordeel, want jij kan er dus bij zijn. Je hebt zometeen tijdens die platen van B. Smaal en Christophe Groen de tijd om het codewoord te appen. Dat kun je doen naar 050-3188-288. Ja, het codewoord mag je dan appen. Je hebt daar heel even de tijd voor. Heb je hem gestuurd? We gaan wel loten en dan ben je er misschien wel bij. Volgende week bij B. Smaal en Christophe Groen in Wildevang. En zullen we dat maar als codewoord doen dan bij?
1: Ja, prima. In het Margrethe Hardenberg Cultuurcentrum. Vroeger de kerk, grote kerk in Wildevang. Prachtige akoestiek.
0: Ja. Heel goed. Dankjewel dat we even mochten bellen. En heel veel plezier volgende week.
1: Ja, jij ook bedankt, Stefan. Fijn weekend. Fijn
0: graag gedaan. En groetjes aan Christophe, hè.
1: Jazeker, doe ik.
0: Top. Hier zijn ze, B. Smaal en Christophe Groen met Vuurjoor. En tijdens deze plaat alleen maar, hè, heb je de tijd om te appen. Het codewoord is Wildervank.

Don't Stop van Fleetwood Mac. Maar je moet nou toch wel echt stoppen hoor met het appen van het codewoord. Het is tijd om die mooie prijs weg te geven. We zitten volgende week vrijdag bij dat concert van Beesmaal en Christophe Groen. Nou, diegene luistert naar de naam Bertha Vriesma. Van harte gefeliciteerd. Jij bent er dus gewoon bij, hè? Volgende week bij dat leuke concert in Wildervank. En we horen al van B. Dat gaat een mooie avond worden. Heel veel plezier, Bertha. En ook mooie muziek nu op Noord. Dit is Poco en Call It Love.

0: Aan muziek waar je gewoon vrolijk van wordt. Poco, hoor je op Noord-Heem. Call it love. Nog heel even. Dan is het 4:30. Tijd voor Noordnieuws. En Edwin, wat horen we dan?
1: Ja. Ze zit in de lift. Een klein beetje.
2: Sensatie in actie, dat is topbasketbal bij Donar. We leven mee en kom aanstaande vrijdag naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd in de halve finale tegen Leiden begint om 7:30. Kaarten via donar.nl.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
4: kozijnen. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Iets na 4:30 in Stad en Ommeland. Edwin, goedemiddag.
12: Goedemiddag. 4 supporters zijn aangehouden na de wedstrijd Ajax-FC Groningen gisteravond in Volendam. De fans van Groningen probeerden na afloop door de hekken te breken, blijkt uit beelden die rondgaan op sociale media. Daarbij zochten ze ook de confrontatie met de politie. Op de beelden is te zien hoe de Groningers met hekken naar de politie gooien, die op hun beurt de fans terug het vak in proberen te krijgen. 4 Ajax-fans werden elders aangehouden, 3 voor openlijke geweldpleging en 1 persoon voor belediging. Volgens de politie is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Premier Jette zegt dat er een asielcrisis is in ons land. Als je 's avonds om 22:30 nog aan de telefoon hangt om te kijken of je mensen nog ergens in een sporthal kan laten slapen, dan is dat geen normale situatie, zei de premier bij zijn wekelijkse persconferentie. Deze week zegt Jette hierover contact te hebben gehad met 25 gemeenten. Het COA heeft ook nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Trapel plek is. Daarover is nog niets afgesproken. Pas aan het einde van de dag wordt duidelijk voor hoeveel asielzoekers er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, vangt het COA alleen nog kwetsbare asielzoekers op. En ongeveer 100 asielzoekers die vannacht hebben overnacht in Gieten, die zijn weer terug in Trapel. Gemeente Arnhem zelf de sport al beschikbaar gesteld, nadat Stadskanaal gisternacht voor noodopvang zorgde. Gelet op de drukte in Trapel en het tekort aan opvangplekken is de komende nacht waarschijnlijk dus opnieuw noodopvang nodig. Maar welke gemeente daarvoor zijn vinger opsteekt is de vraag, zegt Bart Lauret van Vluchtelingenwerk.
13: Dit is in principe ook voor 1 nacht. En ik neem aan dat hetzelfde proces weer zo'n loop krijgt en dat er weer gezocht moet worden naar plekken waar mensen kunnen overnachten. En hoe meer mensen, voor hoe meer mensen dat geldt, hoe moeilijker het wordt, om die plekken te vinden. Dus ja, het is weer een beetje crossed fingers voor vandaag.
12: De gemeente Arnhem heeft overigens nog geen nieuw verzoek gehad om ook vanavond opvang te regelen voor asielzoekers die niet in Trapel terecht kunnen. Wel wordt er gewerkt aan een schema met data wanneer de sporthal in Gieten, die onder Arnhem valt, wel of niet beschikbaar is. En er ligt een stijging van het aantal passagiers voor Groningen Airport Eelde in het eerste kwartaal van dit jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal vertrokken en landen in de eerste drie maanden van het jaar 11.875 reizigers, 300 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat terwijl het aantal vliegbewegingen op de luchthaven juist licht daalde ten opzichte van het jaar ervoor. Toch is het aantal passagiers op Eelde nog steeds bij lange na niet terug op het niveau van voor de coronapandemie. Wat een geweld, hè?
14: Ja, waar gaan we heen?
12: Nou, we zitten al in de lucht.
14: Ja. Snel beslissen. Gran Canaria. Goed. Daar gaat hij. Yes. 20 bedankt. Dan gaan we direct door naar Harma, want we willen natuurlijk wel weten wat het weer gaat doen.
15: Vanmiddag is de zon, er zijn stapelwolken met een zwakke tot matige zuidwest tot langs de kust noordelijke wind wordt zo'n 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht wordt helder. Temperatuur zakt weg richting 13 tot 15 graden. In morgen begint de dag met nu weer wat zon. In de loop van de dag verschijnt er ook bewolking. De wind zwak tot matig zuidwest tot later noordwest brengt 22 tot 27 graden.
14: En na de weersverwachting krijgen we van mij de muziekverwachting. Zo komt de Queen of Motown voorbij. En ook Haven't Met You Yet van Michael Bublé ga je binnen nu en 2 minuten horen.
16: Advies van Anneke, wees lief voor elkaar. En daar horen zachte meubelen bij van Boske Meubelen. Met fluffy, teddy-achtige stoffen en ronde vormen. Net als wij, zeg maar.
17: Oh nee, mam.
16: Dus advies van Anneke, kom naar Boske Meubelen in Siddeburen. Voor hotel chic en organisch gevormde meubelen.
18: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
19: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
20: Die nemen we mee.
21: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
19: Dat is handig.
21: Zo, klaar.
19: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
22: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
23: Meertens Meubelen
24: en Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
23: Meertens Meubelen
24: en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
25: De koffie staat klaar.
22: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
23: Meertens Meubelen
24: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.

Ja, begin jaren 80 al, hè, scoorden ze deze hit. Diana Ross, Why Do Fools Fall in Love. Maar wat verder niet weten, ik wist het zelf eigenlijk ook helemaal niet. Het is een cover, want het origineel komt al uit de jaren 50. Why do

Teenagers en dit. Met succes dus gecoverd door Diana Ross. En zometeen hier nog een heerlijke zomerhit. Zet zo de radio maar wat harder hoor. Voor Sausalito Summer Night. Mijn eerste man die deze zomer naar Nederland komt. Bruno Mars. Hij treedt een paar keer op in de Johan Cruijff Arena. Wil je daar naartoe? Nou, let dan goed op waar en bij wie je die kaarten bestelt. Want het tv-programma Opgelicht besteedde er al aandacht aan. Er zijn heel veel criminelen die handelen in de kaarten van deze man. Hier is

0: lekkere Diesel en Sausalito Summer Night. Ja, nog heel even. Dat begint voor mij het weekend. Maatje, die moet dan nog 2 uurtjes op wachten.
1: Heb je dan een heel lang weekend? Heb je niet ook vakantie?
0: Ik heb een heel lang weekend inderdaad. Ja. Vakantie zit er ook aan te komen.
1: Hoe lang is dat?
0: Hoe lang? Dat is bijna, nou, iets meer dan 3 weken. 3,5.
1: Jeetje, dat ja. Doet maar.
0: Ja, nee, ik ga nooit lang weg.
1: En waar ga je naartoe?
0: Nou, dat weet ik dus nog niet.
1: Nog niks geboekt?
0: 1 dagje hebben we nu eerst geboekt.
1: Oh.
0: Daarna zien we wel.
1: Dus is er een richting?
0: Ja, ik zie wel.
1: Autovakantie?
0: Ja.
1: Maar je gaat niet vliegen en dan zie je wel. Dan is nee. Lastig. Nee,
0: dan weet je vaak wel waar je naartoe gaat. Ja, want als kom je het vliegtuig niet in. Meestal. Je komt niet eens het vliegveld op.
1: Nee, helemaal nergens.
0: Zometeen. Ja. Navieren. Wat ga ik dan horen als ik in de auto zit?
1: Van alles. Bijvoorbeeld hete hits. En Groningse muziek. En, oeh, heb je hoogtevrees?
0: Ja.
1: Ik heb iets over de top van de Martini te horen.
0: Oeh, nou, ben heel benieuwd.
1: Bedoel ik.
0: Zometeen meer in Studio Grun met Maatje. Veel plezier. En dit is Paul Simon. You can call me Al. Mamoi.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Heb je met akkoord? Maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk naar de nieuwe 7-delige serie Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Vanaf vandaag wekelijks online en op TV Noord.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
10: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
1: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 4 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
14: En het nieuws uit Groningen krijg je vandaag van Edwin. Hij heeft alvast de hoofdlijnen.
15: Een mooi maatje. Beide overvallers van de juwelier aan de Geulkingestraat in Groningen vanmorgen zijn aangehouden. Het zijn 2 minderjarige jongens uit Groningen. Rellen gisteravond na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. Fans van Groningen probeerden na afloop door de hekken te breken. Daar bezochten ze ook de confrontatie met de politie. En er ligt een stijging van het aantal passagiers voor Groningen Airport Eelde in het eerste kwartaal van dit jaar. Toch is het aantal passagiers daar nog steeds bij lange na niet terug op het niveau van voor de coronapandemie.
14: Dankjewel. Meer Noordnieuws straks om 16:30.
1: Radio Noord.
16: Radio Grun.
17: Met Maartje Ettema.
14: Het is het begin van een lang en zonovergoten Pinksterweekend. Met hier zo natuurlijk weer nieuwe muziek uit Groningen. Het heeft alles te maken met een Groningse live podcast.
18: Wat?

0: zomerse klanken op je radio. Natuurlijk, wat wil je anders met zo'n lekkere zonnige vrijdag? La Bamba hoorde je met van Los Lobos. En ik was op weg hier naartoe op een vrijdagmiddag. Nou, dan is er vaak niet zo heel veel aan de hand. En het was ongelooflijk druk op de weg. Caravan naar caravan, naar camper, naar camper.
1: Waar ben je langs gereden dan?
0: Gewoon over de A7.
1: Oh, dat
0: en over de Zuidelijke Ring. Ja, maar niet, we stonden niet in de file.
1: Nee, het was gewoon druk.
0: Bijvoorbeeld de Zuidelijke Ring. Was alle vier die banen waren gewoon helemaal, zeg maar, net zo vol, weet je wel. En dan caravans allemaal zo achter elkaar. Helemaal.
1: Lekker
0: dan
1: moet je ook weekend, een beetje, hè?
0: Dat denk ik. Dus ik ben benieuwd hoe dat nu is.
1: Nou, eigenlijk valt het heel erg mee. Je hebt alleen een kleine vertraging net over de grup in Drenthe. Dat is bij Zuidlaren. De aansluiting met de N33 is voor de rotonde van Gieten daar. Daar sta je wel 10 minuten in de file.
0: En dat was gisteren ook al zo. Dus misschien ook...
1: Ja, moest ik omrijden inderdaad.
0: Moest jij heel veel omrijden.
1: Ja.
0: Harma, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Nou, het is ons wel gegund, hè, deze dagen.
2: Ja, het is fantastisch.
0: Dagen. Lekker.
2: En dat mag ook. Inmiddels 7 uur de Zunderby. En momenteel 22,5 groot west op Lauwersoog. 25,5 groot, zo verder de provincie in. Ja, en die windrichting, dat is op dit moment al een ding. Want inderdaad, het Lauwersmeergebied heeft op dit moment een noordoostenwind. Dus er zit wat frissere lucht vanaf zee. Maar het oosten van de provincie heeft een zuidoostenwind, zo in Nijbeerte. En vandoor dus ook die temperatuursverschil. Ja, en om een uur of 8, dan is die temperatuur nog altijd boven 20 graden. Want dan liggen we om de 20 graden Lauwersmeergebied tot 23 graden nog in het zuidoosten van de provincie. Ja, het liet echt wel zomer op dit moment. En de zon is er ook de komende uur nog mooi bij. Tot nu of half 10 naar onder is. Vannacht in met het heldere weer 13 tot 15 graden. In buiten begint met nu voor wat zon. In de loop van de dag verschijnt er ook enige bewolking. De wind zwakt tot matig, draait naar het noordwesten. En de temperatuur nog even een grote verschil. 22 graden in het Lauwersmeergebied tot 27 graden verder de provincie in.
0: Nou, hoor je straks weer, hè? Met nog meer goed nieuws over een uurtje.
2: Jazeker, absoluut.
0: Yo, hoi. Ja, ik zat gisteren, dat doe ik normaal niet, hè, voetbal luisteren. Maar nu, ja, dat was de laatste wedstrijd misschien wel van het seizoen. Ik had daar wel op ingezet, maar je weet het nooit. Het ging de hele tijd natuurlijk over dat Harry Styles concert.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: En toen moest ik steeds aan jou denken. Jij bent er ook geweest, toch?
1: Ja, ik was de afgelopen zaterdag. Ja, dat was heel leuk. Alleen die arena is zo'n galmbak. Ja, qua geluid is het helemaal niks.
0: Is dat voor de geluidsfetischist?
1: Ja, nee, je kan beter dan in de Ziggo Dome zitten. En ik had ook één speaker, daar zat een kraak in. Dat was echt gewoon opgeblazen, waarschijnlijk door de harde baslijnen die wel in die nummers zitten. Dan hoor je gewoon...
0: Dan zit je voor zo'n heel duur ticket bij een wereldartiest. Er komen mensen...
1: 204 euro per ticket heb ik betaald.
0: Nee!
1: Ja, en
0: sorry.
1: Ja, dat was echt heel duur.
0: Dat denk ik echt van zoveel geld.
1: Ja, is ook heel veel geld.
0: Maar je bent wel echt fan, hè?
1: Ja, tuurlijk. En ik heb hem ook heel lang gevolgd, nog in zo'n One Direction tijd. En het was enorm leuk. Maar ja, ik heb ook vreselijk genoten van een rij met meisjes voor mij. Die echt bij elk gevoelig nummer een totale emotionele inzinking kregen. En in elkaars handen vielen en knielend op de grond aan het huilen waren.
0: Jeetje.
1: Ja. Ja,
0: het is je bent fan of je bent het niet, hè?
1: Precies.
0: Maar je hebt je wel vermaakt.
1: Ik heb er zeker
0: goed
1: vermaakt.
0: Goed zo.

0: Wat een gigant, hè? Frans Bauer en Jan Smit. En ze deden het samen met Criss Cross Amsterdam. Zij hoort bij mij een dikke hit. We gaan nu misschien ook wel naar een dikke hit. We gaan in ieder geval naar een gigant. Een Groninger gigant. Ik heb Harry Nieuw aan de lijn. Mooi, Harry.
1: Hallo daar.
0: Ja, mooi. Ik had het net bij mijn aankondiging al eventjes over nieuwe muziek. Maar ook een podcast. Op zijn grunners gezegd en geschreven.
1: Precies, klopt. Ja, zo is het precies.
0: Je kan dat heerlijk uitspreken, podcast.
1: Podcast, precies.
0: Nou, vertel maar eerst maar eens even hoe dat zit.
1: Nou, we hebben vorig jaar zijn we met Carnivore op pad geweest. En het was zo ontzettend leuk om te doen en zo'n succes. We zeiden, we pakken het weer op. En we gaan met bijna dezelfde ploeg gaan we weer een nieuw programma maken. Dus met Jan Veldman, Alina Kiers, Carmen Schilstra, Jaap Stegeman en de nieuwe Corné Kosse hebben wij een nieuw programma gemaakt. En dat heet dus Podcast.
0: Ja, en het is eigenlijk een beetje het idee toch dat je live bij een podcast bent?
1: Precies.
0: En toen vroeg ik me meteen af, is het dan wel gewoon elke avond hetzelfde of improviseren jullie dan ook veel?
1: Nou, kijk, Alina en Corné, die kunnen heel makkelijk met publiek. Dus het is in principe dezelfde voorstelling. Maar er gebeurt altijd wel weer iets waardoor zij net even anders reageren.
0: Dat maakt het ook leuk, denk ik.
1: Ja, maar het is gewoon een theatervoorstelling.
0: Ja, oké. En dan doe je dus alsof je mijn podcast... Maar er zit in deze podcast ook muziek?
1: Ja, er zit heel veel muziek in.
0: Heel veel zelfs?
1: Ja, er zitten heel veel liedjes in. En die staan allemaal op die nieuwe cd die we uitgebracht hebben. En daar zijn liedjes bij, die doen we met z'n allen. Met koortjes en om de beurt een coupletje en dat soort dingen. En iedereen heeft ook één of twee liedjes voor zichzelf.
0: Oh, en dit liedje is voor jouzelf, denk ik, waar wij het over hebben.
1: Precies, ja. Want ik heb eindelijk mag ik in mijn leven een keer een rolletje spelen. En ik ben Tony Garnoord, een gepensioneerde garnalenvisser. Buitengewoon onaangenaam type. Die op die ze heel wat voorstelde op zijn boot. Maar nu die aan land is, pakt hij er allemaal niet zoveel van. En daar gaat het liedje ook een beetje over. Want hij schreeuwt natuurlijk heel hard van let maar op mij. Maar eigenlijk wil hij natuurlijk gewoon alle aandacht. Daar komt het een beetje op neer.
0: Ja, zo klinkt het wel. Maar het is een hele vervelende vent. Je zegt, dit is mijn eerste rolletje.
1: Ja.
0: Ben je altijd jezelf geweest in die voorstellingen?
1: Ik heb ook een keer een clowntje gespeeld.
0: Oh, kijk. Ook geen minnenrol.
1: Nee, dat is inderdaad. Ja.
0: Maar wat leuk. Dus nu ga je ook echt acteren als boze garnalenman.
1: Een klein rolletje hoor. Maar ik vind het wel super leuk om te doen. Heel erg grappig.
0: Wat leuk. En daar gaat dus Let More Night op me over.
1: Ja, precies.
0: En, want je hebt hem volgens mij niet uitgebracht op single. Hij is echt op die cd van de liedjes van deze voorstelling.
1: Ja, nou ja, we beschouwen hem nu als single.
0: Ja, oké, want wij beschouwen hem namelijk ook als single. Dat wilde ik even...
1: Oh, dat is fijn. Ja, ja, maar ik heb hem niet fysiek op een singeltje inderdaad.
0: Nee, snap ik het.
1: Het is ook gewoon van podcast. Remy van Mannekes, die was ook al helemaal in de war. Die zegt van, ja, maar hoezo podcast? Want ik hoor jou toch?
0: Heb jij Remy van Mannekes in de war gemaakt?
1: Ja, goed hè?
0: Ja, nou ja, dat moet je eigenlijk niet hebben natuurlijk, want die gaat er hier een beetje over.
1: Ja, precies. Ja,
0: anders zou ik jou nu niet aan de lijn hebben.
1: Nee.
0: Maar Harry, het is natuurlijk wel helemaal goed gekomen. Ik zei, we zien het als single, want dat moet ook. Het moet een single zijn, want anders
2: Gronings goud.
0: Kan ik er ook niet deze dikke vette stempel op zetten.
1: Ah, wat leuk man. Wat gaaf.
0: Het is een Gronings goud voor ons deze week. We gaan hem heel erg vaak luisteren. Ik vind het een ontzettend leuk liedje. Het heet dus Let More Night of Me en dan weten we ook een beetje waar het over gaat.
1: Ja, en mag ik nog even reclame maken? We spelen op 14 juni in de Foxham Studios. En op 20 juni spelen we in het Zand op de camping. Landgoed het Zand.
0: En daar zijn kaarten voor beschikbaar nog?
1: Er zijn kaarten voor beschikbaar. Dan ga je naar de site van TIS Podium en dan komen wij gelijk bovenaan.
0: Heel goed. En anders gewoon even googlen natuurlijk op podcast. Dat wil ook wel, toch?
1: Dan komt het ook goed. Ja.
0: 14 juni en 20 juni en er zijn nog kaarten. Ja. Harry, heel erg bedankt. Mooi weekend.
1: Jo. Oké, hetzelfde.
0: Mooi, hè? Dit is de nieuwe Gronings goud. Let More Night of Me van Harry Nieuw.
3: Op verplecht van boot doorstond ik het allerlijst.

Groningsch Goud.

Dr. Hook and the Medicine Show met When You're in Love with a Beautiful Woman. En daarvoor hoorde je natuurlijk onze nieuwe Groningsch goud, Let More Night Op Me van Harry Nieuw. En die hoor je de hele week.

0: in Studio Grun hoor jij een plekje in onze provincie waar we dan heel veel over gaan leren. Ik zie dat je er zin in hebt.
1: Ik heb er zeker zin in, Maartje.
0: Zo niet te houden. Nou, ik ben benieuwd wat er allemaal voor ons klaarstaat.
1: Nou, wij gaan natuurlijk heel vaak naar hele kleine gehuchten. Daar had ik het laatst met Erik ook nog even over.
0: Dus we gingen naar Muntendam. Dat weet ik. Ja. Zat ik in de auto te luisteren naar jou.
1: Heb je dat geluisterd?
0: Ja,
1: nou, wat fijn dat jij wat geleerd hebt dan. Enig. Maar ik dacht, we gaan weer naar een wat grote dorp. We gaan naar Zoutkamp.
0: Ach, ik hoor Birdie al. Daar komt ze al.
1: Ja, hè? Ja, zing maar een stukje als je wil.
0: Ja, ik dacht juist, dat doe ik niet. Ja, de vissers van Zoutkamp.
1: Mooi.
0: Als je gewoon klapt, is het ook niet hetzelfde.
1: Nee, dat snap ik wel. Maar als Birdie dus ziektevervanging nodig heeft...
0: Ja, dat zou ik echt zo graag willen.
1: Hij mag jou bellen.
0: Tuurlijk.
1: Nou, geweldig.
0: Beetje oefenen op zijn dansmoves, maar...
1: Ja, die moet je wel...
0: Die zang, die zit wel snor. Dat is helder.
1: Zeker. Maar we zijn dus in Zoutkamp. In het Grunners ook wel Zoutkamp. En in het Westerketaai Zoutkamp. Met een S en niet met een Z.
0: Oh.
1: Ligt in gemeente Hoge Land. Vlak bij de Friese grens en het Lauwersmeer. En er wonen ongeveer 1200 mensen. Verdeeld over, 597 woningen.
0: Oké. Dus meestal met z'n tweeën?
1: Ja.
0: Nou, prima.
1: Nou, prima toch.
0: Maar tot zover eerst?
1: Tot zover. Maar ik wil wel ietsje meer weten, want dit is natuurlijk wel magertjes. Ja. Dus heb je meer informatie, laat me dat dan even weten. 050-318-288.
0: Ja, en misschien woon je er wel. Dat willen we dan ook heel graag weten, want het lijkt me... het is niet zo erg als in Giethoorn wonen natuurlijk. Maar je woont wel op een hele toeristische plek.
1: Ja, je woont het een soort levende aanzichtkaart.
0: Ja, nou, je hebt natuurlijk, je laat prachtige beelden ook zien. En dan zie je dat meteen. Ik snap wel dat mensen daar allemaal eventjes willen koekloeren. Dus hoe is dat als je daar zo woont in een soort openluchtmuseum? Laat het maar even weten op 050-3188-288.

0: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
1: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Biminadi in Winschoten in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijminardi.nl.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
7: Het is precies 16:30, dus we gaan naar Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
8: Mooi maatje. Bij de overvallers van een juwelier aan de Gelkingenstraat in Groningen zijn aangehouden. Zijn twee minderjarige jongens uit Groningen. De overval gebeurde vanmorgen even voor 22:30. De twee bedreigden het personeel met een mes, maar sloegen zonder buit op de vlucht toen de eigenaar een klap uitdeelde met een lamp. Een van hen werd even later in de omgeving aangehouden door omstanders. De andere minderjarige werd later gearresteerd. Twee verdachten zitten nog vast en worden verhoord. Vier Ajax-supporters zijn aangehouden na de wedstrijd Ajax-Groningen gisteravond in Volendam. De fans van Groningen probeerden na afloop door de hekken te breken. Blijkt uit beelden die rondgaan op sociale media. Daarbij zochten ze ook de confrontatie met de politie. Op de beelden is te zien hoe de Groningers met hekken naar de politie gooien, die op hun beurt de fans terug het vak in proberen te krijgen. De Ajax-fans werden aangehouden voor openlijke geweldpleging en één persoon voor belediging. Volgens de politie is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. De gemeente Groningen wil een mogelijke verhuizing van Martini Plaza naar het suikerterrein onderzoeken. Gesprekken over de toekomst van het terrein met de huidige ondernemers zijn daarom tijdelijk stilgelegd. Belangenorganisatie De Suiker Biet maakt zich daar zorgen over, omdat het kan leiden tot een vertrek van ondernemers op het terrein. De ondernemersvereniging ziet de komst van Martini Plaza overigens wel zitten. Secretaris Christian Koenraads maakt daarbij de vergelijking met Forum Groningen.
9: Forum is een enorm succes. Dat is niet per se het gebouw wat er staat, maar dat is dat er altijd wat te doen is, dag en nacht. Bij Martini Plaza zie je dat het overdag dat daar minder te doen is. Het ligt ook wat afgelegen. En ja, wij zien het helemaal voor ons dat we kunnen samenwerken en de huidige gebruikers werken vooral overdag. Martini Plaza ligt het accent 's avonds. Nou ja, voeg dat samen.
8: In de huidige Martini Plaza begint Donar vanavond aan de play-offs voor de landstitel. De Groningen basketballers ontliepen als nummer 2 van de competitie. De kwartfinale spelen nu de halve finale tegen Leiden. Assistentcoach van Donar, Janne Koerts, vertelt waar hij op hoopt.
10: Ja, ik hoop dat het net zo is als de halve finale beker tegen Heroes, toen het echt hier vol zat en de sfeer was fantastisch. En nou ja, dat hoop ik ook dat we dat in de play-offs natuurlijk weer hebben. En tegen Leiden, ja, het wordt gewoon een zware serie. Ik denk dat de beste 4 teams in de overgebleven zijn in de halve finale. finales staan. Die allemaal van elkaar kunnen winnen. Dat is ook al gebeurd dit seizoen. Iedereen heeft al van elkaar gewonnen. Dus ja, dat wordt gewoon keihard strijden. En de details gaan het bepalen. En nou, laten we hopen dat wij aan de goede kant van die details zitten.
8: De ploeg die als eerste 3 wedstrijden wint, gaat door naar de finale. Meer daarover ook vanavond op rtvnoord.nl.
7: Edwin, dankjewel. Dan gaan we naar het weer.
11: Vanmiddag is de zon. Er zijn stapelwolken met een zwakke tot matige zuidwest tot langs de kust noordelijke wind, wat zo'n 21 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wordt helder. Temperatuur zakt weg richting 13 tot 15 graden. In morgen begint de dag met nu weer wat zon. In de loop van de dag verschijnt er ook bewolking. De wind zwak tot matig zuidwest tot later noordwest brengt 22 tot 27 graden.
7: Ja, en de lach is gisteren geraden. Dus als je nog zat te puzzelen met het is geen voetballer en veel zand en het is allemaal niet meer nodig. Het was namelijk Herman van der Zand. Gisteren is die prijs eruit gegaan. Dat betekent wel dat je straks kan meespelen met een splinternieuwe lach.
12: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
13: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
12: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
14: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Raatsveld biedt 100% garantie via het VKG-keurmerk. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
17: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
18: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.

0: Zomerse klanken van Mr. President, je hoorde Coco Jumbo. Ik zei het al, voor wie het gisteren gemist heeft, de lach is er echt uit. Het was Herman van der Zand. We hebben vanaf 4 mei met deze lach gezeten. Dus het was best wel lastig.
1: Best wel lang, maar degene gisteren had er ook niet echt vertrouwen in. Nee. Had ik het gevoel.
0: Nee, ze deed een beetje een gokje.
1: Ja, maar toch goed gegokt, zo zie je maar. Blijf gokken, want voor je het weet, dan win jij die mooie prijzen van ons.
0: Zo is het. Zoals?
1: Ik heb een hele mooie RTV Noord glastegel van Studio Grun. Waarop jij zo kan scannen. En dan kom je bij de Spotify-lijst der winnaars aan. Waar jij jouw favoriete nummer in mag zetten. En als kers op de prijzentaart krijg je ook nog een paar sokken.
0: Geweldig.
1: Ja, het is niet normaal.
0: Nou ja, en gokken, dat zou ik vandaag zeker doen. Want ik zou het heel knap vinden als je luistert en echt denkt, nou, ik weet wie dit is. Maar het kan, hè. Ik sluit het niet uit, maar ik zou het knap vinden. We gaan hem voor het allereerst horen. Doodse stilte. Oh, het is daar niet doodse stilte. Ze staat op een lawaai. Iemand staat. Ja, het is wel duidelijk.
1: Je hebt het dan weer verpest. Jongen.
0: Dat is me nog nooit gebeurd.
1: Nou, bij deze heb je dat dus wel gedaan.
0: Omdat ik ze zei.
1: Ja. Nu zeg je het nog een keer.
0: Ze staat op een lawaai.
1: Nou, nummertje ophouden.
0: Ja, maar ik ga niet terugkrabbelen.
1: Nee, dat hoeft ook niet.
0: Deze lach staat op een lawaaiige plek. Ach, dat klinkt toch ook niet als een vent. Toe.
1: Nou, dat weet je niet.
0: Nee, weet je niet. Maar goed. We hebben hem nu al wel even een paar keer in alle rust gehoord. Dat betekent dat je kunt gaan bellen. 050-3188-288. Het is altijd een beetje lastig de eerste keer. Daar ben ik me van bewust. Maar de kansen zijn wel heel groot dat je erdoor komt. Dus,
1: ja, en als je het wel meteen goed hebt, kijk ik even of ik wat extra's kan vinden om erbij te doen.
0: Oeh, la la la la la la. Dus ook nog een gratis extra verstopte bonusprijs. Nog één keer die lach. Nee. Nou, kom maar door met die antwoorden. 050-3188-288. Ja, daar zit ik klaar voor. En ze heeft ook zin in. Zo vrolijk, goed gemutst vandaag.
1: Ook fijn voor jou een keer, hè?
0: Ook een keer leuk voor mij. Dit is Bob Marley. Could You Be Loved?

0: Dit is de eerste mama appelsap die ik ooit heb gehoord of heb geleerd toen ik daar nog het bestaan niet van wist.
1: Theezakje.
0: Ja, theezakje. Want de allereerste is natuurlijk de appelsap zelf.
1: Ja.
0: Mama, nog zo is het begonnen.
1: Mama appelsap. Mama. Je hebt ook iets over een zebra.
0: Ja, waar is toch dat zebrahondje voor?
1: Die inderdaad, ja.
0: Koeman gooit alle dingen om.
1: Die staat ook. Jij bent echt veel.
0: Ja, dat komt allemaal zo ineens bovendrijven. Daar zijn we helemaal niet mee bezig. We gaan even kijken. Misschien weet John er ook wel een. Oh, onderweg. Goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hey, hallo. Kijk, dat klinkt dan wel hartstikke vrolijk. Al positief, hè, John?
2: Ja, zeker. Altijd, hè, dat weet je.
0: Heb jij ook een mama appelsapje waar je zo ineens aan moet denken?
2: Nou ja, dat was er van de week was er eentje. Ik ben het even weer kwijt. Dat was wel een hele leuke. Dat ging over een oortelefoon.
0: Oh, een oortelefoon?
2: Ja, die was bij de concurrent op de radio.
0: Oh, dan gaan we gauw weer doen.
2: Over een oortelefoon.
0: John, je weet het, hè? Je blijft wel bij ons, hè?
2: Zeker, altijd. Hè. Ach, altijd.
0: Lekker. En je bent toch ook weer iemand die risico neemt. Die denkt, nou, ik ga gewoon die eerste gok wagen.
2: Ja.
0: Tenminste, ik neem maar dat een gokje is. Dat kan toch bijna niet anders?
2: Nou, ik had twee in gedachten. Alleen de eerste die was voor 30 jaar te oud. Dus ik denk, nee, dat wordt hem toch niet. En dus ik denk, nee, dat de eerste die bij mij opkwam, heeft ja Marina. Maar ja, die heeft niet zo'n jonge lachje.
0: Jij wil een jonge vrouwelijke lach, zocht jij?
2: Ja, ik vond dat een jonge vrouwelijke lach, ja.
0: Hij klinkt zo. Nou, John. Ja.
2: Wat maar je hoort eigenlijk twee lachen, hè?
0: Ja, er lacht iemand doorheen, dat klopt. Maar we zoeken ja, de hardste lach.
2: Ja, dat was voor mij die jonge variant. En ik dacht, Emma Heesters.
0: Emma Heesters. Kijk ik naar de jury. De immer tevreden jury. Maar ze schudt. Ah, jammer, John. Ja, was je wel weer gegund. Maar ik vind het altijd leuk om je even te spreken.
2: Daarom, weet je wat voor ons is? Dan kan ik weer meedoen. Dan spreken we elkaar weer.
0: Goed zo. Fijn weekend, hè?
2: Hey, yo, peace, guys.

0: Wiebuze. Met ons absolute favoriete nummer van haar repertoire. Toch spreek ik voor de hele studio?
1: Ja, prima.
0: Ja, ja, ja, we gaan door.
1: En hoe heette dat nummer?
0: Voor is de man.
1: Nou, misschien wel een zoutkamp.
0: Leuk, ik wou al zeggen, want als je hier de titel niet van weet, dan moet je echt gaan schamen. Dat moet iedereen weten.
1: Ja, maar het is wel...
0: Maar het is een mooi bruggetje.
1: Het is een geweldig bruggetje.
0: Ik dacht, doe het even. We zijn vandaag dus in Zoutkamp. Ligt in de gemeente Hogeland, vlakbij de Friese grens en het Lauwersmeer. En tot de jaren 60 was Zoutkamp een druk vissersdorp. Toen de Lauwerszee werd afgesloten, verhuisde de haven in 1969 naar Lauwersoog. Veel vissersboten die gingen toen mee en ook de boot naar Schiermonnikoog vertrok. Voortaan vanaf Lauwersoog. Ja, en daardoor werden natuurlijk veel banen geschrapt. En werd het veel rustiger in het dorp. En daar hebben wij als RTV Noord zijnde in 2019 nog aandacht aan besteed. Want toen was het volgens mij... Nou heb ik het weggeklikt, dat is zonde.
1: Ik ben nog helemaal...
0: Sorry. Toen was het 50 jaar geleden dat die Lauwerszee dus is afgesloten. En nou ja, dat moest dan een feest worden. Maar dat zagen de inwoners van Zoutkamp eigenlijk helemaal niet zitten. Want het is helemaal geen feest dat is afgesloten. Het heeft heel veel verdriet gebracht. En toen hebben ze een rouwkrans in het Lauwersmeer gegooid... al ter herdenking van het afsluiten van die Lauwerszee.
1: Ik vind dat wel heel mooi symbolisch.
0: Ja, nou, het is het ook zo. Want die haven van Zoutkamp, die was vroeger dus heel erg belangrijk voor de garnalenvisserij. Daaruit ontstond ook Heiploeg, een groot bedrijf dat garnalen verwerkt en verkoopt. En eerst werden die garnalen dan nog thuis gepeld door de mensen in het dorp. Nou, tegenwoordig mag dat allemaal niet door hygiëne en dat soort dingen. Dus wordt het gepeld in Marokko. En Heiploeg die verhuisde dan later ook naar een grote fabriek net buiten Zoutkamp. En die groeide uiteindelijk uit tot een van de grootste garnalenbedrijven van Europa.
1: Dus het is hygiënischer om ze eerst naar Marokko te brengen en dan daar te pellen?
0: Nou ja, het gaat toch vooral om dat je niet meer thuis mag pellen. En hier in Nederland is het dan heel duur.
1: Dat, ja, precies. Goed. De boot ging dus eerst vanaf Zoutkamp naar Schier.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook wel echt een geinig fun fact. Had ik geen idee van. Misschien weet jij ook nog wel zo'n leuk feitje over Zoutkamp. Dan kun je dat nog laten weten. Per app of per telefoon. Per mail.
0: Ik zoeken. Heb jij een mailadres dan waar ze naar kunnen mee?
1: Jawel, studiogrun@rtvnoord.nl.
0: Oh, dan moet je mij even toevoegen.
1: Al je vragen en ideeën.
0: Ach, daar zit jij wel in.
1: Nee.
0: Oké, nou.
1: Doe maar voor de zekerheid vandaag. Alles gewoon naar 050-388-288. Zit je in de auto, volg dit advies vooral niet op. Shut your eyes, dit is Snow Patrol.

0: Met TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
6: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
5: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
6: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
7: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
8: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
9: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 5 uur.
14: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Weel van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Weel zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is het niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft 2 vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim €800.000. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Pardon, het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
15: Tijd voor een slokje water. Edwin is wel klaar voor. Dat zijn de hoofdlijnen van het Groningse nieuws.
16: Ja, premier Jette zegt dat er een asielcrisis in ons land. Natuurlijk naar aanleiding van de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Aarnhunze heeft nog geen nieuw verzoek gehad om ook vanavond opvang te regelen voor asielzoekers in de sporthal in Gieten. Mocht dat verzoek er komen, zullen ze er wel serieus naar kijken. En de N361 is vanaf maandag 1 juni dicht tussen Leens en de Westpolder, ter hoogte van Vierhuizen. Stremming van de provinciale weg duurt 5 weken. En is voor groot onderhoud.
15: Edwin, dankjewel. Tot zo om 5:30.
17: Radio Noord.
18: Studio Grun.
19: Met Maartje Ettema.
15: Slinger die barbecue maar aan, dan vergezellen wij je nog dit laatste uurtje op de vrijdag. We hebben hete hits, net als het weer. En je hoort zo meer over Gronings Trots, de olle griezen.
17: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
20: Nossa.

0: 22 mei in de zomer. Het vliegen je hier om de oren. En terecht natuurlijk, het is prachtig buiten. Michel Telo hoorde je met I Said Chupego. En nou, we gaan even kijken op de weg. Is het al rustiger?
1: Ik ben even helemaal onder de indruk nog van jouw uitspraak.
0: Oh, bedankt. Ja, dat is volgens mij...
1: Portugees.
0: Maar het is Portugees,
1: ja, ik dacht ook Portugees. Nou, het is eigenlijk best wel rustig op de weg en dat is fijn. Dan kunnen we lekker doorrijden en snel lekker in de tuin gaan zitten bij een kacheltje, lijkt mij.
0: Ja, ik denk dat er veel barbecues aangaan hoor, vandaag.
1: Oh, lekker.
0: Oh, dan gaan we zo van Harma vragen hoe lang het nog warm blijft vanavond. Maar ik denk dat we gebakken zitten.
1: Net als de vleesjes op de barbecue.
0: Net als de vleesjes. Straks natuurlijk weer, wat vindt Stu? Even na 6:30.
1: Ja, dat klopt. En Ronald die is in Hoge Zand. Ja, en die vraagt eigenlijk wat je gaat doen tijdens dit lekker lange zonnige Pinksterweekend.
0: Oh, kunnen we nog meer hebben over het mooie weer? Heerlijk,
1: krijg je er natuurlijk van hoor.
0: Lang weekend. Ja, wij niet. Zonde. Wij werken allebei maandag.
1: Ja, want dan is het Verzoekjesfestival.
0: Daar hebben we ook nog heel weinig over verteld.
1: Ja.
0: Zullen we dat eens even aanzwengelen?
1: Nou, laten we dat eens doen.
0: Als je nou een liedje hebt waarvan je denkt, dat hoor ik nooit op de radio. En het is echt belachelijk. En ik vraag het altijd aan, maar ze draaien het nooit. Dan moet je maandag echt je kans grijpen. Van 8 tot 6, 10 uur lang zitten wij hier in de studio. Samen met Sergej en met Hans. Ja. En dan is het echt alleen maar laat op verzoek.
1: Ja, wij gooien eigenlijk verzoek op verzoek, want we gooien eigenlijk die hele lijst deeg. Dus alles wat bij ons voorgeprogrammeerd staat, normaal gesproken qua muziek, is allemaal
0: dat
1: weg.
0: Niks van aan. En dat is voor ons ook een keer leuk, want het is natuurlijk allemaal heilig. Hè? Hier, de muziekredactie gaat erover, wij zitten er niet aan.
1: Nee,
0: maar maandag wel.
1: Maandag wel. En maandag gooien we alles op de schop. En naast dat je dus je nummer mag aanvragen, kan je ook gezellig meedoen met de spelletjes die we dan spelen.
0: Ja, ik heb ook weer heel veel spelletjes voorbereid. Dat is wel altijd een beetje pijnlijk. Dat doe ik ook soms helemaal voor niks, omdat het dan
1: zo druk is.
0: Omdat het iets te druk is al met de verzoekjes. En we willen ook zoveel mogelijk draaien. Maar dat kan alleen maar als jij dan een verzoekje doet. En dat moet je dus dan maandag doen. Kun je gewoon appen of bellen. Ja, je hoort het de hele dag. Hoor je ons hier wel roepen van kom maar ermee door. En dan hoor je dus een liedje wat je anders nooit hoort.
1: Ik hoop dat iemand Muse of zo aanvraagt. Oh. Weet je, lekker rock.
0: Jij gaat nu alles sturen.
1: Ja, ik heb er gewoon zin in. Af en toe, vorig jaar hadden we Volbeat erin. En we hadden Guns N' Roses erin. Okay. Maar ook Helene Fischer en...
0: Ja. Nee, sorry. Je probeert niet alles te sturen. Je hebt gewoon aan het verheugen.
1: Ja, ik heb er gewoon zin in.
0: Nou, ik ook. Maandag, jongens. Tweede Pinksterdag. Alles kan en mag met het Verzoekjesfestival.

0: Maxine en die Grammar op Radio Noord met The Thing I Love. Ja, ik weet wel waar Harma van houdt. Dat is mooi weer.
1: Ach, heerlijk hè?
0: Ja, het zijn echt topdagen voor jou.
1: Het waait naar de Altenhaard. En dan heb ik zo'n mooie app op de telefoon. Met een keer de vogels herken. En dat is zo leuk. En dan kom je er weer achter. Hoe mooi dat het is als je midden in de natuur woont. Want dan hebben we er nogal wat vogels hier vliegen. Nou, tot zover de natuur. Nou weer over Noord het weer. 5,5 uur de zon erbij met 18 kilometer zicht. En licht bewolkt weer in de rood schaal. Het werd door 23 graden. Tot 11:15 was het toch nog wel grotendeels bewolkt. En vanmiddag was een onwisselend van stolpenwolken in zon. En de wind zwakt op motig zuid-noordoost. In Seerboeren 26 graden met wat binnenbebaarde kom-effect. En de barometer staat 1027 millibar. Dat betekent dat er dus iets zakt. En dan denk ik, oh, er komt er ander weer aan. Nee, er komt een volgend hoge drukgebied aan. Maar het ooit hoge drukgebied waar we tot dusver van profiteerden, die schoeft weg in oostelijke richting. En er komt vanuit het westen, de Britse eiland, komt een volgend hoge drukgebied. En dat geeft me dat we er een beetje tussenin zitten. Ja, en dat geeft in de loop van de dag toch een enige bewolking en misschien wat onstabiliteit. En ja, misschien is het wel gauw dat de wind in even wat meer naar het noorden zou draait, want dan is die neerslagactiviteit, mogelijke neerslagactiviteit, die wordt eigenlijk niet heel. Dus ik verwacht er niks van. Maar dat geeft wel op het eerste Pinksterdag wat legere temperatuur, maar ook nog prima. In tweede Pinksterdag vlucht die temperatuur weer omhoog. Nou, hoe zit het er nou dan uit? Voor op dit moment een overwissel van bewolking en zon. En vanochtend om een uur of 18 ligt de temperatuur nog altijd onder de 20 graden in het Lauwersmeergebied tot 23 graden in het zuidoosten van de provincie. En met helder weer vannacht 13 tot 15 graden als minimum. Maar een flink wat zon in de loop van de dag. Die komt er dus ook onwennige bewolking. Net die overgang tussen die twee hoge druksystemen. De wind zuidwest draait loter, noordwest zwak tot motig. Met 22 graden in het Lauwersmeergebied tot 27 graden verder de provincie in. S'nachts gaat de nevel en mist ontstaan. Zonnige eerste Pinksterdag trekt de mist op. Er volgt een vrij zonnige dag met 20 tot 23 graden. Niks mis met. Tweede Pinksterdag, zon overgoot. De wind die doet rustig aan uit het westen kreeg met 25 tot 27 graden. En dinsdag woensdag weer wat minder hoge temperaturen. Met op dinsdag zo'n 25 graden. En woensdag dan zakken we terug richting 20, 21 graden. Omdat de wind weer wat meer in het noordwesten zit.
0: Heerlijk. En dan zit jij lekker met die vogel-app. Want het weer is nu rustig. Dan kun je mooi naar de vogels kijken.
1: Ah, heerlijk hè. Ja, genieten.
0: Geniet er maar lekker van. En een mooi weekend.
1: Ja, net zo.
0: Mooi. Smeter Ron Caspers in Warfum heeft een hele mooie klus te pakken. Hij mag de windhaan en de bekroning van de Martinikerk onder handen nemen. Het is onderdeel van de volledige renovatie van de Martinikerk. En verslaggever Marco Grimon nam vandaag al een kijkje bij de smederij.
2: Oh, ja, nou, stop man. Er moet flink wat gebeuren, Ron. Ja, ja, toen ben je smid.
3: Ja, daar ben ik, ja.
2: Wat is de opdracht?
3: De opdracht is, ik heb natuurlijk meerdere opdrachten hier. Maar in dit geval ben ik bezig met de spits. Of de bekroning van de Martinikerk. En dat is zo slecht, die moet gerestaureerd worden. Dus,
2: niet best meer, hè?
3: Nee.
2: Waar komt dat dan?
3: Nou, in de jaren 60 ben de krul opzet. En die krul die ben van stol. Terwijl de spits is van Old Ezer, Zweedse Ezer, Smeedezer. En die krul die ben zo slecht, dat heeft met de kwaliteit te maken. En als dan ga je 5 meter op zitten, dan is het ook heel snel gebeurd met die krul.
2: Ja, Betty Knigge, directeur van de Martinikerk. Ik ga gewoon grunners verder. Joepoort Nederlands, hartstikke goud. Wat is er nou aan de hand?
4: We zijn bezig met een restauratie aan de buitenzijde van de kerk. En dus al het vroege metselwerk, glas- en loodramen, schilderwerk. En dus ook de bekroning met de windhaan.
2: Ja, Ron zegt het, want het is niet best. Ik Kimmy Veurs, dat directeur, er wel van schrikt.
4: Nou zeker, maar dan denken we, hoe gaan we dit wel allemaal regelen? En hoe krijgen we geld ervoor om het weer te laten restaureren?
2: Nou, vertel maar.
4: Nou, we zijn bezig met een crowdfunding. En eigenlijk is daar spontaan al heel veel aan gedoneerd. Echt van 3 euro tot 500. Echt ongelooflijk. Heel fantastisch hoe iedereen zo betrokken is bij de Martinikerk.
2: En dat binden dus gewoon grunnigers uit denken van, dat moet gewoon voor mijn koor worden. Dat moet gewoon geregeld worden. Ik heb er wat centen voor over.
4: Ik denk het wel. Fantastisch, niet?
2: Ja, en die centjes die gewoon naar rond houden, dat is goud nice dus.
3: Ja, ik ben er wel blij mee. Dus de spits of not, not all years het houden. Dus.
2: Ja, dat kan toch voorkomen. Dat kan ook nog. Ja.
3: Dan gaan we niet houden. Nee, we worden mooi restaureerd dan. Dus dat komt het moment dat we aan de slag gaan.
2: Ja, hou laat best bezig nog door met.
3: Oh, ik ben wel een dikke mond mee bezig. Ja.
2: Oh, maar dat is vrij snel, toch?
3: Ja, dat is wel vrij snel. Maar we kunnen ook snel mee. Dus dat komt wel goud.
2: Ja. En als ik het goud begrijp, Ron, je moet wachten op die centjes. En als de centjes er binnen, denk op de opdracht officieel. En denk eens begun.
3: Ja, dat beginnen we ermee. Ja.
2: Wat maakt dit nou zo bijzonder?
3: Nou, het is van de stad. En ik ben stadje van oorsprong. En het is van de Martinikerk. En dat is natuurlijk de mooiste kerk van Groningen. Dus ja.

Nancy Sinatra op Radio Noord. These boots are made for walking. En we krijgen nu net een appje binnen van Annette Pruntel uit Groningen. Ja, als je woensdag hebt geluisterd, hoor je haar misschien wel de borrelplank winnen. En die komt nu heel erg goed van pas. De foto ziet er heerlijk uit. Eet smakelijk, Annette. Nogmaals gefeliciteerd. En als je denkt, dat wil ik ook wel winnen. Nou, dat kan elke woensdag. Geven we hier in Studio Grun zo'n mooie borrelplank weg. Aanstaande woensdag dus ook weer.

feest op zondagmiddag met Twichtje achterop. De allernaarste film van Tarzan King.

0: kent.
1: Er gaat niets boven Groningen.
0: Maar Boksart.
2: En daar zat hij, hè? Hoorde je dat wel?
3: Nee, ik was nog helemaal gefocust.
2: Ja, Zoltkamp.
3: Oh ja, is ook zo.
2: In deze zit hij.
3: Sorry.
2: En wie ben er vandoor?
3: Wie ben er vandoor? In Zoltkamp. Wat een prachtige plek is dat. Prachtig steek. Ik is ook een matking op RTV Noord. Of op de RTV Noord. TV Noord. Zo, daar kwam ik weer moeilijk uit. Ik zat nog zo verdiept. Dat komt... Ik zit helemaal in Zoutkamp te duiken. En er schijnt dus een hele populaire influencer te wonen.
2: Wie en
3: dat,
2: dan?
3: Ja, dat is een hele fitte jongen, is het. Hij heet Tieme Smit. En hij doet bizarre challenges op Instagram. Hij liep een marathon in de Euroborg. En ik zag ook dat hij naar Londen rende en zo. En ik zat er eigenlijk vol verbazing naar te kijken. Dus daar was ik helemaal ingedoken. Oh ja, eerder liep de 20-jarige al eens van Nederland naar Londen in een tijdbestek van 8 dagen. Nou, dat is 440 kilometer lopen, rennen. Yeah.
2: En die woont dus in Zoltkamp.
3: Die woont dus in Zoltkamp, die komt uit Zoltkamp. Leuk, hè?
2: Nog nooit van gehoord.
3: Nee, ik dus ook niet. Dus ik zat daar even helemaal ingedoken net. Die naam Zoutkamp vind ik wel mooi. En waar komt dat nou vandaan? Die verwijst naar de ligging...
2: De zee, zout.
3: Ja, en kamp is veld. Dus
2: Zoutveld,
3: Zoutkamp. Tadaa. Die inwoners die hadden vroeger als bijnamen de schellenviskoppen of de fieldboxums, flintboxums.
2: Vind ik wel mooi, flintboxums.
3: Ja, vind ik ook wel mooi, flintboxums. En het leuke was, ik dacht ik ga ook even in de volksverhalen van Zoutkamp duiken. Ten oosten van Zoutkamp, daar ligt het spookbos bij de begraafplaats. En volgens een oud verhaal zag een bakker daar in 1840 een geest. Later bleek het dat het de buurman was. Ja, dat is wel een beetje lullig. Maar mensen die bleven daar dus vreemde dingen zien. En daarom kreeg het bos de bijnaam Spookbos. Zou je daar willen wakker worden, denk je?
2: Nee.
3: Nee, hè? Nee. Nou, in de buurt ligt ook nog een proefboerderij en een oude kruidfabriek. En ten noorden van Zoutkamp ligt ook nog het kleine buurtschap Panser. Waar vroeger een borg stond. En die hebben we ook al een keer gehad in Topo.
2: Ja, klopt. Dat komt mij helemaal bekend voor.
3: Nou, fijn.
2: Grappig. Oké, Zoutkamp dus. Ik ben heel benieuwd of iemand... Kijk, als ik hoor begraafplaats en spookbos, dan moet je mij echt niet bellen. Maar misschien jou wel. Misschien ben je er wel eens geweest. Laat dat dan even weten aan ons. 050-3188-288.

0: heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Schuiling Wonen en Slapen in Zuidhorn geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij Schuiling in Leek en Pijzen.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
6: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: Het is 5:30, tijd voor Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Een motorrijder is vanmiddag zwaar gewond geraakt aan de Groot-Heemwetweg bij Stede, meldt het Dagblad. De onbekende oorzaak miste de motorrijder de bocht. Hij vloog over de sloot, ging meerdere keren over de kop. Bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De motor raakte zwaar beschadigd. De gemeente Aan-Hunze heeft nog geen nieuw verzoek gehad om ook vanavond opvang te regelen voor asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen. Dan wordt er gewerkt aan een schema met data wanneer de sporthal in Gieten, die onder de gemeente valt, wel of niet beschikbaar is. Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt er serieus gekeken naar een nieuw verzoek, maar dat is er nog niet geweest. Daarbij komt wel de opmerking dat er nog genoeg andere gemeenten en sporthallen in de buurt zijn die ook af en toe soelaas kunnen bieden. De N361 is vanaf maandag 1 juni dicht tussen Leens en de Westpolder, ter hoogte van Vierhuizen. De stremming van de provinciale weg duurt 5 weken en is voor groot onderhoud. De hoofdrijbaan krijgt nieuw asfalt en er zijn kleine aanpassingen die de verkeersveiligheid moeten verbeteren. Er komt ook nieuwe markering op de weg en delen van de weg worden iets breder. Het grote onderhoud aan de N361 ten noorden van Winsum wordt in 3 fasen uitgevoerd. Vorig jaar is al het deel tussen Mensingen weer en Weeën den Hoorn aangepakt. Na de zomervakantie van 17 augustus tot en met 11 september staat het onderhoud tussen de rotondes bij Weeën den Hoorn en Leens op de planning. En het kabinet wil dat het goedkopere abonnement om in de zomer in daluren onbeperkt te kunnen treinreizen op 21 juni ingaat. Dat abonnement moet dan tot 1 september geldig blijven. Dat is de uitwerking van het voorstel van pro-leider Jesse Klaver voor een ticket van €49 per maand in plaats van de normale bijna €130. Het kabinet was tijdens het debat over de stijgende kosten door de oorlog in Iran positief over dat idee. Op die manier zouden reizigers in de zomer geld kunnen besparen met het ticket. Als na de zomer bekend is hoeveel treinreizigers gebruik hebben gemaakt van dat ticket, wordt met de vervoerders gekeken of en hoe het goedkopere ticket kan blijven. Meer op rtvnoord.nl.
9: Etten, dankjewel. Mooi weekend.
10: Hetzelfde.
9: Goed smeren.
10: Die ga ik doen.
9: Zometeen horen we Ronald vanuit Hoge Zand en fijne muziek van Amy Winehouse komt eraan. Na het weerbericht van onze favoriete natuurliefhebber, dit is Harma.
11: Vanmiddag was op sommige plekken in de provincie de bewolking behoorlijk hardnekkig. Maar vanmiddag was de zon de goudbie. Vanochtend ook en om 7:45 ligt de temperatuur nog altijd onder de bieden 20 tot 23 graden. En vannacht met helder weer en temperatuur stond ten onder de bieden 13 tot 15 graden. Maar het begint de dag met nu weer wat zon. In de loop van de dag is er ook enige bewolking. De wind zwak tot matig zuidwest, draait naar het noordwesten met een temperatuur van 22 tot 27 graden.
12: Meertens Meubelen.
13: En Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
12: Meertens Meubelen.
13: En Tapijthuis. In Veendam. En Rolf?
14: De koffie staat klaar.
15: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook.
2: speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
12: Meertens Meubelen
13: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
14: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
15: Raamdecoratie op maat gemaakt.
16: Timpweg.
15: Eigen productie- en montagedienst.
16: Timpweg.
15: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
17: Vier het Pinksterweekend in het Vesta Woonforum met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
18: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
19: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
20: Blijenberg.nl.
21: Oh, die van die deuren.
20: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
17: Het Vesta Woonforum is tweede Pinksterdag open van 12 tot 5.

0: Michael McDonald hoor je samen met James Ingram. Ja, Mo, be there. Oh, even kijken hoor. Hele computer ging even weg. Een lang Pinksterweekend staat voor de deur met alle dagen staan het zomerweer. Wat ga je dan doen? Vroeg Ronald zich af in Hoge Zand.
1: Wat vindt u?
2: Met Ronald Niemeyer.
3: Hoe gaat u van de zon genieten de komende periode? Want we hebben best wel wat dagen zon natuurlijk.
4: Nou, allereerst lekker in de tuin. Die is alweer helemaal zomer klaar. Dus ik ga heerlijk in de tuin genieten.
3: Ja, gras is gemaaid, bedoelde u?
4: Ja, precies. De tuin is schoon. Het setje staat weer klaar om opgezeten te worden. De barbecue gaat dit weekend aan. Ja, dus ja. We zijn er helemaal klaar voor. We hebben er zin in.
3: Wat gaat u dit weekend doen?
5: Lekker genieten. Buiten op terras. Ja.
3: Gewoon in een zonnetje.
5: Ja.
3: Drankje erbij.
5: Ja, lekker kop koffie erbij. Die hebben we niet elke dag, toch?
3: Hoe gaan jullie genieten van de zon?
6: Naar het strand, met vrienden afspreken en zo. Gewoon lekker zonnebaren. Ja. En gewoon gezellig maken.
3: Zonnebaren, gezellig maken.
6: Ja.
3: Hoe ziet het eruit dat gezellig maken?
6: Gewoon met muziek en zo, gewoon chillen. Gewoon geen ruzie maken en zo.
7: Nee. Met lekker één, avondsdaagse. Ja. 5 kilometer.
3: Ja.
7: Ja.
3: En zo geniet u van het mooie weer, met de avondvierdaagse.
7: Ja.
3: Ja, dat is in actie.
7: Ja.
3: Ja.
7: Ja. 5e alweer.
3: Barbecue?
7: Misschien wel.
3: Oh, ja. Daar gaat u over de barbecue.
8: Ja, ik ga over de barbecue, maar ja. Ik haal het vlees op.
3: U haalt het vlees op?
8: Ja. Het is barbecue weer, ja. Het is heerlijk weer. Veel meer dagen zo.
3: Beetje in de tuin.
8: In de tuin bezig, lekker boekje lezen.
3: Lekker rustig aan.
8: Lekker rustig aan, meer van genieten.
3: Ja.
8: Ja. Ik denk dat ik naar de strand ga. Dat denk ik. Ja. Ja. Binnen blijven, dat wordt hem niet. We gaan sowieso naar het strand of we gaan. Ja, we gaan erop uit. We gaan van het weer genieten.
3: Ja.
8: Ja, ja.
3: Strand hoort wel bij dit weer, hè?
8: Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Zeker.
3: Waar is hier de strand aan?
8: Delfzijl. Eemshaven. Ja, Eemshaven. Wat hebben we nog meer? Ja, ik zoek even op Google.
3: Ja.
8: Dichtbij zijn in de strand. Ja. En dan kom ik er wel.
3: En wilt u alleen het water zien of wilt u er ook in?
8: Nee, alleen zien. Alleen zien. Ja. Nee, ik ga er niet in. Nee. Het moet voor mij blauw genoeg zijn.
3: Ja.
8: Dan pas ga ik daarin.

0: Ik zeg het eigenlijk de hele dag hier tegen de dash. Talk to me. Het liefst over bijvoorbeeld Zoutkamp. Nou, ik kan daar wel dingen over gaan vertellen. Maar het lijkt mij veel makkelijker als een inwoner of een oud-inwoner daarvan wat vertelt.
1: Heeft hij jou gevonden?
0: Ja, die heeft mij gevonden. En daar was ik heel blij mee. Want anders Schuitema die belde. Mooi.
2: Mooi.
1: Ja, mooi. Bellen nu even met Bedum, hè?
2: Wat zei ze dan eerst?
1: We bellen nu even met Bedum, hè?
2: Ja, zeker.
1: Maar jij bent geboren en getogen Zoutkampse.
2: Ik ben een rasechte Zoutkamer. In hart en niet.
1: En hoe is
2: dat? Nog dun met blauwe leer.
1: En hoe is dat?
2: Nou, als je een echte Zoutkamer bent, je bent er geboren, je gaat er naar school, je brengt je in deur. Ik ken elk strootje, ik ken elk steegje. Trouwen, toen ik nog lege schaal ben. Ik ben van 1959. Dus, wat wil ik nog zeggen? Ik kon elk mens, maar elk mens kon mij ook. We waren zo'n dorpje van 1100 inwoners daar niet. Nou, ik geloof dat er nou 12, 13 honger ben. Maar ik denk dat ze mijn nog had moeten kennen.
1: Ja,
2: en het is een dorp. Elk doet ook wat voor mekaar, ze kennen mekaar allemaal, ze helpen mekaar allemaal. In Zoutkamp gebeurt een heel veel dingen, dat er wordt geen portemonnee gebruikt. Maar er wordt gewoon gezegd, oh, ik heb helpt je wel, ik doe dit, ik doe dat. En ik kist ook zo bij mensen in de hoek staan.
1: Beetje ons kennen ons is daar.
2: Ja, het is heel makkelijk, toegankelijk volk.
1: En je mist het ook als ik het zo hoor?
2: Nou, ja. Nou, ik kwam er nog regelmatig. Trouwens, ik denk dat ik de morgen wel kom, maar dat was niet zeker. Vorig jaar ben ik er wel eens met pensioen. Nou, dan ga ik op kop van oben zitten. Nou, dat is zwaar verwolk natuurlijk. Maar je komt altijd weer bekend voorbij en gewoon de jood naar zijn is. Het is echt leuk. Maartje die luistert meer. Maartje die kent een heel mooi voorbeeld. Maartje die kent Kloosterboer wel. Die komt op die bed zo in Els in huis. Nou, door is het ook allemaal makkelijk. Door is ook weer welkom. En zo is die zaak hem ook. Die deur vergelijk ik wel een beetje met mijn koor. Maar het vlaggetje daar is in zaak, hè? Is een carnaval in Kloosterboer.
1: Nou, hoe komt het dan dat je toch verhuisd bent, Anne? Hoe komt dat nou dat je toch verhuisd bent?
2: Ja, de mijn waard. Ik ben, toen ik trouw ben, was ik een beetje een lijst kan wonen. En met mijn vrouw is een lijster. En ik heb 15 jaar in stad waard als supermarktmanager. En door en door hebben we een groentewinkel gekocht in Bedum. En zo dan ben ik naar Bedum gegaan.
1: Ja, en dat bevalt ook wel goed, hè? Maar het is niet zoals Zoutkamp. Ja.
2: Nee, het is echt niet te vergelijken. Dat is niet te vergelijken.
1: Je praat er prachtig over, Anne. Ik denk dat wij een prachtige ambassadeur jou hebben gevonden.
2: Ah, oh, geweldig, man.
1: Dus die stempel krijg je. Wij noteren jouw nummer. En als er dan iets is met Zoutkamp, dan gaan we je bellen.
2: Ja, kies me gerust bellen. Ik wil van de rondleiding de deur geven. Ik heb over een rol. Ik ken er van een bouw van schrijven.
1: Ja, dat dacht ik al wel. Nou, we vinden het in ieder geval superleuk dat we je nu even hebben mogen spreken.
2: Ja, ik heb ook wat beleefd in dat deur.
1: En ik hoop dat je de maandag even weer heen gaat.
2: Nou, dat hoop ik ook. Dat ligt aan mijn gesteldheid. Want,
1: snap ik.
2: Ik heb sinds een paar jaar reuma.
1: Ja.
2: En de ene dag loop ik makkelijker dan de andere dag. Dus,
1: wij gaan gewoon voor jou duimen, Anne.
2: Ja, ik heb het ook een dag naar het boeken kwam. Maar ik hoopte dinsdag te komen. Maar ja, op morgen. Maar dan loop ik al met de stok of mijn rollator. Ja.
1: Ben ook,
2: en vrouwen dansen weer door alle stroot binnen, door hoop men en feest.
1: Het is wat, hè, ouder worden.
2: Ja, maar ja.
1: Tamma.
2: Het doet er een keer bij. En ooit is dit en andere dat.
1: Goud. Anne, wij gaan er even door. Maar ontzettend bedankt.
2: Ja.
1: Goed, hè?
2: Okay.
1: Schier weekend.
2: Ja, ook zo.
1: Hoi.
2: Mooi.
1: Hoi. Geweldig. Lieve man, hè? Ontzettend leuk weer. En ik hoop zo dat hij maandag een goede dag heeft.
3: Ja, ik ook. Nou, het is lekker weer. Volgens mij over
1: voor Reuma is dat goed.
3: Voor Reuma is dat vrij goed. Dus dat hij dan lekker door de straten van Zoutkamp mag drentelen. Laten we het hopen voor Anne.
1: Dansen net als vroeger.
3: Ja.
1: Goed, wij gaan door. We hebben ons dagmenu. We serveren elke avond hier vlak tegen 6 uur een dagmenu uit. Een muzikaal menu met een klein beetje actualiteit uit een ander jaar.
3: Ja, en we gaan dit jaar, of dit jaar moet je mij nou horen, moet gaan vandaag naar het jaar 2019.
1: Oh ja, toch alweer 7 jaar geleden.
3: Ja, gaat snel, hè. Ik heb voor mijn gevoel was het gisteren 2019. Maar in 2019, op deze dag, vond bij Westerwijdwerd een aardbeving plaats. Van 3,4 op de schaal van Richter. Het was een van de zwaarste bevingen in Noord-Nederland. En ook in de stad Groningen goed te voelen. Kwamen meer dan 3000 schademeldingen binnen. De beving ontstond door gaswinning van de NAM. Ja, waardoor die bodem dus daalt. Nou ja. Dat verhaal kennen we hier allemaal wel.
1: We weten het helaas allemaal. De muziek is een stuk vrolijker. We hebben best wel een bijzondere plaat. Niet iets wat je hier vaak hoort. Want welke artiesten gaan we horen?
3: Nou ja, het is eigenlijk een samenwerking van Lil Nas X en Billy Ray Cyrus, de vader van Miley Cyrus.
1: Ja, oké, Billy Ray Cyrus, die draaien we natuurlijk wel. Ja,
3: met Achy Breaky Heart.
1: Met Achy Breaky Heart. Dat is helemaal wat anders.
3: Ja.
1: Maar het is wel... Ja, het is wel een beetje opgeïnspireerd nog.
3: Het is een gigantische hit geweest in 2019. Je hoort het overal. Elk festival werd plat gespeeld met dit nummer.
1: We gaan naar mijn tafel. Old Town Road. En deze dankjewel. Tot maandag.
3: Tot maandag.

0: Trulies met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
4: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
11: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Biemenadi in Winschoten in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmenadi.nl.
12: Mensen, als je kool worden, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
13: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
12: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meestal zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
14: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
15: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
16: Dit is Radio Noord.
14: Nu het nieuws van 6 uur.
17: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de 2e keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn 2 medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
18: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollo.
19: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen. Vakmanschap uit de regio.
20: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
21: Goedendag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
22: Dag Anja, met José. Ik wil graag mijn verjaardag vieren op een mooie locatie. Kan dat bij jullie?
21: Ja hoor, zeker kan dat. Partycentrum de Schaapsberg, voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
23: Riga. Riga Keukens, daar word je blij van.
21: Familiefeest of tuinparty? deschaapsberg.nl.
23: Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
21: Riga!
23: Riga Keukens, daar word je blij van.
24: Radio Noord. Vandaag op Noord.
25: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Een wijkschilderboom, die kwam zo slecht op. En de strutters spreekt naar binnen op. Wat is mooier dan een hoeske met een

0: beetje in de stemming komen voor de première vanavond van Mien Toentje met onze eigen Joyce Kranenbach. Mooi,
1: ja,
0: Joyce.
1: Mooi.
0: Mooi. Jij komt net uit de tuin voor de laatste opnames.
1: Nou, niet de laatste, maar we zitten midden in de opnames. En we waren vandaag in Boer Akker bij Dorpstuin De Meent. Prachtig project. Ken je dat?
0: Nou, ja. Ik zit hem te denken. Wij zaten hier toch laatst.
1: Klopt.
0: Toen belden die mensen toch van kom maar langs, wij hebben iets moois.
1: Klopt helemaal.
0: En, was het ook echt mooi?
1: Ja, het was echt mooi.
0: Even eerlijk nou.
1: Nee, serieus. Echt heel groot. En ze zijn ook nog van alles van plan. Want het is dus nu 5 jaar hebben ze het. 4 jaar zijn ze echt bezig. En het is echt top. Als je er komt, je kijkt je ogen uit.
0: Nou, ik ben benieuwd. En dat zit dus onder andere in Mien Toentje. Want nog even Mien Toentje, wat wordt dat voor programma?
1: Ja, dat is een programma over tuinen. Dus we gaan echt de tuin in. We krijgen groene vingers. En dan gaan we kijken van, hoe ziet die tuin eruit? En is alles hier voor elkaar? Of heb je misschien ook problemen in de tuin? En dat zijn heel veel waterproblemen. Want water, dat heb je of heel veel in de tuin of heel weinig. Ja. En hoe kun je dat dan het beste doen? Jij had het volgens mij toen ook al over jouw gras, hè?
0: Ja, waarschijnlijk door de afwatering. En dat heb ik nu. Ik heb geprobeerd die drainagebuizen heb ik uitgespoten met een bepaald apparaat. En één daarvan doet het nu.
1: Wauw.
0: Ja,
1: dus jij bent echt bezig gegaan.
0: Ja, ik ben bezig gegaan. Ook een beetje door ons gesprek.
1: Ja.
0: En het heeft voor een kwart geholpen dus. Maar die andere drie drainagebuizen, ik denk dat zij verkeerd zijn aangelegd.
1: En heb jij een wadi in de tuin dan?
0: Een wat?
1: Een wadi.
0: Wadi?
1: Ja, dan moet ik ook zelf weer nadenken. Dat is een waterafvoerdrainage-infiltratie. Zo, hé.
0: Gewoon
1: een zo in Muiden, hè?
0: Dikke kuil in de tuin, bedoel je?
1: Precies, ja, daar komt
0: het
1: op neer.
0: Nou, daar komt het. Ja, nee, die hebben we wel, want ik heb zo'n trampoline.
1: Oh ja.
0: Ja, dan moet je natuurlijk.
1: Die is ingegraven.
0: Die is ingegraven. Ja. Dus in principe hebben we een wadi, ja.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Nou, dat is dus ook. Sergej, die schudt nee.
0: Nee?
2: Nee, je moet toch eerst een kuil en dat doe je dan van dat plastic in zo'n folie en dan grind.
0: Dat hebben we allemaal.
2: En van die, ja?
0: Ja, dat zeg ik toch net.
1: Ja, het klinkt alsof Sergej het heel veel werk vindt.
0: Ja.
2: Ik heb geen
1: tuin. Hoe is het met jouw tuin? Oh.
2: Ik heb rubber tegels.
1: Oh. Maar dat hebben we dus ook, hè? Want er zijn heel veel luie tuinierders.
0: Ja.
1: Ja, ik ben er zelf ook één. Ja,
0: wij zijn nog totaal niet summer ready thuis. Jullie wel?
1: Nee. Nee.
0: Boeit het je wat?
1: Jawel, steeds meer. Maar ook voor het zicht wel een beetje. Hè?
0: Ja.
1: Okay. Maar we hebben ook een buurt. En die vinden er ook wat van.
0: Dan komt er zo'n schuine blik zo jullie kant op zeker. Ja, nee, precies.
1: Zeker.
0: Hoort allemaal bij het volwassen worden, Joyce.
1: Ja.
0: Hey, je noemt zomaar in één keer zo'n wadi. Zijn er nog meer dingen die je echt hebt geleerd ook tijdens de opnames?
1: Nou, dan ga ik hem weer terug naar Boer Akker. Want dat vond ik ook heel leuk vandaag. Daar zijn ze zelf aan het fermenteren. Dus ik kwam daar. Ja, je kijkt al heel goed. En het is dus in een hele grote ton. Die ton zit dan dicht en dan gebeurt van alles in. Dat bobbelt en dat leeft. En dat, maar die deksel ging eraf, mijn jongen.
0: Ja,
1: er kwam er een lucht uit.
0: Ik durfde het ook niet te vragen, hè, Joyce, maar nu snap ik het.
1: Oh ja, sorry. Nee, ik heb er vrij lang boven gehangen. Dus het zou nog enigszins hier rond kunnen zweven. Maar dat helpt. En weet je, daar hebben ze het natuurlijk voor een grote moestuin in het groot. Maar je kunt het ook heel makkelijk voor je eigen kleine tuin doen. Dat je een emmer hebt en je gooit er van alles in. Eierdoppen, bananen, gras. Je gooit het bij elkaar, een beetje grondwater erbij. En kloor. Je gooit het over je grasveld en dan gaat het gras wel groeien, hoor.
0: Ja. Ja, er zijn ook tips die je niet hoeft aan te nemen natuurlijk. Dat,
1: klopt.
0: Ik vind dat gewoon vies. Ja,
1: dat
0: kan
1: mag
0: er niks
1: ook
0: aan doen. Joyce, vanavond dus, hoe laat?
1: Het is Na Noord Vandaag te zien en dan iedere vrijdag.
0: En wie staat er vanavond in de spotlights?
1: Karel heeft echt ook zo'n mooie tuin. Het is nou trouwens prachtig weer, maar toen we bij Karel waren, toen regende het pijpenstelen, dus het was goudnat. Maar dat heeft dus ook weer zijn voordelen.
0: Mooi, we gaan kijken. Mien Toentje van met Joyce. Niet helemaal van, vooral van de tuineigenaar. Ik ben heel benieuwd wat je al de komende weken voor ons hebt. Veel plezier met het kijken.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur Vandaag op Noord.
2: Het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, heeft nog niet zo een oplossing voor handen. Mochten er weer te veel vluchtelingen zich melden aan de poort in Ter Apel. Waar moeten die mensen dan vanavond gaan slapen? Nou, daar komt vanavond of later op de dag in ieder geval meer duidelijkheid over wat er dan met die mensen zouden moeten gebeuren, waar ze dan eventueel naar vervoerd zouden moeten worden. En ondertussen maakt het Rode Kruis zich toch wel zorgen over de omstandigheden daar. Ja, het heeft te maken met het mooie weer. Dat klinkt misschien gek, maar dat mooie weer dat kan ook vervelende gevolgen hebben voor de mensen die daar toch de hele dag buiten in die brandende zon zitten. Collega Marco Grimon was eerder vanochtend daar in Ter Apel.
3: Ik sta nu voor het aanmeldcentrum. Dan heb je natuurlijk het gebouw, daarvoor die hekken en dan een groot grasveld met wat bomen erop. En die bomen, ja, daar wordt maar wat graag gebruik van gemaakt nu. En dan heb ik het over de schaduw daarvan. Want het is nu al behoorlijk warm. Je voelt nog een beetje die hitte in je nek branden. Het gaat de komende dagen alleen nog maar meer worden. Dus ook aan de bak dus voor het Rode Kruis. Bastiaan van Blokland. Eerst even over de situatie van nu. Ik was hier eergisteren. Toen was de groep een stuk kleiner dan nu.
4: Het loopt elke dag op. Elke dag komen hier natuurlijk mensen bij die naar binnen willen en dat niet kunnen. Of in ieder geval die mogen even een polsbandje halen zoals het dan gaat. En vervolgens wachten ze hier de hele dag. Voor een aantal van die mensen is het dan misschien plek gedurende de dagen. Hè? Maar de meerderheid van de mensen, we hebben vannacht 130 mensen ongeveer opgevangen.
3: Terwijl die avond ervoor was het 51. Dat zijn er dus 80 ongeveer meer. Verwacht u dat die lijn doorzet?
4: Nou ja, dus elke dag zullen er mensen aankloppen hier. En voor de meeste van hen zal dus geen plek zijn. Dus dat betekent dat mensen hier op het voorterrein komen, op het grasveld. Ik zie hier een jongen, Anas, die heb ik nu al 3 dagen geleden ook gesproken. Of 2 dagen geleden, ik ben even de tel kwijt, 2 dagen geleden. Die zit hier dus weer. Die ging naar een opvanglocatie in Stadskanaal. Die zag ik gisteravond hier. Toen ging hij met de bus naar Gieten. En nu zit hij hier weer. En dit is dus, dit wordt voor hem dus dan de derde dag op rij dat hij hier op het grasveld zit. Te wachten op een oplossing om naar een meer permanente locatie te gaan.
3: Nou, als ik nu voor ons kijk, ik had het net al even beschreven. Iedereen zit nu in de schaduw van de bomen. Ik heb ze niet zo snel geteld nu, maar het is een echt behoorlijke groep. Hoe zou u de situatie willen omschrijven?
4: Nou, gelukkig is het eigenlijk al deze dagen dat wij hier nu aan het werk zijn. Dit is de derde dag op rij dat het Rode Kruis hier is. Water, eten uitdeelt en een luisterend oor. Het is heel gemoedelijk. Mensen zijn heel gelaten. Op een gegeven moment zijn mensen er ook wel klaar mee. Hè? Het is een hele lange dagen. Gisteren zaten mensen hier om 7 uur alweer op het grasveld.
3: Ja, dat is 2 dagen misschien vol te houden. Maar als het 3, 4, 5 dagen gaat duren.
4: Dat is natuurlijk helemaal geen goede situatie. Dat is mensonterend. Gelukkig zijn er dicties. Dus mensen kunnen hun behoefte doen. Er is wat licht voor 's avonds. Maar dit is geen goede oplossing voor mensen. En vanaf vandaag wordt het ook heet. Hè? Je voelt het nu al, zoals je net zei. Je voelt de zon al branden in je nek. En dat wordt alleen maar warmer. En dit weekend wordt het naar verwachting echt wel warm.
3: En dat betekent ook voor jullie aan de bak. Want deze mensen die zitten hier al een paar dagen. Die hebben, ik kan niet in de portemonnee kijken, maar ik gok dat een groot deel hiervan niet even bij de Jumbo een fles water op gaat halen. Wat is dan aan jullie de taak?
4: En je ziet ook dat mensen niet weg willen of durven. Hè? Die hopen, als er iets is, dan ben ik hier. Ik moet hier zijn. Want als er een oplossing is, wil ik niet weg zijn. Dat is heel begrijpelijk. En het Rode Kruis voelt echt die verantwoordelijkheid. We zien het als nood. We zijn een noodhulporganisatie. Dit is nood. En dus zijn we hier om water uit te delen en eten. En dat blijven we doen. En dat water zal echt essentieel. Dat is sowieso essentieel. Ook in de winter. Maar als het heet is, nog essentieeler.
3: Heb je genoeg bij je?
4: We hebben altijd genoeg water bij ons. Maar goed, het is warm, dus we moeten het eigenlijk wel over gaan hebben. Wat betekent dit voor de mensen op Ter Apel die hier dus zitten? En wat betekent dat voor onze hulpverlening?
3: Het is nu vroeg, maar toch even wat uren in het voren kijken. Angst voor vanavond weer, van wat gaan we nou weer beleven? Wie gaat nou weer opstaan? Welke gemeente?
4: Nou ja, inmiddels is het natuurlijk gewoon 2 dagen geleden was er een oplossing, laat. Gisteravond was er een oplossing, laat. Ja, ik verwacht dat er vandaag ook weer een oplossing is.
3: En misschien weer laat.
4: Maar ik hoop natuurlijk dat er vooral, het is de vooravond van het Pinksterweekend, een lang weekend. Laten we nou alsjeblieft zorgen dat er vandaag snel een wat langdurigere oplossing is dan om 11 uur 's avonds.
2: Zei Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis in gesprek met Marco Grimon.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Opnieuw was het een gemeente uit de buurt die er gisteravond voor zorgde dat er geen asielzoekers buiten hoefden te slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer was er plek voor 100 asielzoekers in een sporthal in Gieten. Ik ga erover praten met Bart Lauret van Stichting Vluchtelingenwerk. Hij was afgelopen dagen bij het aanmeldcentrum. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoeveel mensen hebben er nou vannacht in die sporthal in Gieten geslapen?
3: Ik heb gisteravond begrepen van de collega's van het Rode Kruis die dit organiseren, dat er ongeveer 100 mensen de nacht hebben doorgebracht in een sporthal in Gieten.
2: Ja. De nacht ervoor was het Stadskanaal dat hulpboot. Was het nog lang spannend of het goed zou komen?
3: Je weet eigenlijk pas aan het einde van de dag, begin van de avond, hoor je, zijn er plekken, waar komen plekken vrij? En dan is het aan het Rode Kruis die dat op een hele goede manier organiseren. Om de mensen daar ook naartoe te kunnen krijgen. Zij zorgen ook voor de inrichting en verzorgen op het terrein ook een maaltijd voor de mensen voordat ze naar een plek worden gebracht waar ze de nacht kunnen doorbrengen. Ja. Het is heel mooi dat weer gelukt is. Dat is natuurlijk geen structurele oplossing.
2: Nee, daarover zometeen nog even meer. Maar zijn er ook mensen die hebben gezegd, ik ga niet mee, ik blijf hier op het gras slapen, 's nachts?
3: Dat weet ik niet.
2: Daar is geen zicht op?
3: Nee, ik weet het niet. Dat zou kunnen. De nacht ervoor waren een paar mensen die de nacht buiten door hebben gebracht. Ik weet niet hoe dat afgelopen nacht is geweest.
2: Nou, werd gisteren ook bekend dat Amsterdam ook plekken heeft. Maar betekent dat dan nog niet voldoende is geweest of nu nog niet helpt?
3: Nou, Amsterdam heeft aangegeven 230 plekken extra in te willen vullen voor de duur van een half jaar. Dat betekent dat die plekken ingevuld worden door, dat regelt het COA allemaal. Die moet zorgen dat die plekken gevuld worden met mensen die wellicht op een andere plek zitten dan Ter Apel. En dat dan weer mensen van Ter Apel naar andere plekken gaan. Dus dat zijn een hoop verhuisbewegingen. Dat is niet meteen een structurele oplossing voor dit probleem.
2: Nee, want u zei het al, we zoeken een structurele oplossing natuurlijk. Eigenlijk is dat aan de politiek natuurlijk vooral. Ja. Hoe zit dat met de komende nachten dan?
3: Dat is vandaag weer net als gisteren en eergisteren afwachten hoe de dag loopt. Er zullen vandaag ook weer meer mensen bijkomen. De mensen die afgelopen nacht in Gieten hebben verbleven, die zijn weer teruggebracht naar Ter Apel. Dus die komen daar straks weer aan. Mensen moeten daar zijn om het vervolg van een procedure in te kunnen gaan. Dus die moeten zich ook weer melden bij de IND. Of ze moeten nog op een andere manier daar aanwezig zijn. Daar komen nieuwe mensen bij. Die moeten ook weer geregistreerd worden. Dus ja, de verwachting is dat het verder gaat vollopen op het terrein. Ik zag dat er afgelopen nacht ook weer 2240 mensen binnen hebben gezeten bij het COA. Dat is ook boven de maximale capaciteit die ze eigenlijk hebben. Dus ja, daar blijft denk ik de deur voor de mensen die nieuw aankomen nog wel even gesloten.
2: Dus dat betekent dat er vanavond misschien nog wel meer buitenslapers zouden kunnen zijn?
3: Nou, buitenslapers, dat weet ik dus niet. Want dat
2: waar een plek voor gevonden moet worden.
3: Waar een plek voor gevonden moet worden, zeker. Ja. En dat aantal zal toenemen, dat is wel de verwachting die we hebben. Wij zijn er ook met extra teams de komende dagen aanwezig. Wij proberen mensen een luisterend oor te bieden. Te horen wat hun vragen zijn, wat hun zorgen zijn. Een vorm van ondersteuning te bieden. Dat hebben we de afgelopen dagen gedaan en dat blijven we ook de komende dagen doen.
2: Weet u of Gieten voor komende nacht nog weer een optie is?
3: Nee, dit is in principe ook voor één nacht. En ik neem aan dat hetzelfde proces weer zo'n loop krijgt en dat er weer gezocht moet worden naar plekken waar mensen kunnen overnachten. En hoe meer mensen, voor hoe meer mensen dat geldt, hoe moeilijker het wordt om die plekken te vinden. Dus ja, het is weer een beetje crossed fingers voor vandaag.
2: Bart Lauret van de Stichting Vluchtelingenwerk.

0: Noord.
1: Met tot 7 uur
0: Vandaag op Noord.
2: Droom je er wel eens van om met het Noord-Nederlands Orkest of dansgezelschap Club Guyan Roni op het podium te staan? Voor 160 leerlingen van het voortgezet en speciaal onderwijs is het werkelijkheid geworden. Ze werkten 10 weken aan een voorstelling en staan er vanavond mee in de Oosterpoort in de stad. Ik ga erover praten met Joelle Dol, coördinator educatie van het NNO. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Hoe reageerden de leerlingen toen ze over dit project hoorden?
3: Wisselend. Oh. Sommige leerlingen vonden het ook best wel ontzettend spannend natuurlijk. Ik bedoel, wanneer sta je nou op zo'n groot podium? Dat hebben denk ik de meesten nog nooit meegemaakt. Dus ja, fantastische kans natuurlijk, maar toch ook wel een beetje heel erg spannend. Er zitten natuurlijk ook leerlingen tussen. Ja, voor hen is het een droom die uitkomt. Die hadden hier al veel vaker over nagedacht.
2: En hoe gaat dat dan in zo'n groepsdynamiek? Helpt men elkaar of moeten jullie heel erg zorgen die spanning dan weg te halen?
3: Ja, we hebben natuurlijk de workshopdocenten die, wat jij vertelde al, 10 weken lang met de leerlingen op de scholen aan de slag zijn geweest. De leerlingen zijn echt, die staan aan het roer. Dus zij hebben echt zelf de choreografieën gemaakt. Zelf de muziek gecomponeerd. Die muziekdocenten, dat is hun steun en toeverlaat natuurlijk in het proces er naartoe. Maar ook op de dag zelf. Maar ja, je ziet ook echt wel, het zijn eigenlijk leerlingen van een heleboel verschillende scholen. Echt uit heel Noord-Nederland, dus Groningen, Friesland en Drenthe. En ja, gaandeweg de regiedagen, de afgelopen dagen, ontstaat er ook iets tussen de leerlingen, tussen de deelnemers. Ze leren elkaar kennen, ze kijken naar elkaars optreden, ze moedigen elkaar aan, geven elkaar een steuntje in de rug, helpen elkaar. Ja, het is gewoon echt prachtig om te zien. Ik denk voor de meeste leerlingen echt een ervaring die ze de rest van hun leven met zich gaan meedragen.
2: Ja, en voor de orkestleden denk ik ook wel bijzonder om dit zo te doen.
3: Absoluut, absoluut. En eigenlijk nog meer dan afgelopen edities, want dit is al de 6e editie namelijk. Versmelt het orkest ook meer met wat de jongeren eigenlijk gemaakt hebben.
2: Houdt jullie ook jong?
3: Absoluut, ja, dat zul je wel zien voor alle mensen die gaan komen.
2: Wat voor voorstelling is het geworden dan?
3: De voorstelling staat onder leiding van de choreografe Ade Danielle en Sharon Maaskant. En het draait eigenlijk om het proces van opgroeien. Dus van fantasie en vrijheid in de kindertijd naar uiteindelijk het vinden van je eigen plek. En als je komt vanmiddag, vanavond, dan ga je ook echt wel wat elementen vanuit Disney terugzien. Want daar hebben Ada en Sharon zich door laten inspireren.
2: Oké, dus, maar je ziet dus van alles. Je ziet muziek, dans, alles erop en eraan.
3: Klopt, prachtig licht, prachtige kostuums. Het is echt voor de mensen die komen kijken een cadeautje, denk ik.
2: Maar kunnen we nog heen als we willen?
3: Jullie kunnen nog heen als jullie willen.
2: Okay,
3: absoluut. Er zijn nog kaartjes voor beide voorstellingen. 5:30 en 8:15.
2: Een mooi programma dus. In de Oosterpoort, heel veel plezier daarbij.
3: Enorme dank. Ja, we verheugen ons er enorm op. En de jongeren natuurlijk vooral, die kunnen niet wachten.
2: Nee, dat snap ik. Joelle Dol, coördinator educatie van het NNO was dat.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 7 uur.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de 2e keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
11: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
10: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Noord. De avond van Noord.
13: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: nieuwe muziek uit Groningen hoor je bij Radio Noord.
1: Deze week Harry Nieuwhof met Let My Night Op Me.
2: Ik zal zo zeggen, Let My Night Op Me.
0: Gronings goud.
3: Gronings goud.
2: Op verplecht van boot, doorstond ik talenlijst.

0: knelkste gunnige van 2026.
1: SS veel scoren. Maar, nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
4: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
3: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
5: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
3: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulsjer.
2: Ik praat met Carmen Schilstra. Zangeres, theatermaker, schilder, presentatrice en sinds kort ook bassist. In Leven in Muziek vertelt ze over al die manieren van haar om een verhaal te vertellen. En over wat er meer is tussen hemel en aarde. Carmen Schilstra.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
4: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor. Maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
5: De Israëlische minister.
4: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
3: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking, kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe je naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk naar de nieuwe 7-delige serie Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Vanaf vandaag wekelijks online en op TV Noord.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
4: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
3: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
5: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet bij de militaire acties in Venezuela en Iran.
3: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Radio Noord. Gronings Goud.
1: Nieuwe muziek uit Groningen in de spotlights.
0: Deze week hoor je Birdie met Es Verano Traves.
2: We vliegen met z'n allen naar een wat tropisch land.
0: Gronings Goud.

0: Klaukste Grunniger van 2026.
1: Er is veel score, maar
2: Nou ja, daarom.
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op
3: TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
2: Ik praat met Carmen Schilstra. Zangeres, theatermaker, schilder, presentatrice en sinds kort ook bassist. In Leven in Muziek vertelt ze over al die manieren van haar om een verhaal te vertellen. En over wat er meer is tussen hemel en aarde. Carmen Schilstra.
1: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Stef Banstra met het NMS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn 2 mensen overleden.